0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Rotterdam is met een week vertraging de 10e wethouder geïnstalleerd. Het is Joan Nunnally van D66, die vorige week verrassend werd gekozen in plaats van de voorgedragen kandidaat, haar partijgenoot Eva Heijblom. Dat gebeurde nadat Nunnally had gezegd dat het nieuwe Rotterdamse college te wit was. De overige 9 wethouders werden vorige week geïnstalleerd, maar Nunnally moest een week wachten omdat ze nog moest worden gescreend. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Onderzocht wordt of ze medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van tassen. Het gaat onder meer om Chanel, Bulgari en Moncler. Producten van die merken zijn gevonden in fabrieken in Italië, waar illegale Chinese arbeiders werkten voor weinig geld en onder slechte omstandigheden. De helikopter die vorig jaar in New York neerstortte in de Hudson was waarschijnlijk in botsing gekomen met meerdere vogels. Op het toestel zijn resten van verschillende ganzen gevonden, melden Amerikaanse onderzoekers. Bij het helikopterongeluk vielen in april vorig jaar 6 doden, de piloot en een Spaans gezin dat een toeristische rondvlucht maakte, met kinderen van 4, 8 en 10 jaar. Een getuige zegt dat hij kort voor het ongeluk een groep ganzen zag opvliegen. Onder de gevonden resten waren ook die van Canadese ganzen, die bijna een meter groot zijn. Feyenoord-doelman Wellenreuter vertrekt naar VfL Wolfsburg. De Duitser keepte de afgelopen 4 jaar 125 duels voor Feyenoord. Wolfsburg zou voor hem €1 miljoen betalen. Wellenreuter wordt in Rotterdam opgevolgd door Tjarik Ernst. Deze 23-jarige Duitser wordt overgenomen van Hertha BSC. Het weer, het is een droge nacht met weinig wind, minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot had psychische problemen en een gewelddadig verleden. Dat meldt persbureau AP op basis van rechtbankdocumenten en gesprekken met familieleden en zijn twee ex-vrouwen. De 37-jarige agent is voorlopig geschorst in afwachting van het onderzoek naar de zaak. Hij zou een bipolaire stoornis hebben en zijn exen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Ondanks dat verleden werd hij toegelaten tot het leger en later de immigratiedienst ICE. Dat roept volgens AP vragen op over de screening. De Oekraïense president Zelensky heeft een nieuwe minister van Defensie voorgedragen. Het is Yevheni Gmara, die nu nog het hoofd van de geheime dienst is. Hij moet de opvolger worden van Mikhailo Fedorov, die woensdag werd ontslagen, vermoedelijk na strubbelingen met de legertop. Tegen het ontslag van de populaire Fedorov is gisteren in Kiev geprotesteerd. De grote uitbraak van diarree in de VS lijkt te komen door fijngesneden ijsbergsla van fastfoodketen Taco Bell. Dat schrijft de Washington Post op basis van ingewijden. Meer dan 4300 mensen in zeker 34 staten zijn ziek geworden nadat ze bij Taco Bell hadden gegeten. Vermoedelijk zat in de sla de parasiet die de diarree veroorzaakte. In de tweede voorronde van de Europa League speelt FC Twente volgende week tegen Ferencváros uit Hongarije. Ajax moet dan in de tweede voorronde van de Conference League tegen het Servische Vojvodina. De Hongaarse en de Servische club speelden in de eerste voorronde van de Europa League tegen elkaar, waarbij Ferencváros veel sterker bleek. De Hongaren mogen daarom door in de Europa League tegen Twente dus en de Serviërs gaan verder in de Conference League tegen Ajax. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot, had psychische problemen en een gewelddadig verleden. Dat meldt persbureau AP. De 37-jarige agent zou een bipolaire stoornis hebben. Zijn twee ex-vrouwen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Dat hij toch werd toegelaten tot het leger en de immigratiedienst ICE roept volgens AP vragen op over de screening. Waterschappen nemen extra maatregelen vanwege de droogte. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. Het water is nodig om bijvoorbeeld dijken nat te houden, omdat die anders kunnen gaan scheuren. In Brabant wordt grondwater of tijdelijk gezuiverd rioolwater gebruikt om te voorkomen dat beekjes droogvallen en de vissen doodgaan. Gisteren maakten de waterbeheerders bekend dat Nederland voor het eerst in bijna 4 jaar officieel kampt met een watertekort, maar nog niet met een crisis. De fractieleider van de SP in de Provinciale Staten van Gelderland stapt op. Erik van Kaathoven vindt dat zijn partij niet had mogen toestaan dat de SP-afdeling in Pekela in Groningen samenwerkt met oud-PVV'ers. Daarmee is volgens de Gelderse fractieleider een rode lijn overschreden. Hij vindt dat de SP-afdeling in Pekela gerouilleerd had moeten worden. De eerste Europese tegenstanders van FC Twente en Ajax zijn bekend, nu de eerste voorronde in de Europa League is gespeeld. Twente moet volgende week in de tweede voorronde tegen Ferencváros uit Hongarije. Die club won gisteravond van Vojvodina uit Servië. En die gaat als verliezer verder in de Conference League en treft daar volgende week Ajax. Het weer, het is een droge nacht met weinig wind, minima tussen 14 en 17 graden. De dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu...

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich in 2020 heeft bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen, die hij verloor van Joe Biden. Volgens Trump had China de gegevens van 220 miljoen geregistreerde kiezers verzameld. Hij kondigde aan documenten vrij te geven die dit aantonen. Het was al bekend dat China kiezersgegevens in bezit had, maar het aantal is nieuw. De Amerikaanse inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. Trump suggereert het tegendeel, waarbij hij opnieuw aandringt op het aannemen van strengere kieswetten door het congres. In Rotterdam is alsnog de 10e wethouder geïnstalleerd. Het is Joan Nunnally van D66. Zij werd vorige week verrassend gekozen in plaats van haar partijgenoot die was voorgedragen, nadat ze had gezegd dat het nieuwe Rotterdamse college te wit was. Nunnally kon toen niet direct worden geïnstalleerd omdat ze nog moest worden gescreend. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Onderzocht wordt of ze medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van tassen. Het gaat onder meer om Chanel, Bulgari en Moncler. Producten van die merken zijn gevonden in fabrieken in Italië, waar illegale Chinese arbeiders werkten voor weinig geld en onder slechte omstandigheden. Feyenoord-doelman Wellenreuter vertrekt naar VfL Wolfsburg. De Duitser keepte de afgelopen 4 jaar 125 duels voor Feyenoord. Wolfsburg zou voor hem €1 miljoen betalen. Wellenreuter wordt in Rotterdam opgevolgd door Tjarek Ernst. Deze 23-jarige Duitser wordt overgenomen van Hertha BSC. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu...

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Voor de zesde nacht op rij hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Er werden onder meer bruggen bestookt. Volgens Iraanse staatsmedia vielen er zeker 7 doden. Tegelijkertijd vuurde Iran raketten af op Amerikaanse bondgenoten, waaronder Qatar, Bahrein en Kuwait. Na een staakt het vuren is de strijd rond de straat van Hormuz weer helemaal opgelaaid. President Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich heeft bemoeid met de presidentsverkiezingen van 2020, die hij verloor van Joe Biden. Hij kondigde aan documenten vrij te geven die dit aantonen en eist dat het congres strengere kieswetten aanneemt. De inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. Waterschappen nemen extra maatregelen nu er door de droogte een watertekort heerst. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. In Brabant worden beekjes bijgevuld om te voorkomen dat de vissen doodgaan. De overheid moet meisjes uit migrantengezinnen beter beschermen tegen genitale verminking, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Nog steeds worden meisjes in de zomer op vakantie in Afrikaanse landen besneden, wat in Nederland strafbaar is. Een onderzoeker pleit voor de Britse aanpak, waar in risicogevallen een uitreisverbod wordt opgelegd. In Nederland loopt daar nog een onderzoek naar. De eerste Europese tegenstanders van FC Twente en Ajax zijn bekend, nu de eerste voorronde in de Europa League is gespeeld. Twente moet volgende week in de tweede voorronde tegen Ferencváros uit Hongarije. Die club won gisteravond van Vojvodina uit Servië en die gaat als verliezer verder in de Conference League en treft daar volgende week Ajax. Het weer. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Kina On Tour komt naar de Voorschotense Paardendagen. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Met optredens van onder andere Fons Furing, Pascal Redeker, Mick Harren, Vincent, Ray Benjamin, Wendy van Hout en Danny Ponsen.
1: Dus ik blijf nog even hier. Er is een feestje.
0: Unity NL On Tour. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Op de Voorstraat voor Tante Bet en Café Cornet. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
2: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Gemeenten publiceren nog steeds per ongeluk persoonsgegevens van burgers op internet. De NOS en Nieuwsuur vonden honderden documenten met e-mailadressen, telefoonnummers, adressen en soms ook burgerservice-nummers. En dat is zorgelijk, zegt deze privacy-adviseur.
4: Het is echt een inbreuk op de privacy. En dat kan enerzijds zijn met een BSN-nummer, maar tegelijkertijd kan het ook zijn bij gevoelige dossiers. Waar je een zienswijze hebt ingebracht en dat in één keer wereldkundig is geworden dat jij die zienswijze hebt. En dat ondermijnt natuurlijk ook het vertrouwen in de overheid.
3: De toezichthouder persoonsgegevens drong al in 2017 bij gemeenten aan op meer zorgvuldigheid. In Gaza zijn de afgelopen dagen door Israëlische aanvallen zeker 15 Palestijnen gedood. De aanvallen waren op meerdere plekken in het gebied. Officieel geldt er al 10 maanden een staakt het vuren, maar in de praktijk zijn er dagelijks aanvallen vanuit Israël. De laatste dagen nemen deze aanvallen op Gaza toe. De Amerikaanse president Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich heeft bemoeid met de presidentsverkiezingen van 2020 die hij verloor van Joe Biden. Volgens Trump is het kiessysteem gevoelig voor fraude.
5: Our machines and ballot counting systems are exposed to hacking, manipulation and corruption. China and other countries have been trying to meddle in our elections. Evidence of fraud has been buried.
3: Trump eist dat het congres strengere kieswetten aanneemt. De inlichtingendiensten concluderen in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. In de Canadese provincie Ontario zijn flinke bosbranden en dat leidt tot overlast in Toronto. De stad ligt onder een grijze waas. Inwoners kregen daar gisteren het advies om zo min mogelijk naar buiten te gaan omdat de luchtkwaliteit zo slecht is. De bosbranden kunnen ook invloed hebben op de finale van het WK voetbal, want de rook trekt naar het zuiden, precies over New York. Het weer, de dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal misschien een bui en het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dankjewel Katrien, dan de verkeersinformatie van de ANBB. Geen files in het land, dat is goed nieuws. Hadden we rekening mee dat vandaag de scholen in de regio midden als laatste hun deuren sluiten. Daarbij verwacht de ANBB dat ook veel Duitse toeristen onderweg zullen zijn naar onder andere de Nederlandse kust en Friesland. Ook nog werkwerkzaamheden en Duitse grenscontroles veroorzaken extra verkeershinder. En komend weekend wordt het gewoon druk. En dat heeft alles te maken met de vakantie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. De Ochtendshow.

0: Luis Fonsi, Sebastian Yatra en Nicky Jam, Dateloo Vuelta hier op Centraal Plus. Goedemorgen, het is vrijdag 17 juli. Het is 7 over 7 op deze laatste werkdag van de week. En misschien heb je zometeen na vandaag ook wel gewoon vakantie. Want vandaag is ook de dag dat de zomervakantie begint in onze regio, regio Midden. We zijn de laatste, maar dan betekent dat ook wel weer dat we als laatste ook weer aan de slag gaan. Dus elk voordeel heeft zijn nadeel. Toch? Hè? Dat is dan een spreekwoord. Rabin die is al wel lekker op vakantie, dus je moet het even met mij doen vandaag, maar dat gaat helemaal goed komen. We beginnen even met het nieuws uit het land. Ja, opmerkelijk. Niet helemaal onverwacht, maar wel zorgelijk. Nederland heeft namelijk officieel een tekort aan water door de aanhoudende droogte. Rijkswaterstaat, de waterschappen en andere waterbeheerders zeggen dat er op dit moment sprake is van een feitelijk watertekort. Is opgeschaald naar niveau 2 in het maatregelenpakket tegen droogte. En dan kunnen we ook nog naar niveau 3 en dan is er sprake van een crisis. Nou, de laatste keer dat er werd opgeschaald naar de fase waar we nu in zitten was in augustus 2022. En de laatste keer dat fase 3 werd ingezet was 2003. Vanwege het watertekort en de verwachting dat het de komende weken aanhoudt, gaan waterbeheerders nu keuzes maken over de verdeling van het beschikbare water. Nou, je mag dan wel de verwachting hebben dat het water gewoon nog even uit de kraan komt. Maar ja, er worden dus wel maatregelen genomen. En tijdens een aantal grote evenementen deze zomer kunnen vrouwen op meer plekken gratis naar de wc. Met de Vierdaagse Feesten in Nijmegen komen er voor het eerst vrouwenurinoirs in het centrum. En ook op de Tilburgse kermis wordt het aantal gratis wc's uitgebreid. Nou, goed nieuws. De roze wokkels, zoals ze genoemd worden, zijn vrouwenurinoirs waar 3 vrouwen tegelijkertijd gebruik van kunnen maken. En ze komen dus voor het eerst op plekken in het centrum van Nijmegen, onder meer bij het Stationsplein. En moet ik zeggen, als man en er is geen toilet in de buurt, dat vind ik al vervelend. Maar dan heb je altijd nog een keuze om illegaal te gaan wildplassen. Of hoe je het ook doet, doe je het. Maar ja, voor vrouwen is dat natuurlijk een stuk lastiger. Een goede ontwikkeling in ieder geval. Dat er dus ook vrouwenurinoirs komen op grote festivals. Over plassen en poepen gesproken. Een Duitse ICE-trein, dat is de hogesnelheidstrein, heeft afgelopen weekend een ongeplande stop moeten maken. Er was namelijk geen toiletpapier aan boord. Ja, dit is natuurlijk gewoon hilarisch. De trein van Westerland op het eiland Zilt naar Berlijn stopte op het station van Hamburg. De wc-papier was op. En er moest een conducteur, die is naar de supermarkt gestuurd. En die heeft dus 3 pakken wc-papier gekocht. Ja, dat is natuurlijk hilarisch. Het spoorbedrijf spreekt van een tijdelijke storing bij het aanvullen van de verbruiksartikelen. Die conducteur heeft het trouwens van zijn eigen geld betaald, maar zijn werkgever die zegt dat gaan we natuurlijk gewoon vergoeden. Nou ja, is gewoon een medewerker van de maand natuurlijk, hè. En het nieuws uit je eigen buurt. De Rijnsburgerweg in Leiden gaat binnenkort dicht voor werkzaamheden. In de Raadsherenbuurt moet het riool worden vernieuwd. En ook wordt de buitenruimte dan direct ingericht. Nou, hij gaat nog wel even dicht. Ook vanaf aanstaande maandag tot en met 2 augustus. Dus dat is 2 volle weken. Kan je dus geen gebruik maken van de Rijnsburgerweg tussen Leiden en Oegstgeest. En ook voor fietsers is er het een en ander aan de hand. En de bussen die rijden om. En voor autoverkeer is de weg gewoon helemaal dicht. Dus ja, moet je van en naar Oegstgeest via de Rijnsburgerweg, dan moet dat via of de Plesmanlaan natuurlijk, hè, en dan kom je bij de A44 uit. Of via de voetbalvelden, dus een beetje bovenlangs. Hou er even rekening mee, kan voor wat extra reistijd zorgen. Maar ja, het is ook dan wel weer vakantie, dus het zal minder druk zijn op de weg. En voor wie van een borreltje houdt op een terras, heeft in het centrum van Wassenaar goed nieuws. Want op zomerse dagen mogen die een uur langer open blijven. De gemeente begint vandaag met een pilot op verzoek van de horeca in Wassenaar. Als de maximumtemperatuur boven de 25 graden komt, mogen de terrassen langer open tot uiterlijk middernacht. En de pilot loopt tot oktober. En de gemeente wil onderzoeken wat verruimde openingstijden, wat de terrassen daaraan hebben. Bijvoorbeeld ook wat vinden omwonenden daarvan. Nou, na de pilot wordt dan bekeken of het zomerrooster definitief kan worden ingevoerd. Nou, kunnen ze dat dan al gelijk komend weekend invoeren? Nou, slecht nieuws, want zonaanbidders moeten vandaag nog even ervan genieten. Want de komende dagen is het een stuk minder. Minder, wat is minder? In ieder geval minder zon. Het koelt flink af en het wordt ook bewolkter. En dan zou je denken, nou, goed nieuws tegen dat droogtetekort. Of neerslagtekort, de droogte. Nou, dat is dus niet aan de hand, want buien blijven veelal weg. En dat is dus weer slecht voor de droogte in het land. temperaturen gaan dalen. Wel een beetje zonde, begin van de zomervakantie voor onze regio. En dan wordt het nou niet gelijk 30 graden. Maar ja, daar is niet zoveel aan te doen. Wie weet wat we de komende weken nog gaan meemaken qua weer. Maar dat is even. Even een vooruitblik op de rest van de dag. In het Nationale Park in Vijfhuizen wordt de MH17 herdacht. De ramp met MH17. Het vliegtuig werd vandaag 12 jaar geleden neergeschoten boven Oekraïne. En alle inzittenden kwamen om. 196 van hen waren Nederlands. En zij worden dus herdacht in Vijfhuizen, waar het Nationaal Monument MH17 staat. Dit is Flair door het oog van de nacht. Het is de Centraal Plus ochtendshow.
1: Centraal Plus.
2: Start je dag met de ochtendshow. Wakker worden met Mark en Robin.

Centraal Plus. Meer voor jou. Meer voor jou. Meer muziek. Centraal Plus. Hey, oh.

0: Zie je de uitslag. Je kan nu nog stemmen en dan wordt jouw stem meegenomen in de poll van deze week. En die luidt: vanaf 1 maart moeten bewoners rond De Mol een parkeervergunning van €30 per jaar aanvragen. De gemeente wil hiermee de parkeerdruk door bezoekers aan het winkelcentrum verminderen. En dan gaat het natuurlijk over De Mol of de Netherlands in Leidschendam. Dus een parkeervergunning van €30 per jaar voor bewoners. Is dat een goed idee? Nou, er zijn 3 antwoordmogelijkheden. Een goede oplossing voor alle partijen. Een goede oplossing, maar de kosten zouden niet voor bewoners moeten zijn. Of dit gaat het probleem niet oplossen. Je kan stemmen op centraalplus.nl via de app. Dus vanaf 1 maart moeten bewoners rond De Mol een parkeervergunning van €30 per jaar aanvragen. De gemeente wil hiermee de parkeerdruk door bezoekers aan het winkelcentrum verminderen. Goede oplossing voor alle partijen, zegt nu 22%. 27% zegt dit gaat het probleem niet oplossen. En 51% zegt goede oplossing, maar de kosten zouden niet voor bewoners moeten zijn. Dus voor iemand anders, dat zal dan waarschijnlijk de gemeente zijn als ze een parkeervergunning gaat invoeren. Dus je kan hem invullen op centraalplus.nl.
1: Stem nu op de poll. Ga naar centraalplus.nl en laat ons jouw mening weten.
0: Benson Boone, Mystical Magical, is onderweg. Eerst nog Criss Cross Amsterdam met My Oh My. En dat is deze week de Plus Track.
1: Dit is deze week de Plus Track. Plus Track. Nieuwe muziek hoor je op Centraal Plus.

Benson Boone en Mystical Magical tijdens de Centra Plus ochtendshow. Nieuws, weer en verkeer zo meteen om 7:30. Eerst nog Gisso en Zane. Dit is Eyes Closed. Centraal Plus.

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wodding. De passagier van een fatbike die donderdagmiddag betrokken was bij een botsing op de Gooimeerlaan is na het ongeval met de fiets vertrokken. De bestuurder van die fatbike bleef wel op de plek van het ongeluk en sprak met de politie. Agenten vroegen hem zijn passagier te bellen en terug te laten komen. Anders kan die worden verdacht van het verlaten van de plaats ongeval. Volgens de politie heeft de passagier zich nog niet gemeld. De bestuurder van de andere fatbike raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Zorgenzekerheid Leiden Basketbal heeft opnieuw een Nederlandse speler aan de selectie toegevoegd. De 25-jarige Kjeld Zuidma maakt de overstap van Donar Groningen en tekent voor 2 seizoenen. Zuidma is een forward van 1,94 meter en was de afgelopen 3 jaar aanvoerder van Donar. Vorige zomer debuteerde hij in het Nederlandse team. Eerder deze week werd ook de komst van Roel van Overbeek bekend. De selectie van ZZ Leiden bestaat nu uit 5 spelers. De technische staf werkt de komende tijd verder aan aanvulling van de selectie. En de jaarlijkse kunstroute in Leiden wordt dit jaar gehouden in het laatste weekend van september. Zaterdag 26 en zondag 27 september openen 165 ateliers, galeries en andere kunstlocaties gratis hun deuren voor bezoekers. Kunstenaars laten hun werk zien, gaan in gesprek met het publiek en bieden kunstwerken te koop aan. Naast vaste deelnemers doen ook nieuwe kunstenaars mee, onder wie een groep internationale makers die zich in Leiden heeft gevestigd. De kunstroute wordt voor de 30e keer georganiseerd door Museum de Laakhal. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer. Zondag en af en toe kan er een enkele bui ontstaan. De middagtemperatuur ligt rond de 24 graden. Nou, verkeersinformatie is er niet. Er staan geen files.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

Alexis Jordan, Happiness en daarvoor Bruno Mars en On My Soul. In over half acht op deze vrijdag 17 juli. Even een waarschuwing alvast voor komend najaar. Want busstakingen lijken dit najaar onvermijdelijk. Nu de onderhandelingen over een nieuwe cao voor 13.000 werknemers in het streekvervoer zijn gestrand. Vakbonden FNV en CNV trokken woensdagavond na 4 maanden praten de stekker uit het overleg. Ze eisen betere voorstellen, anders volgen acties. Nou, de onderhandelingen met onder andere bijvoorbeeld Qbuz, die in onze regio actief is, liepen sinds april. Maar ja, dat is dus op niets uitgelopen. Nou, de bonden eisen onder meer 6% loonsverhoging en automatische prijscompensatie. Maar ja, daar is het helemaal niet over gegaan, zeggen de bonden. De gesprekken gingen vooral over voorstellen van werkgevers om werknemers flexibeler in te zetten en de bestaande regelingen voor ouderen of arbeidsongeschikte werknemers aan te passen. Nou, volgens de FNV zijn dat enorme verslechteringen. Uiteindelijk is de reiziger weer de dupe. Als je toch naar je werk of je opleiding of whatever moet en je hebt het gebruik te maken van het openbaar vervoer om bijvoorbeeld bij een treinstation te komen of überhaupt om op de plaats van je bestemming te komen, dan kom je er gewoon simpelweg niet. Nou ja, dat vind ik altijd een beetje het lastige met dit soort cao-acties. Of in ieder geval dit soort mogelijke stakingen die eraan gaan zitten te komen. Maar de cao-onderhandelingen van het openbaar vervoer zijn dus geklapt. Reizigers wachten een chaotisch najaar. We houden het uiteraard op. We houden je op de hoogte. Er staat weer een haan op de Sint-Janskerk. Zometeen een reportage daarover. Crowded House, Don't Dream It's Over. Onderweg eerst op Marshmallow.

0: Crowded House, 1987, Don't Dream It's Over. En daarvoor nog Marshmallow met Another Drink. Het is de Centra Plus Ochtendshow op deze vrijdag 17 juli. Goedemorgen. Gezegend met wijwater zijn het kruisende haan van de Sint-Jans-onthoofding aan de Zuidbuurtseweg in Zoeterwoude. Gisteren weer op de katholieke kerk gehesen. Inwoners kwamen het tafereel aanschouwen, waaronder wethouder Arjen Agema. Je hoort de wethouder en Aad Berk van de Sint-Jan.
1: Nou, ik mocht getuige zijn van het omhoog hijsen van de haan op de nieuwe Sint-Jans onthoofdingskerk. Ik ben hier zelf inwoner van de Weipoort, dus het is mijn dagelijkse uitzicht. Dus ik ben ontzettend blij dat het nu weer gelukt is om na 4 jaar de haan weer op de plek te krijgen waar die hoort.
2: We wachten al 4 jaar lang op dit moment, want in 18 februari 22, door de storm Enus is die van de kerk afgeblazen. En ja, dan een kerk hoort een haan te hebben, een kerk hoort een kruis te hebben, een haan te hebben. En dat moest allemaal weer terug. Het is een katholieke kerk en daar hoort een kruis op te staan. En de haan is de symbool van vooruitstrevendheid. Daarom staat op elke kerk ook een haan. Zonder haan geen kerk, voor ons niet.
1: Ik vind het, de Zuidbuurt is denk ik een zeer kenmerkend punt. Het is denk ik een van de hoogste punten van Zoeterwoude. Dus als we een skyline hebben, dan is dit toch wel een markant punt daarin.
0: Ja. Ja, een hele reportage check je op onze website centraalplus.nl en op televisie natuurlijk. Hij doet het in ieder geval op die manier nog wel goed. Zometeen Lady Gaga, The Dead Dance.

0: Don't call me up. Het is de Centrabbelus ochtendshow even voor achten. En dat betekent, houdt u vast, de laatste.
1: En nu de 1 seconde ronde.
0: Van de volgende week dan is het de zomerochtendshow. Ik ben gezellig bij je, alleen noemen we de 1 seconde ronde. Die slaan we misschien wel even over. Maar in ieder geval, we doen hem nu nog wel even. En je hoort 1 seconde van een track, 1 seconde van een plaat. En dan is de vraag, welke titel en artiest hoort daarbij? Of in ieder geval, van welke plaat hoor je 1 seconde? Je kan je oplossing insturen naar ochtendshow@centraalplus.nl. En als je het goed hebt, dan ding je mee naar de Centraal Plus goodie bag. Met een leuk tasje en een pen en sleutelhanger. En nog wat andere leuke prullaria met ons logo erop. Dus binnen reclamepakket, daar komt het op neer. Maar het is wel een lekker tasje om even wat in te doen. Naar het strand gaat of zo. Laten we even gaan luisteren. Het is een zomersliedje vandaag. En ik ga je alvast een hint geven. Het komt van eind vorige eeuw. Ja, hij is moeilijk, dat weet ik. Ik ga het niet makkelijk maken. Dus ik hoop dat er een paar goede inzendingen binnenkomen. We gaan het nog één keertje doen. Welke track hoor je hier? Even naar achter, dan hoor je hem helemaal. En dan zou het nu moeten werken. De anderhalve seconde ronde. Je kan je oplossingen mailen. ochtendshow@centraalplus.nl. Richting het nieuws van 8 uur met Suzanne Freek. Dit is Als het avond is.

0: Unity in Elwoon Tour komt naar de Voorschotense Paardendagen. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Met optredens van onder andere Fons Veuring, Pascal Redeker, Mick Harren, Vincent, Ray Benjamin, Wendy van Hout en Danny Ponsen.
1: Dus ik blijf nog even hier. Er is een feestje.
0: Unity in Elwoon Tour. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Op de Voorstraat voor Tante Bet en Café Corné. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
2: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Ondanks waarschuwingen blijken veel gemeenten nog steeds persoonsgegevens van burgers op internet te plaatsen, blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. Als een inwoner bijvoorbeeld reageert op een plan in de omgeving, dan wordt dit soms op internet gezet omdat het moet van de wet open overheid. Maar de privégegevens moeten worden weggelakt en dat gebeurt blijkt lang niet altijd. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot had psychische problemen en een gewelddadig verleden, meldt persbureau AP. De agent zou een bipolaire stoornis hebben. Zijn twee exen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Eén van hen wist pas sinds kort dat hij voor ICE werkte.
4: I didn't realize that he was actually working for ICE until yesterday and I was completely shocked because I'm like, how do you keep getting into these jobs where you're around guns all the time?
3: Dat de man toch werd toegelaten tot het leger en de immigratiedienst ICE roept volgens AP vragen op over de screening. Voor de zesde nacht op rij hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Er werden onder meer bruggen bestookt. Volgens Iraanse staatsmedia vielen er zeker 7 doden. Tegelijkertijd vuurde Iran raketten af op Amerikaanse bondgenoten, waaronder Qatar, Bahrein en Kuwait. Na een staakt het vuren is de strijd rond de straat van Hormuz weer helemaal opgelaaid. In de Canadese provincie Ontario zijn flinke bosbranden en dat leidt tot overlast in Toronto. Inwoners kregen daar gisteren het advies om zo min mogelijk naar buiten te gaan omdat de luchtkwaliteit zo slecht is. Je kan de rook bijna proeven, zegt een inwoner.
5: You can almost taste the smoke today. I think yesterday it was much milder. So we're definitely seeing it get worse. I do hope that it passes though quickly.
3: De finale van het WK voetbal komende zondag in New York kan mogelijk last krijgen van bosbranden die er nu woeden. De rook trekt nu naar het zuiden, precies over New York. Er wordt aangeraden om mondkapjes te dragen. Het weer, de dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui en het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Geen files in het land, maar let op, de vakantie is ook in onze regio bijna begonnen. Die gaat beginnen, dat zorgt in ieder geval komend weekend voor drukte op Europese vakantiewegen.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. De Ochtendshow.

17 juli. Het is de ochtendshow hier op Centraal Plus. De laatste reguliere in ieder geval. Misschien wel voor jou ook wel de laatste werkdag voor de vakantie. Of in ieder geval gewoon de laatste werkdag van deze week. Dat je maandag gewoon weer aan de slag moet. Scheelt in ieder geval wel even qua files naar je werk toe rijden. Het is een stuk minder druk op de weg de komende weken. Dus dat scheelt wel weer. Het nieuws uit je eigen buurt en ook iets verder weg. We beginnen even bij de European Broadcasting Union, oftewel de EBU. Misschien wel bekend van het Songfestival, maar ze doen meer. Ze hebben namelijk nieuwe richtlijnen opgesteld om vrouwen bij atletiekwedstrijden op een respectvollere manier in beeld te brengen. Het doel is om te voorkomen dat atleten in ongepaste houdingen in beeld komen. De richtlijnen zijn opgesteld in overleg met de internationale topatleten. De manier waarop atletiek in beeld wordt gebracht tijdens live-uitzendingen kan enorm veel impact hebben. Dat zei een Britse polstokhoogspringster. Soms kan dat schadelijk zijn voor deelnemende vrouwen en voor vrouwen en meisjes die kijken. Ik denk, het is live. Je kan er rekening mee houden. Maar er gebeuren ook gewoon wel eens... het is live, dus je kan niet alles voorkomen. En de stunt waarbij een stuntman met een katapult 75 meter over een festivaltent is geschoten bij de Zwarte Cross. Met een domper geëindigd. Stuntman Jim Van Ness kwam te hard in het landingskussen terecht en is naar het ziekenhuis gebracht. Het gebeurde gisteren rond een uur of 9. De man werd gelanceerd met een snelheid van 185 km per uur. Het was de bedoeling dat hij 35 meter hoog en 75 meter verderop zou worden opgevangen door een speciale mat, een soort airbag. Technisch ging dat allemaal goed. Alleen hij klapte toch iets te hard in het kussen. Als je 185 km per uur gaat, dan is volgens mij niks zacht. En even rekening houden, want de Rijnsburgerweg gaat binnenkort dicht voor werkzaamheden. Dat is de weg natuurlijk tussen Leiden en Oegstgeest. In de Raadsherenbuurt moet het riool worden vernieuwd. Ook wordt de buitenruimte dan direct opnieuw ingericht. De werkzaamheden vinden plaats van 20 juli tot en met 2 augustus. In die periode is de Rijnsburgerweg ongeveer 2 weken dicht voor al het verkeer vanaf de Houtlaan tot aan de rotonde bij de Posthof. En de terrassen in het Wassenaarse Centrum mogen deze zomer langer open op zomerse dagen. De gemeente begint vandaag met een pilot op verzoek van de Wassenaarse horeca. Als de maximale temperatuur boven de 25 graden komt, mogen de terrassen langer open tot uiterlijk middernacht. En die pilot loopt dan tot oktober. En ze willen even kijken wat vinden omwonenden ervan, hoe gaat de gemeente ermee om en wat vinden de horeca-eigenaren ervan. En de rekenkamer van Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg begint een onderzoek naar hoe die gemeenten zich aanpassen aan het veranderende klimaat. De terrassen gaan dus al langer open in Wassenaar, dus dat is stap 1. Maar de rekenkamer bekijkt hoe de gemeenten zich voorbereiden op wateroverlast, hitte en droogte en of dat beleid doeltreffend wordt uitgevoerd. Bekijkt een speciaal bureau welke beleidsdoelen de gemeenten hebben geformuleerd, welke middelen worden ingezet en hoe de maatregelen worden uitgevoerd. Begin volgend jaar worden de conclusies gepubliceerd. En dan nog even het nieuws wat er verderop deze dag kan gaan plaats hebben. In België begint bijvoorbeeld het festival Tomorrowland. En dan denk je, waar ken ik dat ook alweer van? Van de muziek. Maar vorig jaar brandde het hoofdpodium helemaal af, vlak voor het festival. Dat was een vlammenzee. Ik hoop dat dat nu niet gebeurt. Het festival begint vandaag. En in het Nationale Park in Vijfhuizen wordt de MH17, de ramp met de MH17, herdacht. Het vliegtuig werd exact 12 jaar geleden neergeschoten boven Oekraïne. En alle inzittenden kwamen om. En 196 van hen waren Nederlands. We hebben ook nog even de 1 seconde ronde. Welke track hoor je hier? Hij was wel wat lastig. Ik moet het je eerlijk meegeven. Maar het is gewoon wel lekker zomerse muziek. Terry O.G. en Sunshine. Hadden een aantal mensen het goed. Ook heel veel foute antwoorden binnengekomen. Niks aan te doen. Yannick en Feel the Love is onderweg. Eerst Sunshine van Terry O.G. De oplossing van de 1 seconde ronde van deze vrijdag 17 juli.

0: the love the Sam felt in it.
1: Daarvan ook.
0: En daarvoor nog Derrick G en Sunshine tijdens de Centraal Plus ochtendshow. Goedemorgen, het is 8:15. En Leiden Alliance DIOC heeft begin dit jaar een gala georganiseerd waarbij geld werd ingezameld voor goede doelen. De stichting Sportzomer Leiden is één van die goede doelen. Je hoort Jan Koppenhol van de stichting Sportzomer, die net de cheque van 1000 euro overhandigd heeft gekregen.
2: En die cheque kunnen wij weer goed gebruiken om onze subsidiemogelijkheden te vergroten. Zoals we hier kunnen zien bij ZVL in Zwembad de Vliet.
3: En wat is stichting Sportzomer eigenlijk?
2: Wij zijn een kleine stichting die als doel heeft om de jeugd in Leiden meer te laten sporten. Want jeugd en bewegen is wel een dingetje. Oorspronkelijk vooral in de zomerperiode. Maar tegenwoordig strekken wij dat uit over het hele jaar. En kunnen sportvereniging of stichting bij ons een aanvraagje dienen als zij een goed idee hebben om jeugd meer te laten sporten.
3: Normaal gesproken zijn jullie eigenlijk degene die het geld weggeven aan, in de vorm van subsidies. Nu ontvangen jullie zelf een flinke hap met geld. Is dat niet raar?
2: Nou, het is eigenlijk wel heel mooi. Want zo bouw je een hele mooie keten op. Waarbij wij dus weer geld krijgen, in dit geval van een Lions-afdeling. Die zelf natuurlijk ook goede doelen als Aartem heeft. Wij krijgen het in ontvangst. De sportverenigingen van Leiden en omgeving kunnen bij ons dan een subsidieverdrag indienen. En zo kunnen wij eigenlijk dat geld zo doorsluizen naar hun toe. We zijn een soort platform wat dat betreft. Niet alleen voor geld, maar we delen ook kennis en contacten en dergelijke.
0: Jan Koppenhol van de Stichting Sportzomer over 1000 euro die uitgereikt werd. En later vandaag op onze website centraalplus.nl en op televisie zie je ook een videoreportage van dit. Overigens, wil je meer nieuws uit je eigen buurt ook zien? Dat kan altijd in het Centraal Plus weekoverzicht. En dat wordt elke vrijdagavond uitgezonden bij ons op televisie. Dan krijg je in één klap al het nieuws uit je eigen buurt van de afgelopen week te zien in het weekoverzicht dus. En op onze website centraalplus.nl dan gewoon 24 uur.

0: Klaat en Leila en daarvoor nog Taylor Swift. Het is de Centraal Plus Ochtendshow. Straks nieuws, weer en verkeer uit je eigen buurt. Morgan Wallen en Tate McRae. Eerst nog What I Want. Even wat ander nieuws. De FNV heeft aangekondigd in september weer actie te gaan voeren. Er komen meerdere stakingen, waaronder waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor. De stakingen worden groter dan vorige keer. Ze zullen worden gehouden in de eerste twee weken van september, met naast de spoorstaking ook stakingen in de havens en bij de overheid. In de zorg komen ook acties, maar daar wordt dan weer niet gestaakt, omdat ze de patiënten niet te dupe willen laten worden. De FNV voert actie vanwege de bezuiniging van de overheid op de sociale zekerheid, zoals het inkorten van de WW en de versobering van de uitkering van langdurig zieken, de WIA. Het kabinet beweegt niet, zegt de FNV, en daarom zijn de acties gerechtvaardigd, ondanks de hinder die de reizigers daarvan gaan ondervinden. Dat is Morgan Wallen nu met Tate McRae, What I Want.
1: Centraal plus Mark plus Robin is lekker wakker.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Mark Vonink. De passagier van een fatbike die gistermiddag betrokken was bij een botsing op de Gooimeerlaan is na het ongeval met de fiets vertrokken. De bestuurder van die fatbike bleef verder op de plek van het ongeluk staan en sprak met de politie. Agenten vroegen hem zijn passagier te bellen en terug te laten komen. Anders kan die worden verdacht van het verlaten van de plaats van een ongeval. Volgens de politie heeft de passagier zich nog niet gemeld. De bestuurder van de andere fatbike raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Zorgenzekerheid Leiden Basketbal heeft opnieuw een Nederlandse speler aan de selectie toegevoegd. De 25-jarige Kjeld Zuidema maakt de overstap van Donar Groningen en tekent voor 2 seizoenen. Zuidema is een forward van 1,94 meter en was de afgelopen 3 jaar aanvoerder van Donar. Vorige zomer debuteerde hij in het Nederlandse team. Eerder deze week werd ook de komst van Roel van Overbeek bekend. De selectie van ZZ Leiden bestaat nu uit 5 spelers. De technische staf werkt de komende tijd verder aan de invulling van de selectie. En de jaarlijkse kunstroute in Leiden wordt dit jaar gehouden in het laatste weekend van september. Zaterdag 26 en zondag 27 september openen 165 ateliers, galeries en andere kunstlocaties hun deuren voor bezoekers. Kunstenaars laten hun werk zien, gaan in gesprek met het publiek en bieden kunstwerken te koop aan. Naast vaste deelnemers doen ook nieuwe kunstenaars mee, onder wie een groep internationale makers die zich in Leiden heeft gevestigd. De kunstroute wordt voor de 30e keer georganiseerd door Museum de Lakenhal, dat ook dient als start- en informatiepunt van het evenement. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer. Zonnig. Af en toe kan er een enkele bui ontstaan. De middagtemperatuur in de regio ligt rond de 24 graden. En verkeersinformatie, die is er niet.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
2: Meer voor jou.
0: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Centrapolis ochtendshow. Het is inmiddels 9:05. Ja, even je hart luchten, fijn praatje maken of luisteren naar verhalen van anderen. Dat doet een mens goed. Daarom biedt de bibliotheek Bollestreek, waaronder de bibliotheek in Oegstgeest, groepsgesprekken voor ouderen over thema's die ertoe doen. Aan de telefoon is Rianne Lambeau van de bibliotheek Bollestreek. Rianne, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Hallo.
0: We hebben het over de up-groepsgesprekken. Een up-groepsgesprek, wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Ja, klopt. Nou, het zijn gesprekken over thema's die er toe doen, zoals je al zei. Dus het kan gaan over familie, vriendschap, toekomst. Het zijn elke keer andere onderwerpen. En de gesprekken die worden begeleid door een vrijwillige gespreksleider, waardoor er wat diepgaander gesprek gevoerd kan worden dan de koetjes en kalfjes waar je het misschien normaal over hebt.
0: En voor welke doelgroep is dit precies?
1: Nou, het is gericht op ouderen, op leeftijdsgenoten. Hè. Als je wat ouder wordt, dan maken mensen soms krijgen te maken met verlies of afscheid. En die hebben soms een wat alleenig gevoel. Dus het idee is echt dat ouderen samenkomen en wat verdiepende gesprekken met elkaar kunnen voeren.
0: Ja, die gesprekken kunnen niet op een andere manier, bijvoorbeeld privéomgeving, gevoerd worden?
1: Nou, kan natuurlijk wel, maar mensen ervaren soms toch dat dat lastig is. En dat soms wat oppervlakkig blijft. En vinden het soms ook fijn om gewoon even met andere mensen te praten dan de mensen die ze kennen. En dan ook nieuwe verhalen te horen. We horen ook echt dat mensen soms weer met een hele andere blik naar dingen kijken, omdat ze het vanuit een ander perspectief horen. Dus het verbreedt gewoon ook echt je horizon, zeg maar.
0: Het klinkt wel een beetje zwaar. Het is zo van, je gaat er naartoe en je zegt, nou, ik ben Mark en dit is mijn probleem.
1: Ja, precies. Ja, dat horen we vaker, maar dat is het niet. We zijn natuurlijk als bibliotheek, bieden we verschillende activiteiten aan. Steeds meer met een maatschappelijk karakter. Daar valt dit ook onder. Maar het is juist de bedoeling dat het luchtig is. Er komen natuurlijk echt wel eens verhalen naar boven die mensen raken. Maar dat wordt ook wel als mooi ervaren en als een luisterend oor, herkenning, steun. Maar het is niet de bedoeling dat het zware gesprekken zijn. Het mag juist luchtig. Er wordt ook veel gelachen. Dus dat is het zeker niet.
0: Kijk, en ze worden dus inderdaad begeleid door vrijwillige gespreksleiders.
1: Ja.
0: Moet je daar nog iets voor kunnen?
1: Een gespreksleider? Het zijn allemaal vrijwilligers die dus ook getraind zijn volgens de UP-methodiek. Dus er zit een bepaalde gedachte achter dat ze starten altijd met een gespreksstarter. Dus dat kan iets van een muziek of een gedichtje zijn en waardoor het gesprek op gang komt. En ze zijn natuurlijk wel getraind om iedereen aan het woord te laten. Hè, dat niet één iemand heel veel aan het woord is en iemand anders uiteindelijk bijna niks gezegd heeft. Dus om een beetje het gesprek te verdelen tussen de mensen. En die zijn bij de bibliotheek via de UP-methodiek getraind. En die kunnen we in heel de Bollestreek in al onze vestigingen inzetten.
0: En die UP-gesprekken vinden plaats in ieder geval de bibliotheek in Oegstgeest. Op verschillende donderdagen in september is het, gaat het weer van start, hè?
1: We hebben zelfs nog een reeks die ook in juli van start gaat. Dus 30 juli is de eerste. En dan inderdaad augustus, september en een latere najaar hebben we dan nog een reeks van 4 gesprekken gepland staan.
0: Kijk, deelname is gratis en aanmelden kan via bibliotheekbollestreek.nl. Mocht dat nou lastig zijn, dan is het ook mogelijk om even je te melden aan de balie bij de bibliotheek. Rianne Lambeau van de bibliotheek. Dankjewel.
1: En, dankjewel.
2: Centraal plus Mark plus Rabin is lekker wakker worden.

0: One Republic en Love Runs Out tijdens de Centraal Plus ochtendshow. Ben je tussen de 30 en 60 jaar oud en ben je veel thuis overdag? Dan ben je bijvoorbeeld van harte welkom bij Samen voor Elkaar in Leiderdorp. Wat dat precies is, daar gaan we het over hebben met vitaliteitscoach Julietta Zanda. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En ook nog Chantal van Monfort van Inclusio Leiderdorp. Ook welkom in de studio. Samen voor elkaar in Leiderdorp. Het is dus op maandag. Daar kan je dan naartoe. Met welk doel?
1: Het doel is om gewoon gezellig samen te komen met mensen die in dezelfde situatie zitten. En de situatie klinkt altijd heel dramatisch.
0: Ja, maar dat is het niet, hè?
1: Maar zo zien we dat niet. Het leven is wel eens, loopt wel eens anders dan je gepland hebt. En er zijn een heleboel redenen waarom mensen eventjes overdag tijd hebben. En we komen in een hele fijne, laagdrempelige setting bij elkaar. In buurthuis Dwars. Dat is naast de sporthal. Dus je kan heel goed parkeren daar. Je kan lekker met de fiets komen, wandelen. En daar komen we samen. Drinken we lekker een bakje koffie. En dan lossen we alle problemen in de wereld op natuurlijk.
0: Kijk,
1: en
0: dat is het belangrijkste.
1: En iedere week weer een andere oplossing. Dus het is gewoon heel leuk. En we komen samen met mensen die... Nou, die elkaar begrijpen en geen oordeel hebben. En we hebben het over dingen die we ervaren. En iedereen heeft zo zijn oplossing om met dingen om te gaan. En dat leer je van elkaar. Het is helemaal niet beladen.
0: Nee,
1: maar...
0: nee. Het is vooral voor mensen die bijvoorbeeld even geen werk hebben. In een reïntegratietraject zitten. Aan het zorgen zijn voor iemand. Of, of je mist gewoon sociaal contact. En je hebt overdag tijd. Zo laagdrempelig kan het zijn.
1: Ja,
0: Chantal, jij bent ook bij betrokken. Hè? Het is een bestaand iets.
2: Ja, klopt. Wat
0: gebeurt daar dan op zo'n maandag?
2: Ja, je wordt gewoon openhartelijk met een lekker bakje koffie ontvangen. En we hebben een hele leuke groep. En wat Juliette ook al zegt, de steun. De openheid, advies ook aan elkaar geven. Gewoon samen gezellig met elkaar zijn. En dat eigenlijk.
0: Ik heb zo'n beeld, maar dat is onterecht waarschijnlijk. Maar zo'n beeld dat het een soort praatgroep is.
2: Nou, dat is het niet. Nee, het is gewoon lekker laagdrempelig. Samen met elkaar rustig over verschillende onderwerpen ook hebben.
0: Er zijn heel veel evenementen of activiteiten voor bijvoorbeeld... jongeren of voor ouderen. We hadden net even een gesprekje met de bibliotheek over up-gesprekken, speciaal voor ouderen. Maar voor mensen tussen de 30 en de 60 is er eigenlijk niet zoveel. Herkennen jullie dat ook?
2: Ja, zeker. Ja.
1: Ik denk ook dat het misschien leuk is om te vertellen dat deze groep ook ontstaan is uit een initiatief van een inwoner, die zelf in die doelgroep valt. En die zei, ik ben iemand die heel outgoing is en ik ben heel erg gewend om in de sociale setting van het dorp leuke dingen te vinden. Maar eigenlijk waar ik mij gewoon comfortabel voel, daar vind ik helemaal niks.
0: Nee. Ja.
1: En hij heeft ons toen benaderd. En uit zijn, uit zijn wens, klinkt alweer zo zwaar, maar hij heeft dit wel opgezet. En het geeft echt een hele mooie dynamiek. En het gave van deze groep is, wij hebben ook een WhatsApp-groep erbij. Dus ook buiten dat, want het is natuurlijk maar 2 uurtjes per week.
0: Ja.
1: Ben je ook nog met elkaar. Want dat is ook een hele lieve setting. Waar je dan ook daarna ook nog eventjes met elkaar nog wat extra informatie kan geven. Wat dingen kan vragen. Dus het is niet alleen maar die 2 uurtjes. Er ontstaat veel meer uit. En we zien ook dat mensen hierdoor doorgroeien naar vrijwilligerswerk. Of ook aansluiten bij andere activiteiten. En dat je daardoor ook je sociale netwerk groter maakt. Want als jij om wat voor reden dan ook eventjes in die in dat vacuüm zit. Van ik heb niet elke dag van... werk of ik heb een vaste verplichting de hele week. Ja, dan is het ook. Kan je daardoor ook zelf denken dat anderen je gaan beoordelen. Ja. En dan kan
0: je kan vereenzamen. Want
1: je
0: sociale netwerk bouw je op.
1: Dat was het woord.
0: Ja. Tijdens je jeugd bouw je natuurlijk je sociale netwerk op. En op het moment dat je dan tijdens je volwassenere leven op een moment komt dat je bijvoorbeeld werk verliest of wat er ook gebeurt. En je verliest dat sociale netwerk, dan is dat heel lastig om weer op te bouwen.
1: Klopt.
2: Ja, en zo ben ik er eigenlijk ook daardoor gekomen. Toch om niet eenzaam juist contact te houden. Mm-hmm. En het leven weer een beetje meer een zonneschijntje te geven ook eigenlijk.
0: Ja, en nu zit je richting de organisatie van dit.
2: Ja, dus het zijn hele lieve leuke collega's waar ik mee werk. En het is gewoon hartverwarmend bij Inclusio.
0: Het is elke week, ook deze zomer?
1: Ja, gaat altijd door.
0: Ja, juist belangrijk dat het ook in de zomerperiode plaats heeft.
2: Zeker, ja. Want vallen toch denk ik mensen in een gat. Ja. En het is juist ook om in het ritme te blijven, zo wekelijks.
3: Ja, dat eigenlijk wel.
1: Ja, en het is ook een groep die gewoon zelfsupporting is. Want Jeannette en ik zijn er wel bij betrokken vanuit Inclusio, maar natuurlijk ook vanuit onze... Nou ja, wie wij zijn, want ik bedoel, de dingen die besproken worden, die spelen ook in onze levens allemaal. Maar het is een zelfstandige groep. Iedereen kan gewoon naar binnen, heeft een tag. En ze kunnen ook zonder ons. En dat is heel belangrijk. Dat is natuurlijk ook het idee wat Inclusio heeft. Hè. Wij kunnen er in een periode bij zijn. En we blijven er zeker nog heel lang bij. Maar het moet ook zelfstandig kunnen draaien. En dat kan dit zeker. En iedereen kan aansluiten. Je bent ook niet verplicht om elke week te komen. We zien dat wel, hè, dat mensen af en toe even komen neuzen. Ja. Past dit bij mij? En soms is het een momentje dat je het even nodig hebt. En vind je daarna een andere weg. En dan kom je weer eens terug of juist niet. Dat is heel flexibel. Er zit totaal geen verplichting aan. En dat is denk ik ook heel fijn. Het
2: is gewoon lekker laagdrempelig.
0: Je kan ook gewoon binnenkomen lopen. Als je nu luistert en je denkt, ja, misschien is dit iets voor mij. Dan kan je maandagochtend gewoon om 10:00 bij dwars voor de deur staan. Inleiden erop in de bloemert. En dan ben je welkom.
1: En die deur gaat vanzelf open dan.
0: Okay. Extra laagdrempelig. Extra laagdrempelig. Chantal van Monfort, dankjewel voor je komst. En Julietta Zanda van Inclusio Vitality. Coach. Dank voor de komst. We hebben in ieder geval weer wat geleerd en haal ons op de hoogte.
4: Dit is Centraal Plus. Ook via DAB.

0: girls.
1: Wat een beetje haast maken. Het programma zijn we bijna voorbij. Want Rudo staat te trappelen om zijn programma te gaan
2: doen. Ik zou niet te trappelen. Ik moest mijn dochter halen bij The Weeknd in de Arena in Amsterdam. Je haalt nooit iemand op daar. Ik ging kwart over 10 van huis. Ik was om vannacht 2:30 thuis.
1: Oei. Zometeen Rudo met onder andere een nieuw Music Friday.
2: En met de nieuwste Shanna Spyro.
1: Oh, gezellig.

0: Mediamarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De FNV zegt in september weer acties te gaan voeren. Er komen stakingen, waaronder waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor. Ook in de zorg komen acties. De FNV verzet zich tegen de bezuinigingen van de overheid op de sociale zekerheid. Volgens de FNV beweegt het kabinet niet en zijn acties daarom gerechtvaardigd, zegt voorzitter Hans Spekman. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De twee inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. Ondanks waarschuwingen plaatsen veel gemeenten nog steeds persoonsgegevens van burgers op internet, blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. In bepaalde situaties moeten privégegevens worden weggelakt, maar dat gebeurt lang niet altijd, zegt techredacteur Joost Schellevis.
3: Soms wordt een bepaald persoonsgegeven over het hoofd gezien, dan is een deel wel weggelakt, maar een ander deel niet. En soms is het ook slecht weggelakt en dan staat er een zwart vlakje overheen, maar dan kun je dus de tekst eronder gewoon nog selecteren.
2: De autoriteit persoonsgegevens zegt dat onzorgvuldig gebruik van bijvoorbeeld burgerservice-nummers kan leiden tot identiteitsfraude. De finale van het WK voetbal, komende zondag in New York, kan mogelijk last gaan krijgen van de branden die er nu woeden in Canada. In de provincie Ontario zijn flinke bosbranden en de rook trekt nu naar het zuiden, precies over New York, waar dus zondag de finale is. Er wordt aangeraden om mondkapjes te dragen. En dan nog het weer in Nederland. Op veel plekken schijnt nog de zon, maar later ontstaan er stapelwolken en in het noordoosten is kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, later soms wat zon en een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

0: Met nu meer muziek. Centraal Plus.
1: Ik ben Bas. Respect your vibes. Spread them well. Well, the world.

0: Dit is Rudo.
1: R-U-D. Oh. Op de radio.
2: Met Hugo, Assolto, Jamaican en Rehab hoorde je met Mufasa en Believe. Welkom, het is vrijdag. Een nieuwe aflevering van Rudo, zo direct na de ochtendshow. Rudo. Met net Giulietta onder andere in de studio bij Mark. Later vanmorgen komt het interview online op onze website centraalplus.nl. Nieuwe aflevering van Rudo met New Music Friday. En zometeen met Teaspoon, Sex on the Beach en Neil Lewis komt eraan. Maar eerst Panic at the Disco. Dit is Hey Look Ma, I Made It.

0: Teaspoon en Sex on the Beach hoorde je hier op Centraal Plus. En Teaspoon is erbij bij 750 jaar Zoeterwoude. 29 augustus, dus op een zaterdag, is er een groot feest in de Klaverhal. Teaspoon staat daar op het podium, maar ook Danny de Munk gaat daar optreden. En ook wat Zoeterwoudse bands, onder andere Het Vrije Woord en Supersonic daar op het podium 29 augustus. Meer daarover in onze agenda op centraalplus.nl. Over Zoeterwoude gesproken en over centraalplus.nl. Je kan daar een nieuwsitem vinden over de Sint-Jans onthoofding. De haan staat weer op zijn plekje. Ja, dat klinkt een beetje als een soort codewoord.
1: De haan staat weer op zijn plek. Ik herhaal, de haan staat weer op zijn plek.
0: Nou, de haan waaide een paar jaar geleden bijna van het dak af. Hij is volledig gerestaureerd en gisteren teruggeplaatst. Zag ook een trotse wethouder Arjan Agema.
2: Nou, ik mocht getuige zijn van het omhoog hijsen van de haan op de nieuwe Sint-Jans onthoofdingskerk. Ik ben hier zelf inwoner van de Weipoort, dus het is mijn dagelijkse uitzicht. Dus ik ben ontzettend blij dat het nu weer gelukt is om na 4 jaar de haan weer op de plek te krijgen waar die hoort.
3: We wachten al 4 jaar lang op dit moment, want in 22 februari, 18 februari 22, door de storm Enus is die van de kerk afgeblazen. En ja, dan een kerk hoort een haan te hebben, een kerk hoort een kruis te hebben, een haan te hebben. En dat moest allemaal weer terug. Het is een katholieke kerk en daar hoort een kruis op te staan. En de haan is de symbool van vooruitstrevendheid. Daarom staat op elke kerk ook een haan. Zonder haan geen kerk, voor ons niet.
2: Ik vind het, de Zuidbuurt is denk ik een zeer kenmerkend punt. Het is denk ik een van de hoogste punten van Zoeterwoude. Dus als we een skyline hebben, dan is dit toch wel een markant punt daarin.
4: Centraal Plus.

0: op Centra Plus, hoofdteam. Je luistert naar Rudo met Fever Dream. Zometeen van Alex Warren en ook Martin Garrix en Dua Lipa. Scared to be Lonely hoor je zo.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Mark Wonink. De passagier van een fatbike die gistermiddag betrokken was bij een botsing op de Gooimeerlaan is na het ongeval met de fiets vertrokken. De bestuurder van die fatbike bleef wel op de plek staan van het ongeluk en sprak met de politie. Agenten vroegen hem om zijn passagier te bellen en terug te laten komen, anders kan die worden verdacht van het verlaten van een plaats ongeval. Volgens de politie heeft de passagier zich nog niet gemeld. De bestuurder van de andere fatbike raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Zorg en zekerheid leider basketbal heeft opnieuw een Nederlandse speler aan de selectie toegevoegd. De 25-jarige Kjeld Zuidema maakt de overstap van Donar Groningen en tekent voor 2 seizoenen. Zuidema is een forward van 1,94 meter en was afgelopen 3 jaar de aanvoerder van Donar. Vorige zomer debuteerde hij in het Nederlandse team. Eerder deze week werd ook de komst van Roel van Overbeek bekend. De selectie van ZZ Leiden bestaat nu uit 5 spelers. De technische staf werkt de komende tijd verder aan de invulling van de selectie. De jaarlijkse kunstroute in Leiden wordt dit jaar gehouden in het laatste weekend van september. Op zaterdag 26 en zondag 27 september openen 165 ateliers, galeries en andere kunstlocaties gratis hun deuren voor bezoekers. Kunstenaars laten hun werk zien, gaan in gesprek met het publiek en bieden kunstwerken te koop aan. Naast vaste deelnemers doen ook nieuwe kunstenaars mee, onder wie een groep internationale makers die zich in Leiden heeft gevestigd. De kunstroute wordt voor de 30e keer georganiseerd door Museum de Lakenhal. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer. Zonnig. Af en toe kan er een enkele bui voorkomen. De middagtemperatuur vandaag rond de 24 graden in de regio.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

Scared to be Lonely, Martin Garrix en Dua Lipa op Centraal Plus. Goedemorgen, het is vandaag 17 juli. Nederlands fotomodel Sophie Oosterwaal is jarig, 36 geworden. Verder is het de verjaardag onder andere van oud-voetballer Jaap Stam. Hij is 54 geworden. En Belgisch wielrenner Nico Matan is ook jarig, 55. Marielle Tweebeke kennen we van het nieuws van vroeger op televisie. 55 is ze geworden. En het is ook de verjaardag van de voormalige Duitse baas Angela Merkel. Die is vandaag 72 geworden. Van Beewart van vroeger David Hasselhoff van de Knight Rider. 74 is die. En Dirk de Lint, oftewel Dr. Rossi uit Gooise Vrouwen, is vandaag 76 geworden. Verder is Maven van der Steen jarig, Nederlandse actrice, zangeres en danseres, 77. En de vrouw van Prins Charles, of Koning Charles moeten we eigenlijk zeggen, Camilla Parker Bowles, ook jarig, viert vandaag haar 79ste verjaardag. En de laatste jarige die ik voor je heb, komt ook uit Engeland, is een zangeres. Ze heet Natasha Hamilton en maakte deel uit van de meidengroep Atomic Kitten. En die scoorde dan weer een groot hit met deze Hole Again op de 54.

Atomic Kitten, Whole Again, hoorde je hier bij Centraal Plus op de verjaardag van een van de leden van Atomic Kitten. Natasha Hamilton is 44 geworden. Dit is Centraal Plus, ik ben Rudo met zometeen de Plain White Tees naar Marshmallow en Tom.

0: Mipassé van Arika Faruko en ook de Plain YT's en Hey There Delilah op Centraal Plus. Het is bijna 10 uur, zometeen deel 2 van de show. Daarin hoor je onder andere het nieuws van de afgelopen 24 uur. En ben jij aan zet om daar een leuke track bij te bedenken. En je hoort zometeen ook de nieuwste Ariana Grande.
1: Rio!

0: Unity Now on Tour komt naar de Voorschotense Paardendagen. Zaterdag 25 juni vanaf 19:30. Met optredens van onder andere Fons Veuring, Pascal Redeker, Mick Harren, Vincent, Ray Benjamin, Wendy van Hout en Danny Ponsen.
1: Dus ik blijf nog even hier. Er is een feestje.
0: Unity Now on Tour. Zaterdag 25 juni vanaf 19:30. Op de Voorstraat voor Tante Bet en Café Cornet. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De twee inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. In Duitsland is de fractievoorzitter van regeringspartij CDU-CSU onder vuur komen te liggen. Jens Spahn hield in 2020 als minister van Volksgezondheid de legalisering van draagmoederschap tegen, maar heeft nu zelf een kind via een draagmoeder. Hij week daarvoor samen met zijn man uit naar de VS. Een politicus van regeringspartner SPD zegt dat alleen mensen die het zich financieel kunnen veroorloven voor een draagmoeder in het buitenland kunnen kiezen. FNV heeft aangekondigd in september weer actie te gaan voeren. Er komen stakingen, waaronder waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor. Ook in de zorg komen acties. De FNV verzet zich tegen de bezuinigingen van de overheid op de sociale zekerheid. Zo wil het kabinet de WW inkorten en de uitkeringen van langdurig zieken versoberen. Volgens de FNV beweegt het kabinet niet en zijn de acties daarom gerechtvaardigd. Ondanks de hinder die onder meer reizigers daarvan ondervinden. Op de eerste avond van het festival Zwarte Cross is een stuntman in het ziekenhuis beland na een stunt met een katapult. Hij werd over de 35 meter hoge megatent geworpen, maar kwam zo hard in het landingskussen terecht dat hij voor een medische check naar het ziekenhuis moest. Er staan nog 6 katapultsprongen op het programma van de Zwarte Cross. Of die doorgaan is nog niet duidelijk. Het weer. Op veel plekken schijnt nog de zon, maar later ontstaan stapelwolken. En in het noordoosten is er kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm, met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, maar later soms ook wat zon. Het is een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

0: Dit is Rudo.
1: R-U-D. Oh. Op de radio.
0: Met Meteor en Hanneme, Wat wil je van mij? En Ariana Grande, de Hey That I Made You Love Me is de nieuws. En staat ook genoteerd in de 30. De hitlijst die je morgen weer vanaf 5 uur 's middags hoort. Tussen 5 en 7 normaal met Erwin Prins. Maar die is nog op vakantie. En daarom ben ik morgen gezellig bij je tussen 5 en 7. En tellen we ze samen weer af. Jij en ik de 30 grootste Centraal Plus hits. Het is even Tine op vrijdag 17 juli. En toch wel wat bewolking buiten. Kijk je zo meteen nog eventjes naar het weer. Ook het regionieuws komt eraan. En eerst Press Michel met ODB en Maya. Ghetto Superstar.

0: klimaatbeleid van de vier gemeenten aan het onderzoeken. Ook daarover lees je meer op centraalplus.nl. En spectaculaire beelden van een haan die op een kerk gezet is in Zoeterwoude. Ook die zie je nu online op centraalplus.nl. En nog goed nieuws voor ons bij UnityNL. We breiden uit via DAB+. UnityNL is nu ook in de Haagse regio te horen. Wil je er meer over lezen? Het kan nu op centraalplus.nl.
1: Welke track past er bij het nieuws van vandaag? Mail nu naar Rio@centraalplus.nl.

0: nieuws op Centraal Plus. Het is tijd voor het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. En daarna hoor je onder andere Lucas en Steve, Long Way Home.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Mark Wonink. De passagier van een fatbike die gistermiddag betrokken was bij een botsing op de Gooimeerlaan is na het ongeval met de fiets vertrokken. De bestuurder van die fatbike bleef wel op de plek staan van het ongeluk en sprak met de politie. Agenten vroegen hem om zijn passagier te bellen en terug te laten komen, anders kan die worden verdacht van het verlaten van een plaats ongeval. Volgens de politie heeft de passagier zich nog niet gemeld. De bestuurder van de andere fatbike raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Zorg en zekerheid leider basketbal heeft opnieuw een Nederlandse speler aan de selectie toegevoegd. De 25-jarige Kjeld Zuidema maakt de overstap van Donar Groningen en tekent voor 2 seizoenen. Zuidema is een forward van 1,94 meter en was afgelopen 3 jaar de aanvoerder van Donar. Vorige zomer debuteerde hij in het Nederlandse team. Eerder deze week werd ook de komst van Roel van Overbeek bekend. De selectie van ZZ Leiden bestaat nu uit 5 spelers. De technische staf werkt de komende tijd verder aan de invulling van de selectie. De jaarlijkse kunstroute in Leiden wordt dit jaar gehouden in het laatste weekend van september. Op zaterdag 26 en zondag 27 september openen 165 ateliers, galeries en andere kunstlocaties gratis hun deuren voor bezoekers. Kunstenaars laten hun werk zien, gaan in gesprek met het publiek en bieden kunstwerken te koop aan. Naast vaste deelnemers doen ook nieuwe kunstenaars mee, onder wie een groep internationale makers die zich in Leiden heeft gevestigd. De kunstroute wordt voor de 30ste keer georganiseerd door Museum de Lakenhal. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer. Zonnig. Af en toe kan er een enkele bui voorkomen. De middagtemperatuur vandaag rond de 24 graden in de regio.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.
5: End of the night, I put my jacket on, calling a cab, waiting outside. You nearly passed me, but then you asked if I had a light.

0: De nieuwste Lost Frequencies, Live It All en Lucas en Steve, You're the Long Way Home.
1: Wat is er in het nieuws bij Centraal Plus?
0: Inwoners van Leiden, Leidendorp, Opsgeest en Zoeterwoude kunnen vanaf 14 september deelnemen aan de gratis cursus Jouw Geld de Baas van de Stadsbank. Met de gratis cursus leren deelnemers meer grip op hun geld te krijgen. Door overzicht te krijgen in hun inkomsten en uitgaven. Ook hun administratie op orde te brengen, bewuste boodschappen te doen en geld te reserveren of te sparen. Maya is van dat project en was gisterochtend te gast in de ochtendshow bij Mark en sprak daarover. Maar ze had ook nog een gast uitgenodigd om in te bellen in de uitzending. Zoals dat heet. Zara, die is zelf een jong iemand, een studente. En die deed ook mee aan die cursus. En Mark wilde weten van haar waarom.
2: Grappig genoeg, een vriendin van mij zei: hey, ik ga daar naartoe. Jij hebt al vrij op maandag, ga gewoon lekker mee. Waarom niet? En toen kwam ik daar. En het was juist echt superleuk en heel informatief. Dus ik ben er een beetje per ongeluk ingerold eigenlijk, maar ik heb er heel veel aan gehad.
3: Kijk, want hoe keek je voor de cursus naar je eigen financiën?
2: Ik was een beetje chaotisch, maar ook wel heel bewust dat ik het goed wou doen. Maar de ene keer heel obsessief goed en de andere keer juist weer niet.
3: Oké, en wat is als je één ding moet noemen dat je geleerd hebt, dat er echt uitspringt, een soort gouden tip?
2: Het maandoverzicht houden. Echt je overzicht houden, weten wat er inkomt en wat er uitgaat, maar ook wat je kan verwachten. Ik heb geleerd dat alles te verwachten valt.
0: Zara dus, die cursus gedaan heeft van de Stadsbank. 14 september start hij weer. Wil je er meer informatie over? Check vooral even op onze website centraalplus.nl. Het interview met Maya en met Zara dus. Jolijn die stuurde mij een mailtje. Gaat over geld en over dit artikel op Centraal.

Tracksuggestie van Jolijn, Adventures of Stevie V en Dirty Cash over de budgetcursussen die gegeven gaan worden door de Stadsbank in Leiden. Kijk nog even naar het weer. Ja, veel wolken vandaag. Misschien ook wel even een keertje een dag lekker. In ieder geval heeft de zon het wel moeilijk om er doorheen te komen. Het blijft wel droog vandaag. Verder waait er een wind vanuit het noorden tot noordwesten. Kracht 4 en ligt de temperatuur rond de 21 graden. Daarna wordt het wel weer zonnig hoor. Vanaf morgen temperatuur rond de 20 graden. Bij een matige tot krachtige wind aan de kust vanuit het noorden tot noordwesten. Maar zowel zaterdag en zondag volop zon en 20 graden ongeveer. Zondag ietsje koeler, 19.

Walker en Ava Max op Centraal Plus. Alone hoorde je en Mr. Big nog met To Be With You. Zometeen in deel 3 van Rudo, onder andere New Music Friday, is weer nieuwe muziek uitgekomen afgelopen nacht. Welke platen er nieuw zijn en je vanaf dit weekend gaat horen op de radio, hoor je zo meteen. En straks hoor je ook die hele grote hit van Shakira en Burna Boy, Die Die. Je gaat hem ook live zien in de halftime show van de finale van het EK Spanje tegen Engeland. Burna Boy en Shakira staan er op het podium, maar ook een optreden van Justin Bieber daar.

0: Unity Now on Tour komt naar de Voorschotense Paardendagen. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Met optredens van onder andere Fons Veuring, Pascal Redeker, Mick Harren, Vincent, Ray Benjamin, Wendy van Hout en Danny Ponsen.
1: Dus ik blijf nog even hier. Er is een feestje.
0: Unity Now on Tour. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Op de Voorstraat voor Tante Bet en Café Corné. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
2: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
3: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Arnhemse club Vitesse mag betaald voetbal blijven spelen. De Hoge Raad heeft dat bepaald. Voetbalbond KNVB trok de licentie van Vitesse vorig jaar zomer in vanwege het overtreden van de licentieregels. Maar het gerechtshof draaide dat al snel terug. De Hoge Raad zegt nu dat dat terecht was. De sanctie stond niet in verhouding tot de overtredingen, zegt de hoogste rechter. Vitesse kan daardoor gewoon blijven uitkomen in de eerste divisie. Het is mogelijk nog niet het definitieve oordeel in de zaak. Er loopt nog een bodemprocedure, maar het is nog onduidelijk wanneer die wordt behandeld. In Duitsland is de fractievoorzitter van regeringspartij CDU-CSU onder vuur komen te liggen. Jens Spahn hield in 2020 als minister van Volksgezondheid de legalisering van draagmoederschap tegen, maar heeft nu zelf een kind via een draagmoeder. Hij week daarvoor samen met zijn man uit naar de VS. Een politicus van regeringspartner SPD zegt dat alleen mensen die het zich financieel kunnen veroorloven voor een draagmoeder in het buitenland kiezen. En een bondsdaglid van de Groenen stelt: Spahn verbiedt miljoenen Duitsers iets in hun privéleven wat hij zichzelf wel gunt. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De twee inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. In Duitsland, Oostenrijk, Italië en Spanje wordt het dit weekend extreem druk op de weg. Dat verwacht de ANWB. Nu ook regio Midden vakantie heeft, zullen de snelwegen in die landen snel vollopen. De meeste drukte ontstaat vermoedelijk in Duitsland, omdat ook de Duitse regio Noord-Rijn-Westfalen vanaf dit weekend vakantie heeft. Het weer, in grote delen van het land is het nog zonnig, later ontstaan stapelwolken. In het noordoosten is er kans op een bui en het wordt maximaal 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt even langzaam op de A20 naar Gouda. Bij Moordrecht 5 minuten vertraging. En de andere kant op, bij Nieuwekerk aan de IJssel, doe je er ook 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo. Yeah!

0: Se salavi, baby.
1: Chris Cross Amsterdam en Louisa Sonza en Willy William Jordan My Oh My hier op Centraal Plus, de plustrack deze week.
2: Nieuwe muziek gooi je op Centraal Plus. Dit is New Music Friday.
1: Met Elmar in de studio. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Ja, ik ben heel erg benieuwd naar de nieuwe liedjes. Ik zie hier artiesten staan waar ik dan titels bij zie waarvan ik denk van hoe zal dat gaan klinken? Dat heb ik, en die bewaar ik voor het laatst, met de nieuwste Shanna Spyro. Daar ben ik stiekem wel een beetje fan van.
3: Ja, dat weet ik.
1: Ja, ik vind dat zulke mooie muziek. Ik zou niet eens weten hoe ze eruit ziet.
3: Ik durf het ook echt niet te zeggen. Maar goed, daar gaan we niet mee beginnen. We beginnen met David Guetta, Third Party en John Martin. Dit weekend Tomorrowland, waar er trouwens geen vuurwerk mag worden afgestoken vanwege de droogte in België. Vorig jaar, weet je nog, is dat podium toen helemaal afgebrand. Nou, deze plaat is nieuw. Die heet Human.
1: Ik kan me voorstellen dat je daar met een pilletje op best wel over uit je dak kan gaan.
3: Ja, dit is lekker. Als Guetta daar een setje komt draaien, komt dat wel goed. Dan de volgende, Many Roles, samen met Brian V. Die zou je nog kunnen kennen van Where Have You Been en Jordan Jade. Het liedje heet Oh, Where Do I Go?
1: Hoop dance.
3: Lekker toch?
1: Ja, nee, altijd goed. Nou, de zomervakantie is vandaag begonnen, terwijl we echt al wekenlang met mooi weer hebben. Maar voor Rolf Sanchez een reden om een nieuwe zomerplaat uit te brengen.
3: Ja, ook een heel kort liedje. Het duurt 1 minuut en 59 seconden. Ja, is het Marchar of iets, ja, denk ik?
1: Marchar.
3: Marchar.
1: Marchar.

0: moet zeggen, het klinkt wel weer erg lekker en gezellig.
1: Ja, ik vind dit wel leuk. Over een paar weken lig jij zelf onder de palmbomen. Dit op de achtergrond is toch wel een beetje de ultieme fantasie.
0: En dan gaan we naar de laatste, de ene laatste van deze week.
1: Teddy Swims, Mr. No Idol, die staat nog in de 30. En dit is zijn nieuwste, Breakup in Reverse. I wish we could break up in reverse.
0: Every night would get better instead. Ik misschien een beetje raar, maar ik vind dit meer Teddy Swims dan Mr. No Idol eigenlijk.
1: Ja, dit is meer, zeg maar, jazz modern.
0: En zoals we Teddy Swims ook een beetje kennen.
1: Ja, dit is mooier. Mr. No Idol is voor Teddy dan een wat... Ik denk vrolijkere plaat of zo.
0: Ja, een beetje een uitstapje. Hey, morgen ga jij naar André Rieu, hoorde ik.
1: Ja, ik heb daar zoveel zin in.
0: Ja, ik heb heel veel mensen gesproken die ik het vertelde. En die zijn allemaal jaloers op je.
1: Ja, nou, mijn vriendin dus ook. Die stuurde mij gisteren, ik denk rond een uur of 5, appjes. Kan je nog aan meer kaarten komen? Dus ik zeg, hoezo dan? Ja, die wil mee en die wil ook nog wel. Ik zeg, ja, dan moeten ze een kaartje kopen.
0: Ja, maar jij hebt connecties, hè?
1: Ja, zeker. Nee, maar ik ben er oprecht... Ik wil hier denk ik al 10 jaar heen. En ieder jaar of ik vergeet het, of het is al vol. Of ik heb zoiets van, ja, ik kan niet. En ja, nu kreeg ik dit aanbod.
0: Kom je maandag even vertellen in de show bij mij hoe het was.
1: Zeker.
0: Ik ben echt wel heel erg benieuwd naar. Gaan wij door met het laatste nieuwe liedje. Ja, ik zei het al. Het lekkerst voor het laatst. Tenminste, vind ik dan net. Muziek is op.
1: Je weet niet eens hoe ze eruit ziet.
0: Nee, maar het gaat toch om de muziek.
1: Ja, dat is waar.
0: Ik weet wel hoe jij er...

0: Oh, en Heaven op Centraal Plus. En je hoorde net ook nog de New Music Friday. Zometeen meer muziek hier. Just A, Jaxo en Jung komt eraan. Turn the lights off. Eerst hier het nieuws van 11:30.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Brigitte Disseldorp. De parkeergarage Haarlemmerstraat blijft langer dicht dan gepland. De gemeente meldt dat de beoogde gedeeltelijke heropening op 3 augustus niet doorgaat. Tijdens de herstelwerkzaamheden is ontdekt dat de nieuwe afwerkvloer op meerdere verdiepingen op verschillende plekken loslaat. Zolang de oorzaak niet bekend is, liggen de werkzaamheden aan de vloer stil en is er nog geen nieuwe openingsdatum. En de NOS berichtte gisteren over een onderzoek naar gemeenten die persoonsgegevens onvoldoende anonimiseren voordat ze documenten online publiceerden. In Voorschoten kwam 1 document naar boven waarin dat het geval was. In een online gepubliceerd document uit 2020 stonden de persoonsgegevens van 3 bestuurders van Stichting Sociaal Hulpfonds Voorschoten. Nadat Voorschoten door de informatiebeveiligingsdienst van de VNG op de hoogte werd gesteld, heeft zij het document offline gehaald. Er zijn geen aanwijzingen dat de gegevens daadwerkelijk zijn misbruikt. En de vader van de Leidse burgemeester Peter Heikoop wordt vanaf volgende week dinsdag waarnemend burgemeester van Papendrecht. Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Wouter Kolf, heeft Jan Heikoop eerder deze week benoemd. De benoeming is van korte duur en betreft alleen vervanging vanwege de vakantie van zittend burgemeester Margreet van Driel in de periode van 21 juli tot 10 augustus. En dat was het. Meer nieuws vind je op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Het wordt vandaag geleidelijk zonniger en het blijft droog. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 22 graden en is de wind matig, windkracht 4. Vannacht is het bewolkt en het koelt in de Leidse regio en Wassenaar af tot ongeveer 16 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A20 naar Gouda heb je bij Moordrecht op dit moment 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

Blijft stiekem ook wel een hele mooie plaat uit de jaren 80. You're the 10 Sharp en You op Centraal Plus. En Justin met Jackstyle en John nog en Turn the Lights Off. Ja, vorige week stond hij in de Amsterdam Arena. Of twee weken geleden eigenlijk alweer. En Mark Ronson met Bruno Mars. Nou ja, niet Mark Ronson, maar wel Bruno Mars. Maar ik draai die plaat met hun samen. Die trouwens ook nog deed tijdens het concert. Uptown Funk hier op Centraal Plus. Het is 11:30 geleden.

0: Met een gezellige jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Er is een groeiend tekort aan neurologen en daardoor kan de zorg in ziekenhuizen in de knel komen. Dat zegt de beroepsvereniging van neurologen. Het specialisme dat zich onder meer bezighoudt met ziekten in de hersenen. Door medische ontwikkelingen zijn er steeds meer behandelmogelijkheden voor chronische ziekten. Maar dat leidt ook tot een grotere zorgvraag. En door vergrijzing komen er meer mensen met neurologische aandoeningen, zoals de ziekte van Alzheimer en Parkinson. Omdat de specialisatie tot neuroloog 6 jaar duurt, is er geen snelle oplossing voor tekort. Bij een ongeluk met een schoolbus in het oosten van Oeganda zijn 20 kinderen en 1 volwassene omgekomen. De slachtoffers zaten op een school in de hoofdstad Kampala. Ze waren op de terugweg van een schoolreis naar de Sipi Falls watervallen, zo'n 300 kilometer verderop. Het lijkt erop dat de buschauffeur de controle over het stuur verloor, waardoor de bus van de weg raakte en kantelde. Het politieonderzoek naar het busongeluk in Oeganda loopt nog. Vitesse mag betaald voetbal blijven spelen. Dat heeft de Hoge Raad bepaald. Voetbalbond KNVB trok de licentie van de Arnhemse club vorig jaar in vanwege het overtreden van de licentieregels, maar het gerechtshof draaide dat al snel terug. De Hoge Raad zegt nu dat dat terecht was. De sanctie stond niet in verhouding tot de overtredingen, zegt de hoogste rechter. In Duitsland, Oostenrijk, Italië en Spanje wordt het dit weekend extreem druk op de weg, verwacht de ANWB. Nu ook regio Midden vakantie heeft, zullen de snelwegen in die landen snel vollopen. De meeste drukte ontstaat vermoedelijk in Duitsland, omdat ook de Duitse regio Noord-Rijn-Westfalen vanaf dit weekend vakantie heeft. Het weer, op veel plekken schijnt de zon nog, later ontstaan stapelwolken en in het noordoosten van het land de kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, maar later soms ook wat zon. En het is dan een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het even langzaam op de A20. Richting Gouda heb je tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht 10 minuten vertraging. En de andere kant op, bij Nieuwekerk aan de IJssel, doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.

0: Dit is Rudo.
1: R-U-D-O. Op de radio.
0: Met Keigo, Galit en Griffin, Save My Love en Samber. You're the home wrecker op deze vrijdag 17 juli. Ja, we hebben het eigenlijk helemaal nog niet over gehad. Maar het is natuurlijk wel de dag waarop de zomervakantie begint. Misschien heb je net wel de kinderen van school gehaald en is de zomervakantie 2026 echt begonnen. Of heb je nog een beetje stress omdat je vandaag toch ook nog op vakantie gaat. Of misschien wel ergens dit weekend. Nou, voor mij duurt het nog even. Ik ben de komende 3 weken nog gezellig bij je hier op Centraal Plus. Met zometeen hier in ieder geval meer nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Zo gaan we zometeen naar de sportzomer toe. Lions Leiden Diok die heeft begin dit jaar een gala georganiseerd waar geld werd ingezameld voor goede doelen. De Stichting Sportzomer Leiden is een van de goede doelen. Je hoort zometeen Jan Koppenol van Stichting Sportzomer die de cheque van 1000 euro overhandigd heeft gekregen deze week. Dat straks. Verder hoor je om 9:30 het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. En ook Maan met Goldband. Je hoort Marshmello en Kelsey Ballerini. En eerst de Jonas Brothers. What a man gotta do. Rio!

0: Another Drink van Marshmello en Kelsey Ballerini bij Centraal Plus. Lions Leiden DIOC heeft begin dit jaar een gala georganiseerd waarbij geld werd ingezameld voor goede doelen. De Stichting Sportzomer Leiden is één van de goede doelen. En gisteren kreeg Jan Koppenhol van Stichting Sportzomer een cheque van 1000 euro overhandigd. En daar was hij blij mee. Hij wist wel wat hij daarmee ging doen.
1: En die cheque kunnen wij weer goed gebruiken om onze subsidiemogelijkheden te vergroten. Zoals we hier kunnen zien bij ZVL in Zwembad de Vliet.
2: En wat is Stichting Sportzomer eigenlijk?
1: Wij zijn een kleine stichting die als doel heeft om de jeugd in Leiden meer te laten sporten. Want jeugd en bewegen is wel een dingetje. Oorspronkelijk vooral in de zomerperiode. Maar tegenwoordig strekken wij dat uit over het hele jaar. En kunnen sportvereniging of stichting bij ons een aanvraag indienen als zij een goed idee hebben om jeugd meer te laten sporten.
2: Normaal gesproken zijn jullie eigenlijk degene die het geld weggeven aan, in de vorm van subsidies. Nu ontvangen jullie zelf een flinke hap met geld. Is dat niet raar?
1: Nou, het is eigenlijk wel heel mooi, want zo bouw je een hele mooie keten op, waarbij wij dus weer geld krijgen, in dit geval van een Lions afdeling, die zelf natuurlijk ook goede doelen als Aartem heeft. Wij krijgen het in ontvangst. De sportverenigingen van Leiden en omgeving kunnen bij ons dan een subsidieverdrag indienen. En zo kunnen wij eigenlijk dat geld zo doorsluizen naar hun toe. We zijn een soort platform wat dat betreft, niet alleen voor geld. Maar we delen ook kennis en contacten en dergelijke.
0: Jan Koppenhol van de Stichting Sportzomer in Leiden dus met zijn cheque van 1000 euro. Meer daarover op onze website, dat is centraalplus.nl. Hoor je nu hier Aledde Adams, Window of Hope.

0: Teddy Swims, Gone Gone Gone en Aletta Adams en Window of Hope op Centraal Plus. Tijd voor nieuws van half 1. Meer muziek daarna. Dua Lipa en Chris Martin bijvoorbeeld Homesick.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Brigitte Disseldorp. De parkeergarage Haarlemmerstraat blijft langer dicht dan gepland. De gemeente meldt dat de beoogde gedeeltelijke heropening op 3 augustus niet doorgaat. Tijdens de herstelwerkzaamheden is ontdekt dat de nieuwe afwerkvloer op meerdere verdiepingen op verschillende plekken loslaat. Zolang de oorzaak niet bekend is, liggen de werkzaamheden aan de vloer stil en is er nog geen nieuwe openingsdatum. En de NOS berichtte gisteren over een onderzoek naar gemeenten die persoonsgegevens onvoldoende anonimiseren voordat ze documenten online publiceerden. In Voorschoten kwam 1 document naar boven waarin dat het geval was. In een online gepubliceerd document uit 2020 stonden de persoonsgegevens van 3 bestuurders van Stichting Sociaal Hulpfonds Voorschoten. Nadat Voorschoten door de informatiebeveiligingsdienst van de VNG op de hoogte werd gesteld, heeft zij het document offline gehaald. Er zijn geen aanwijzingen dat de gegevens daadwerkelijk zijn misbruikt. En de vader van de Leidse burgemeester Peter Heikoop wordt vanaf volgende week dinsdag waarnemend burgemeester van Papendrecht. Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Wouter Kolf, heeft Jan Heikoop eerder deze week benoemd. De benoeming is van korte duur en betreft alleen vervanging vanwege de vakantie van zittend burgemeester Margreet van Driel in de periode van 21 juli tot 10 augustus. En dat was het. Meer nieuws vind je op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Het wordt vandaag geleidelijk zonniger en het blijft droog. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 22 graden en is de wind matig, windkracht 4. Vannacht is het bewolkt en het koelt in de Leidse regio en Wassenaar af tot ongeveer 16 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A20 naar Gouda heb je bij Moordrecht 10 minuten vertraging. Diezelfde A20, maar dan naar Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan de IJssel doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

De Bouwse Magnetic en Dua Lipa met Chris Martin en Homesick. Daarmee is het 12:30 geweest gaan richting het weekend. Met vanmiddag ook weer de Vrij Mibo met Arno, met Tijmen en met John. Je hoort het programma hier tussen 5 en 7. Met het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. En natuurlijk ook altijd gasten in de studio. Zover is het nog niet. Vanmiddag ook nog de middagshow met Elmar. En ik ben nog bij je tot 1 uur vanmiddag. Met zometeen hier op Centraal Plus Simple Plan en St. Paul. Summer Paradise komt eraan. Maar nu weer even rustig aan met Phil Collins. That's just the way it is.

0: Plus. Plus.
1: I gotta find my way back. Back to summer paradise.

Jones en MDK en Where Did You Go op Centraal Plus. Nou, Where Did You Go? Ik ga even lekker weekend vieren. Nou, dat is niet helemaal waar. Morgen ben ik er gewoon weer hoor met een nieuwe aflevering van het weekoverzicht. Vanavond met een mixtape. En morgenmiddag ook nog eens een keertje met de 30.

0: We'll make it to the morning light.
1: Zoeterwoude bestaat 750 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
2: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
3: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De laatste bewoners van het asielzoekerscentrum in Hardenberg zijn vertrokken. Daarmee sluit de locatie definitief de deuren, meldt het COA. De asielopvang in Hardenberg opende in 2016 en had plaats voor zo'n 700 mensen. Afgelopen maart moest die eigenlijk al dicht, maar dat lukte niet vanwege het landelijke tekort aan opvangplekken. Daarom legde de gemeente een dwangsom op aan het COA. De laatste bewoners zijn nu overgeplaatst naar andere opvangplekken. Daarmee komt er ook een einde aan de dwangsom, zegt de gemeente Hardenberg. Een rechtbank in Rusland heeft een boete opgelegd aan de oppositiepoliticus Boris Nadezhdin. Hij is veroordeeld voor het tonen van een foto van de overleden oppositieleider Alexei Navalny, wat volgens de rechter valt onder extremisme. De boete bedraagt omgerekend niet meer dan 11 euro, maar de gevolgen zijn wel groot. Door de veroordeling mag Nadezhdin in september niet meedoen aan de parlementsverkiezingen. Dat overkwam hem 2 jaar geleden ook al. Toen probeerde hij mee te doen aan de presidentsverkiezingen, maar werd hij uitgesloten vanwege te veel ongeldige steunbetuigingen. Bij een ongeluk met een schoolbus in het oosten van Oeganda zijn 20 kinderen en 1 volwassene omgekomen. Ze waren op de terugweg na een schoolreis. Het lijkt erop dat de buschauffeur de controle over het stuur verloor, waardoor de bus van de weg raakte en kantelde. Er is een groeiend tekort aan neurologen en volgens de beroepsvereniging kan daardoor de zorg in ziekenhuizen in de knel komen. Door medische ontwikkelingen zijn er steeds meer behandelmogelijkheden voor mensen die bijvoorbeeld een herseninfarct of beroerte hebben gehad. Maar er zijn niet genoeg mensen om die behandelingen uit te voeren. En door vergrijzing neemt de zorgvraag ook toe. Het weer, een afwisseling van zon en stapelwolken met in het noordoosten kans op een onweersbui. De maxima lopen uiteen van 23 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Morgen eerst vrij bewolkt, maar geleidelijk aan komt er meer zon en het is dan een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Den Haag heb je bij Rijswijk nu 5 minuten vertraging. A20 naar Gouda, 10 minuten extra bij Moordrecht en de andere kant op 5 minuten extra bij Nieuwekerk aan de IJssel. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoogtepunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Brigitte Disseldorp. De parkeergarage Haarlemmerstraat blijft langer dicht dan gepland. De gemeente meldt dat de beoogde gedeeltelijke heropening op 3 augustus niet doorgaat. Tijdens de herstelwerkzaamheden is ontdekt dat de nieuwe afwerkvloer op meerdere verdiepingen op verschillende plekken loslaat. Zolang de oorzaak niet bekend is, liggen de werkzaamheden aan de vloer stil en is er nog geen nieuwe openingsdatum. En de NOS berichtte gisteren over een onderzoek naar gemeenten die persoonsgegevens onvoldoende anonimiseren voordat ze documenten online publiceerden. In Voorschoten kwam 1 document naar boven waarin dat het geval was. In een online gepubliceerd document uit 2020 stonden de persoonsgegevens van 3 bestuurders van Stichting Sociaal Hulpfonds Voorschoten. Nadat Voorschoten door de informatiebeveiligingsdienst van de VNG op de hoogte werd gesteld, heeft zij het document offline gehaald. Er zijn geen aanwijzingen dat de gegevens daadwerkelijk zijn misbruikt. En de vader van de Leidse burgemeester Peter Heikoop wordt vanaf volgende week dinsdag waarnemend burgemeester van Papendrecht. Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Wouter Kolf, heeft Jan Heikoop eerder deze week benoemd. De benoeming is van korte duur en betreft alleen vervanging vanwege de vakantie van zittend burgemeester Margreet van Driel in de periode van 21 juli tot 10 augustus. En dat was het. Meer nieuws vind je op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Het wordt vandaag geleidelijk zonniger en het blijft droog. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 22 graden en is de wind matig, windkracht 4. Vannacht is het bewolkt en het koelt in de Leidse regio en Wassenaar af tot ongeveer 16 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 richting Den Haag loopt het vast tussen de Meern en Nieuwebrug. Je hebt 10 minuten vertraging door een auto met pech. A20 naar Gouda, tussen het Terbrechtseplein en Moordrecht heb je een kwartier vertraging. En de andere kant op bij Nieuwekerk aan de IJssel, 5 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Teva 150 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo ook concurrerender maken op de wereldmarkt. Vooral bedrijven in de chemie- en staalsector hebben het moeilijk. Door een combinatie van hoge energieprijzen, strikte regels en hevige concurrentie. Hoekstra wil daarom de Europese regels soepeler maken. Maar hij blijft wel vasthouden aan het systeem waarbij bedrijven moeten betalen voor hun uitstoot van broeikasgassen. De Britse Labour-partij heeft Andy Burnham officieel gekozen als nieuwe partijleider. Dat betekent dat hij vanaf maandag ook de nieuwe premier is, als opvolger van Keir Starmer. Die stapte op toen zijn positie onhoudbaar werd, na onder meer een grote nederlaag bij lokale verkiezingen. In een verklaring bedankte Burnham zijn voorganger Starmer. Hij beloofde hoop terug te geven aan de Labour-kiezers. Burnham wordt de 6e premier van het Verenigd Koninkrijk in 7 jaar tijd. Het AZC in Hardenberg heeft definitief de deuren gesloten. 10 jaar geleden werd het asielzoekerscentrum geopend met plaats voor zo'n 700 mensen. In maart moest het eigenlijk al dicht, maar vanwege het landelijke tekort aan opvangplekken lukte dat niet. De laatste bewoners zijn nu overgeplaatst naar andere opvangplekken. Het noodweer van afgelopen nacht in Frankrijk en Duitsland heeft aan meerdere mensen het leven gekost. Een vrouw kwam in het Franse Saint-Victorien onder een boom terecht en overleefde dat niet. In Dolomieu werd een overleden man aangetroffen in zijn werkplaats nadat de bliksem daar was ingeslagen. In het Duitse Karlsruhe viel ook een dode. Volgens Bild werd een fietser geraakt door een vallende boom. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noordoosten lokaal nog kans op een bui. Het wordt tussen de 23 en 28 graden. Morgen ook wolken en zon en dan een stuk koeler. 23 graden maximaal dan. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio viel op de A12 richting Den Haag. Tussen Oude Rijn en Nieuwebrug heb je een kwartier vertraging door een auto met pech. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.
3: Yes. Meer voor jou.
0: Met nu. Meer.

0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoogtepunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Brigitte Disseldorp. De parkeergarage Haarlemmerstraat blijft langer dicht dan gepland. De gemeente meldt dat de beoogde gedeeltelijke heropening op 3 augustus niet doorgaat. Tijdens de herstelwerkzaamheden is ontdekt dat de nieuwe afwerkvloer op meerdere verdiepingen op verschillende plekken loslaat. Zolang de oorzaak niet bekend is, liggen de werkzaamheden aan de vloer stil en is er nog geen nieuwe openingsdatum. En de NOS berichtte gisteren over een onderzoek naar gemeenten die persoonsgegevens onvoldoende anonimiseren voordat ze documenten online publiceerden. In Voorschoten kwam 1 document naar boven waarin dat het geval was. In een online gepubliceerd document uit 2020 stonden de persoonsgegevens van 3 bestuurders van Stichting Sociaal Hulpfonds Voorschoten. Nadat Voorschoten door de informatiebeveiligingsdienst van de VNG op de hoogte werd gesteld, heeft zij het document offline gehaald. Er zijn geen aanwijzingen dat de gegevens daadwerkelijk zijn misbruikt. En de vader van de Leidse burgemeester Peter Heikoop wordt vanaf volgende week dinsdag waarnemend burgemeester van Papendrecht. Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Wouter Kolf, heeft Jan Heikoop eerder deze week benoemd. De benoeming is van korte duur en betreft alleen vervanging vanwege de vakantie van zittend burgemeester Margreet van Driel in de periode van 21 juli tot 10 augustus. En dat was het. Meer nieuws vind je op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Het wordt vandaag geleidelijk zonniger en het blijft droog. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 22 graden en is de wind matig, windkracht 4. Vannacht is het bewolkt en het koelt in de Leidse regio en Wassenaar af tot ongeveer 16 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is behoorlijk druk in de regio, maar de meeste files leveren niet meer dan 5 minuten vertraging op. Uitzondering is onder andere de A4 Amsterdam-Den Haag bij knooppunt Burgerveen. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A4 Den Haag-Rotterdam bij knooppunt Ketelplein een kwartier. A12 Utrecht-Den Haag tussen knooppunt Oude Rijn en Woerden ook een kwartier vertraging. En op de A20 Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht is de extra reistijd ook een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu. Meer muziek voor jou.
3: Centraal Plus.

0: Unity in Elwoon Tour komt naar de Voorschotense Paardendagen. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Met optredens van onder andere Fons Veuring, Pascal Redeker, Mick Harren, Vincent, Ray Benjamin, Wendy van Hout en Danny Ponsen.
1: Dus ik blijf nog even hier. Er is een feestje.
0: Unity in Elwoon Tour. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Op de Voorstraat voor Tante Bet en Café Corné. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
2: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
3: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo ook concurrerender maken op de wereldmarkt. Vooral bedrijven in de chemie- en staalsector hebben het moeilijk door een combinatie van hoge energieprijzen, strikte regels en hevige concurrentie. In Turkije zijn 17 medewerkers van voetbalclubs opgepakt. Ze worden volgens persbureau AP verdacht van illegaal gokken en matchfixing. Vier van de arrestanten zouden bestuurders zijn van topclubs Galatasaray en Beşiktaş. Ook de voormalig voorzitters van Adana Demirspor en Adana Spor worden genoemd. Zij zouden allebei weddenschappen op hun eigen clubs hebben afgesloten. De Turkse voetbalwereld wordt al maanden in zijn greep gehouden door een gokschandaal. Meer dan 1000 voetballers en bijna 150 scheidsrechters uit de hoogste divisies zouden op gokwebsites actief zijn. Het strafproces tegen asbestbedrijf Eterniet gaat gewoon door bij de rechtbank in Almelo. Het bedrijf uit Goor wilde dat de Hoge Raad zich zou buigen over de vraag of er sprake is van verjaring, maar volgens de rechtbank is dat niet nodig. De zaak is niet verjaard. Het proces draait om de dood van twee voormalige werknemers van Eterniet en de vrouw van een oud-werknemer. Volgens het OM is Eterniet schuldig aan doodslag, omdat het hen jarenlang blootstelde aan asbestvezels. Het is nog onduidelijk wanneer de strafzaak tegen het bedrijf wordt behandeld. Een man uit Loosdrecht heeft een taakstraf gekregen voor bedreiging en het beledigen van agenten tijdens een anti-AZC-protest in zijn woonplaats. De man van 48 had twee agenten uitgescholden en geroepen dat het gemeentehuis in brand zou worden gestoken. Hij krijgt een taakstraf van 80 uur, waarvan de helft voorwaardelijk. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noordoosten is er kans op een bui en het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Den Haag staat tussen Delft en knooppunt Ypenburg 7 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A4 Den Haag-Rotterdam tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Benelux 10 minuten oponthoud. En op de A20 Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht is de vertraging ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

De middagshow is begonnen met Stella Lefty na Nate Smith. Centraal Plus. Dit is Fix What You Didn't Break.

Stella Lefty, Boston en Nate Smit met Fix What You Didn't Break. Centraal Plus, de middagshow, vrijdag 17 juli. Even na drieën en dat betekent dat de zomervakantie officieel is begonnen. Ja, enige minpuntje is dan dat het misschien de aankomende dagen net wat minder mooi, net wat minder zonnig en vooral wat minder warm gaat worden. Aan de andere kant, ja, ik kan me ook voorstellen dat het wel even lekker is dat die temperatuur wat gaat zakken en dat je gewoon zeker thuis dan de boel even door kan luchten. Weet je wat, dat die warmte er even uit kan. Maar goed, 3 uur geweest, dat betekent dus de zomervakantie voor de basisscholen, die is gestart. Meteen een kleine waarschuwing, de ANWB verwacht dat het druk gaat worden op de weg vanwege vakantieverkeer. Met name richting het zuiden en richting het buitenland. Tot 5 uur, de middagshow met Davina Michel. I Won't Let Go, naar Rescue Me. Dit is Bambi Public. Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help. Would you rescue me? Would you rescue me?

0: Davina Michelle, I Won't Let Go en de band One Republic, Rescue Me, die hoorde je bij Centraal Plus. Volgende week dan is het tijd voor de Voorschotense paardendagen. Ja, en een soort van voorproefje. Dit weekend alleen dan in Stompwijk. Met natuurlijk ook dus de paardendagen daar. Een grote feesttent, een kermis en heel veel activiteiten. Dus mocht je nog geen idee hebben wat je zou kunnen gaan doen dit weekend. Nou, dan is Stompwijk misschien wel de place to be wat betreft de regio Leiden en Wassenaar. Hey, dit vind ik ook wel bijzonder. De vader van de Leidse burgemeester Peter Heikoop, die wordt vanaf volgende week dinsdag waarnemend burgemeester van Papendrecht. Commissaris van de Koning Zuid-Holland, dat is Wouter Kolf, die heeft Jan Heikoop, en dat is dus de vader van Peter Heikoop, eerder deze week officieel benoemd, om dus heel kort een soort van interim burgemeester te gaan worden. Gaat dan om de periode 21 juli tot 10 augustus. Nou, meer nieuws uit onze eigen regio op onze website en natuurlijk ook via de nieuwsapp. En die kan je dan weer gratis downloaden.
1: Dit is deze week de Plus Track. Plus Track. Nieuwe muziek hoor je op Centraal Plus.

0: ga niet weg.
1: Zoe Levi, sluit me in je armen. En Crisscross Amsterdam, deze week de plustrack met Luisa Sonza, afkomstig uit Brazilië. En uit Frankrijk komt dan weer Willy William. En die zou je kunnen kennen van Trompetta. En Mai Oh Mai is de dikste tip voor de 30. En die hoor je morgen met Rudo tussen 5 en 7 op de radio bij Centraal Plus. Het is de middagshow onderweg naar het weekend met nu Dua Lipa. New Rules.

0: City en Self-Aware en New Rules van Dua Lipa. Centraal Plus met binnen nu en een paar minuten de tv-update. Ook Risk It All van Bruno Mars heb ik voor je klaarstaan. En de Gym Class Heroes met Stereo Hearts. Nou, weer verkeer en regio nieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio.

0: Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Rudo Slappendel. De politie zoekt getuigen van twee auto-inbraken in Wassenaar. Het gaat om twee inbraken tussen woensdagavond 7 uur en donderdagochtend 8 uur. Er waren inbraken aan de Middelweg en de Deilerweg in Wassenaar. Personen die in de genoemde periode iets verdachts hebben gezien worden verzocht contact op te nemen met de politie. Ook vraagt de politie om eventuele beelden van videodeurbellen. Contact opnemen kan via het landelijke politienummer 0900 8844. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart zijn in onze regio meer vrouwen wethouder geworden. Dat is opvallend omdat uit onderzoek van de NOS blijkt dat de landelijke groei van het aantal vrouwelijke wethouders juist is gestagneerd. De grootste verandering is te zien in Wassenaar. Daar zijn nu 3 van de 4 wethouders vrouw, terwijl het vorige college volledig uit mannen bestond. Ook in Voorschoten en Oegstgeest is het aantal vrouwelijke wethouders toegenomen. In beide gemeenten bestaat het nieuwe college nu uit 2 mannen en 1 vrouw. In Leiden-Dorp is de situatie onveranderd. Gepke van Gaal blijft daar de enige vrouwelijke wethouder. Alleen in Zoeterwoude is het aantal vrouwelijke wethouders afgenomen. De plek van Monique van Sandik is daar ingenomen door een man. Angelique Beekhuizen is de enige vrouw die als wethouder is gebleven. In Leiden is er nog geen nieuw college gevormd. En de Leidse regio ontvangt ruim 210.000 euro uit het Europees Sociaal Fonds om statushouders sneller aan het werk te helpen. Met het geld breiden de reïntegratiebedrijven DZB Leiden, Provalu en Rijnvicus hun begeleiding uit. Statushouders krijgen onder meer coaching, taallessen en hulp bij het vinden van passend werk. Het doel is om het percentage werkende statushouders in de regio binnen 1,5 jaar te verhogen van 45% naar 60%. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. De temperatuur daalt vannacht tot ongeveer 15 graden bij een afnemende noordwestenwind. Morgen zijn de wolkenvelden, ook af en toe zon en mogelijk een enkel buitje. En de temperatuur ligt dan rond de 21 graden. Zondag en ook volgende week wordt het zo'n 20 tot 22 graden. Wolkenvelden en zon wisselen elkaar af en af en toe valt er dan een lichte bui.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat ruim 70 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten oponthoud. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen knooppunt De Hoek en Roelevarensveen 10 minuten vertraging. En op de A16 Rotterdam-Breda tussen Rotterdam-Feyenoord en de Moerdijkbrug 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Yeah.
1: Gym Class Heroes en Stereo Hearts. En ook Risk It All van Bruno Mars bij Centraal Plus.
2: Dit zie je vanavond op televisie bij Centraal Plus.
1: Vrijdag, het is 17 juli. En vanavond, of eigenlijk vanmiddag moet ik zeggen, dan is het weer tijd voor de Vremibo. En het vaste team is weer herenigd. Arno, Tijmen en Sean. Ze hebben weer een aantal gasten in de studio. Ze gaan ook eventjes gewoon gezellig met jouw weekend vieren. Een hapje, een drankje. En dat kan je live beluisteren op de radio. En ook live zien op tv bij Centraal Plus. En dan vanaf 7 uur het weekoverzicht met Joyce. De onderwerpen van de afgelopen 7 dagen die gaan dan de revue passeren. En onder andere ook weer de uitslag van de poll. En je checkt en ziet dat allemaal via Ziggo kanaal 40 en 45. En bij KPN, Telfort, XS4AL en Tele2 kanaal 45.

Hij is erbij. Komende zondag de halftime show, de finale. WK voetbal, Spanje tegen Argentinië. Justin Bieber. En naast Justin Bieber ook Laura Pausini. En wat dacht je van Shakira op het podium met Burna Boy? Je hoorde

Damiano David met Tyla en Nile Rodgers. Talk to me en Narcotic Trust. Even terug naar 2005 met I Like It. Op onze website daar vind je dagelijks het nieuws uit je eigen omgeving, de regio Leiden en Wassenaar via centraalplus.nl en natuurlijk ook via de nieuwsapp. Onder andere Europese subsidie voor betere kansen, statushouders en de heropening van de parkeergarage Haarlemmerstraat, die is opnieuw uitgesteld. Ja, wanneer die dan wel open gaat, ook dat is niet helemaal bekend. Er is weer een euvel boven komen drijven. Ja, de grote vraag is eigenlijk, wat gaan ze daarmee doen? Ja, noem het een soort van hoofdpijndossier. Maar daar kan je dus voorlopig nog niet staan bij die Haarlemmerstraatgarage. Dit is ook wel opmerkelijk. Vrouwelijke wethouders die zijn een opmars in onze regio. En dat is weer iets wat je niet landelijk ziet qua trend. En vaderburgemeester Heekoop, die gaat ook weer burgemeester worden. Dat is Jan Heekoop, alleen dan een interim burgemeester voor echt een hele korte tijd in Papendrecht. En Jan is dan weer de vader van Peter Heekoop en dat is de burgervader van Leiden. Het is Centraal Plus, de middagshow met nu Lily Allen. Dit is Hard Out There.

0: Unity in L1 Tour komt naar de Voorschotense Paardendagen. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Met optredens van onder andere Fons Veuring, Pascal Redeker, Mick Harren, Vincent, Ray Benjamin, Wendy van Hout en Danny Ponsen.
1: Dus ik blijf nog even hier. Er is een feestje.
0: Unity in L1 Tour. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Op de Voorstraat voor Tante Bet en Café Corné. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Hoewel het probleem al jaren bekend is, bleek uit onderzoek dat gemeenten nog steeds per ongeluk documenten met daarin adressen, telefoonnummers en soms zelfs BSN-nummers online zetten. Onder meer de gemeente Voorschoten in Zuid-Holland heeft vandaag ingegrepen en zo'n document verwijderd. Verder is melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. Ook Huizen, Almelo, Den Bosch en Zuidplas hebben bestanden offline gehaald. Spanje heeft opnieuw te maken met een grote bosbrand. In het noordoosten van het land is volgens autoriteiten al meer dan 12.000 hectare natuur verwoest. In de regio Aragon zijn de inwoners van 6 dorpen geëvacueerd. De veranderende windrichting zorgt ervoor dat het vuur zich snel verspreidt. Het gaat om de grootste bosbrand van dit jaar tot nu toe. In meerdere Spaanse regio's is het zo'n 40 graden. Vorige week kwamen bij een grote brand in het zuiden 12 mensen om het leven. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo ook concurrerender maken op de wereldmarkt. Vooral bedrijven in de chemie- en staalsector hebben het moeilijk door een combinatie van hoge energieprijzen, strikte regels en hevige concurrentie. Maandag krijgt het Verenigd Koninkrijk een nieuwe premier. Labour-politicus Andy Burnham is verkozen tot nieuwe partijleider. En dat betekent dat hij het stokje van premier Starmer over kan nemen. Burnham zegt dat hij hoop terug wil geven aan de kiezer. Het weer, een mix van wolken en zon. In het noordoosten is er nog wat kans op een bui. Het is een graad of 26. Vanavond eerst opklaringen en dan koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen begint met bewolking en later breekt de zon dan door. Het wordt een stuk koeler dan vandaag, 19 tot 23 graden dan. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam staat tussen knooppunt Hoflied en knooppunt Ketelplein 20 kilometer file. De vertraging is ongeveer 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

onderweg naar het weekend en natuurlijk ook de vrijdagmiddagborrel. Centraal Plus. Met nu Jonas Blue en X Plus track. Dit is Edge of Desire.

eigenlijk gewoon het perfecte plaatje, toch? Beauty and the Brains. Nou, als je dat heeft, dan heb je een soort van de jackpot gewonnen. Nielsson, die hoorde je. En daarvoor Jonas Blue met Edge of Desire. Centraal Plus, de middagshow is in volle gang. Het is vrijdag 17 juli. Officieel is de zomer op de helft. Dus dat betekent nog een andere helft zomer. En vanaf september noemt men dan eigenlijk alweer het najaar. En die eerste helft van de zomer die is warm verlopen. Warm en droog. En eigenlijk die tweede helft ziet er ook wel een beetje zo uit. Komende dagen dan is er wel kans op een heel klein buitje. Op zich is dat niet zo heel erg vervelend. En die temperatuur die zakt ook even naar een graad of 20 tot 22. Eigenlijk normale waarde voor de tijd van het jaar. En dan in de loop van komende week dan gaat die temperatuur omhoog. Zo richting de 26 graden. Straks heb ik de laatste update voor je van de poll van deze week. En ook Dean Lewis met I Hate That It's True die komt eraan. Na Sienna Spyro. Dit is Die On This Hill.

0: that it's true. I'm still in love with you.
1: Dean Lewis, I hate that it's true.
2: Centraal Plus is elke week benieuwd naar jouw mening. Ook deze week hebben we een poll op centraalplus.nl.
1: En op die poll kan jij nog een kleine drie kwartier jouw stem uit gaan brengen. Daarna gaan we de poll sluiten. En kan je dus niet meer stemmen op de poll, op de vraag van deze week, de stelling. Maar kan vanaf 7 uur wel weer op een verse poll die dan weer online komt te staan op onze eigen website. Vanavond de uitslag. En de poll van deze week die heeft alles te maken met parkeren rondom de Mall of the Netherlands. Vanaf 1 maart volgend jaar moet je daar een parkeervergunning hebben als bewoners zijnde. Ja, dat heeft alles te maken met de extreme drukte en dus de schaarste rondom parkeren. Ja, wat vind je daarvan? Goede oplossing voor alle partijen? Dat zegt momenteel 22%. 51% vindt het ook een goede oplossing, maar de kosten zouden eigenlijk niet voor de bewoners moeten zijn. En dit gaat het probleem niet oplossen, dat zegt momenteel 28%. Vanavond om 7 uur, Joyce die gaat de uitslag brengen in het weekoverzicht. En jouw stem, ik zou heel snel nog hem even uitbrengen via centraalplus.nl en via de nieuwsapp.
2: Stem nu op de poll. Ga naar centraalplus.nl en laat ons jouw mening weten.
1: Where is my husband? Dit is Ray.

Zijn bijnaam Mr. Worldwide, Pitbull, samen met Nioh, Afrojack en Neyer. Give Me Everything was een dikke hit in 2009. Daarvoor Ray, Where Is My Husband? En dit is Mando de Jouw, Dance With Somebody.

0: Shakira, Zoo en Mando de Jouw met Dance With Somebody. Ja, het is gewoon bijna weekend. Tijd om zometeen de boel te laten. En ja, misschien wel gewoon in plaats van weekend vakantie te gaan vieren. Ook dat is lekker. Ja, de zomervakantie voor het midden van Nederland is vandaag officieel begonnen. En dat betekent de komende 6 weken is het rustig. Op de wegen, waarschijnlijk in de winkelstraten en misschien ook wel in de supermarkt. Omdat toch heel veel mensen lekker op vakantie gaan. Ik heb Last Frequencies met Sonderling en Calvin Jones, Love to Go en ook Taylor Swift voor je klaarstaan. En we gaan het hebben over Stichting Sportzomer en een check. Eerst tijd voor weerverkeer en regionieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Rudo Slappendel. De politie zoekt getuigen van 2 auto-inbraken in Wassenaar. Het gaat om 2 inbraken tussen woensdagavond 7 uur en donderdagochtend 8 uur. Er waren inbraken aan de Middelweg en de Deilerweg in Wassenaar. Personen die in de genoemde periode iets verdachts hebben gezien worden verzocht contact op te nemen met de politie. Ook vraagt de politie om eventuele beelden van videodeurbellen. Contact opnemen kan via het landelijke politienummer 0900 8844. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart zijn in onze regio meer vrouwen wethouder geworden. Dat is opvallend omdat uit onderzoek van de NOS blijkt dat de landelijke groei van het aantal vrouwelijke wethouders juist is gestagneerd. De grootste verandering is te zien in Wassenaar. Daar zijn nu 3 van de 4 wethouders vrouw, terwijl het vorige college volledig uit mannen bestond. Ook in Voorschoten en Oegstgeest is het aantal vrouwelijke wethouders toegenomen. In beide gemeenten bestaat het nieuwe college nu uit 2 mannen en 1 vrouw. In Leiden-Dorp is de situatie onveranderd. Gepke van Gaal blijft daar de enige vrouwelijke wethouder. Alleen in Zoeterwoude is het aantal vrouwelijke wethouders afgenomen. De plek van Monique van Sandik is daar ingenomen door een man. Angelique Beekhuizen is de enige vrouw die als wethouder is gebleven. In Leiden is er nog geen nieuw college gevormd. En de Leidse regio ontvangt ruim 210.000 euro uit het Europees Sociaal Fonds om statushouders sneller aan het werk te helpen. Met het geld breiden de reïntegratiebedrijven DZB Leiden, Provalu en Rijnvicus hun begeleiding uit. Statushouders krijgen onder meer coaching, taallessen en hulp bij het vinden van passend werk. Het doel is om het percentage werkende statushouders in de regio binnen 1,5 jaar te verhogen van 45% naar 60%. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. De temperatuur daalt vannacht tot ongeveer 15 graden bij een afnemende noordwestenwind. Morgen zijn er wolkenvelden, ook af en toe zon en mogelijk een enkel buitje. En de temperatuur ligt dan rond de 21 graden. Zondag en ook volgende week wordt het zo'n 20 tot 22 graden. Wolkenvelden en zon wisselen elkaar af en af en toe valt er dan een lichte bui.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is niet zo druk in de regio. Bij elkaar staat er zo'n 80 kilometer file. De meeste files leveren echter niet meer dan 5 minuten vertraging op. Helaas nu wel een ongeluk op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt Hoogvliet. Daar is 1 rijstrook dicht. De vertraging is 20 minuten. Op de A20 hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht 1 kwartier vertraging. En op de A44 Amsterdam-Den Haag bij Wassenaar is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Taylor Swift, I Knew It, I Knew You en Love To Go van Last Frequencies met Sonderling en Calvin Jones. Een cheque van 1.000 euro, nou dat is altijd lekker, die werd gisteren officieel uitgereikt. En de grote vraag is eigenlijk, met zo'n cheque, wat kan je daar dan precies mee gaan doen?
1: En die cheque kunnen wij weer goed gebruiken om onze subsidiemogelijkheden te vergroten. Zoals we hier kunnen zien bij ZVL in Zwembad de Vliet.
2: En wat is Stichting Sportzomer eigenlijk?
1: Wij zijn een kleine stichting die als doel heeft om de jeugd in Leiden meer te laten sporten. Want jeugd en bewegen is wel een dingetje. Oorspronkelijk vooral in de zomerperiode. Maar tegenwoordig strekken wij dat uit over het hele jaar. En kunnen sportvereniging of stichting bij ons een aanvraag indienen als zij een goed idee hebben om jeugd meer te laten sporten.
2: Normaal gesproken zijn jullie eigenlijk degene die het geld weggeven in de vorm van subsidies. Nu ontvangen jullie zelf een flinke hap met geld. Is dat niet raar?
1: Nou, het is eigenlijk wel heel mooi, want zo bouw je een hele mooie keten op, waarbij wij dus weer geld krijgen, in dit geval van een Lions-afdeling, die zelf natuurlijk ook goede doelen als Aartem heeft. Wij krijgen het in ontvangst. De sportverenigingen van Leiden en omgeving kunnen bij ons dan een subsidieverdrag indienen. En zo kunnen wij eigenlijk dat geld zo doorsluizen naar hun toe. We zijn een soort platform wat dat betreft, niet alleen voor geld, maar we delen ook kennis en contacten en dergelijke.
0: Nou, toch had het een mooie opsteker. Je hoorde Jan Koppenol van Stichting Sportzomer over die cheque dus van 1.000 euro. De beelden, want die zijn er ook, die vind je terug op onze eigen website. En dat is centraalplus.nl. Marshmallow, Another Drink na The Killers. Dit is Human.

Scala en Ellie Goulding, All By Myself en Rein Me In. En dat is dan weer een hit uit de 30 op naam van Sam Fender en Olivia Dean. Het is het einde van de middagshow voor vrijdag de 17e juli. Ik ben er maandag weer. Ik ga lekker weekend vieren. En daar heb ik zin in ook. Morgenavond ga ik namelijk naar het Vrijthof in Maastricht. Ik ga eindelijk, en dat is echt voor mij een bucketlist dingetje, naar het concert van André Rieu. Ja, ik ben echt heel erg benieuwd. Volgens mij gaat dat echt een waanzinnige show worden. Ik zag al wat filmpjes op Instagram voorbij komen van de show van gisteravond. Dus ja, ik heb er enorm veel zin in. Zometeen, het weekend gaat beginnen. De Vrijbibo gaat starten en ze staan voor je in de startblokken. Het zijn Arno, Tijmen en Sean. Tot 7 uur zijn ze bij je op radio en tv met de Vrijbibo van Centraal Plus. Maak er een fijn weekend van. En nu heb ik nog Miley Cyrus voor je. Dit is Used to be Young.

0: 750 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Hoewel het probleem al jaren bekend is, bleek uit onderzoek dat gemeenten nog steeds per ongeluk documenten met daarin adressen, telefoonnummers en soms BSN-nummers online zetten. Onder meer de gemeente Voorschoten in Zuid-Holland heeft vandaag ingegrepen en zo'n document verwijderd. Verder is er melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. Spanje heeft opnieuw te maken met een grote bosbrand. In het noordoosten van het land is al meer dan 12.000 hectare natuur verwoest. In de regio Aragon zijn de inwoners van 6 dorpen geëvacueerd. Doordat de windrichting verandert, verspreidt het vuur zich snel. Het is de grootste bosbrand van dit jaar tot nu toe. In meerdere Spaanse regio's is het zo'n 40 graden. Vorige week kwamen bij een grote brand in het zuiden 12 mensen om het leven. Noord-Brabant denkt erover om de vergunning van 5 pluimveehouders in te trekken. De bedrijven liggen bij kwetsbare natuurgebieden en stoten te veel stikstof uit, zegt de provincie na een bericht in het Eindhovens Dagblad. Eerder won een milieuorganisatie een rechtszaak over schade door de bedrijven aan de natuur in de omgeving. De rechter wilde dat de provincie maatregelen zou nemen. Brabantse oppositiepartijen noemen het intrekken van de vergunning buiten alle proporties. De Poolse president heeft een wetsvoorstel gevetoed waarmee stellen van hetzelfde geslacht een samenlevingscontract kunnen krijgen. Volgens de conservatieve president lijkt het voorstel te veel op de rechten van een huwelijk. Premier Tusk noemt het veto een minachting en het Poolse parlement had er eerder al voor gestemd. Dan het weer, zon en wolken. In het noorden kan een bui vallen, op andere plaatsen is het droog bij 23 tot 28 graden. Vanavond zijn er opklaringen. Morgen eerst veel bewolking. Later af en toe zon. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A20 Hoek van Holland-Gouda staat tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht 7 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Goedemiddag, het is 6 over 5 van harte welkom. Lekker begin is dat, hè, John?
1: Zo, zeker weten, Arne.
0: Jongen. Tijmen van Duin is er ook weer.
2: Ja, zeker wel.
0: Van harte welkom, de Vrij Nieuwbozen weer tot 7 uur, zoals elke week tussen 5 en 7. Ook in de zomer gewoon.
1: Ja, een bekend gezicht. Ik heb jou een tijdje niet gezien. Ja. Misschien moet je even opnieuw voorstellen.
0: Arno is de naam, ja.
1: Arno?
0: Ja,
1: Arno.
0: Van de Vrij Nibo.
1: Van de Vrij Nibo, ja. Ah.
0: Centraal Plus.
1: Ja. Ah, oké. Okay. Ja. Ja. Welkom, Arno.
0: Ja, ik was er even een paar weken niet, maar Michael was hier.
1: Zeker.
0: Het is allemaal uitstekend vervangen volgens mij, dus ja, Michael, dank je wel. En je moet het weer met mij doen.
2: Ook leuk.
0: Gaan jullie nog op vakantie of...
2: Nee? Ik helemaal niet, nee.
0: Is het gewoon vaste bezetting in de komende weken?
1: Nou, nee, ik ga nog een aantal dagen naar Gelderland.
0: Oh, ja.
2: Lekker.
1: En in oktober ga ik op vakantie, maar dat komt later allemaal wel.
0: Oh, lekker zeg. Ja. Nou ja, in oktober dan begint de herfst weer, hè? Lekker.
2: Kunnen
1: dan ga ik dus naar het warme weer.
0: Oh, dan ga je naar het warme weer?
1: Ja, zeker. Naar Indonesië.
0: Maar goed, tot nu toe is het allemaal, loopt op rolletjes in de eerste 5 minuten, vind je niet?
1: En tot nu toe gaat het goed.
0: En denk je dat het zo blijft, John? Wat hebben we voor leuke gasten?
1: Ja, nou, we hebben een heleboel leuke gasten, Arno. We gaan zo meteen praten met Cas van Erp en Tim van der Vuurst van de Leidse band Steal the Moon. En ze komen vertellen over hun band en over de muzikale stijl. En ze hebben ook een nieuwe single. En daar gaan we natuurlijk alles over horen.
0: Ja, ja. Het is een beetje stevig volgens mij. Hè? Een klein beetje.
1: Ja, het is een beetje een mix van indie pop-rock.
0: Rock, ja.
1: En funk ook. Dus,
0: leuke mix.
2: Dat wel,
0: Gaan we zo horen. Ja. Gaan we zo horen.
1: En dan gaan we rond de klok van 17:15 ongeveer gaan we spreken met Ronald Niedenhuizen van Racing Club Leiden-Dorp, oftewel RCL. En dat is de voetbalvereniging die Leiden-Dorp. En die bestaat 100 jaar. En hij komt vertellen over het jubileumjaar en de festiviteiten rondom het 100-jarig bestaan.
0: Dat is eigenlijk best een bijzondere naam voor een voetbalclub. Dat is de Racing Club.
1: Racing Club. Ja, je verwacht niet dat het dan een voetbalvereniging is.
0: Je verwacht heel kartwagentjes of zo. Ja, maar dat is niet zo. Maar
1: ik
0: kan het 100 jaar bestaan.
1: Ja, ik zou het ook even kijken. Hè?
0: Ja. Nou, dan gaan we even naar vragen hoe dat allemaal zit.
1: Nou, daar ben ik ook heel benieuwd naar.
0: 100 jaar geleden.
1: Zeker. En dan nog even kort voor het volgende uur. Dan gaan we nog bellen met Erik Paul van Egmond. Het gaat namelijk over de bezwarencommissie in Leiden. Die heeft geoordeeld dat de gemeente Leiden het verkeersbesluit rond het gangetje en de Nieuwe Rijn opnieuw moet onderbouwen. En we hebben natuurlijk eerder wel eens gesproken met Erik Paul van Egmond. En daar gaan we nu eens even verder over praten.
0: Want alles moet een beetje opnieuw bekeken worden volgens mij. Dus,
1: inderdaad, ik ben wel heel benieuwd wat hij daar zelf ook van vindt.
0: Straks meer erover. Zeker. En er is gehackt, hè? Er is gehackt. Het is niet maar goed. Er is gelekt, moet ik
1: zeggen.
0: Data lek. Dat net in het NOS nieuws, hoorde ik net om 5 uur nog zeggen.
1: Ja.
0: Dat bij een aantal gemeenten zijn er data op websites gekomen van burgers die er niet horen te zijn eigenlijk op die website.
1: Inderdaad, en ook in Voorschoten zijn ze een beetje toch op de vingertjes getikt volgens mij. Wij gaan daarover praten met de wethouder Pieter Varenkamp. Om hier wat meer over te weten te komen. Hoe dat nou allemaal zo tot stand is gekomen natuurlijk.
0: Ja. En dan hebben we natuurlijk aan het eind van de show nog de straatplaat. Die draaien we rond 5:00 of 7:00. Een plaat die we koppelen aan een mooie straat in onze regio. En Tijmen, wat was de regio ook alweer? Weet jij het nog?
2: Leiden-Dorp. Wassenaar, Oesgeest, Voorschoten en Zoeterwoude.
0: Ongelooflijk, hè?
1: Mooi. Goed.
0: Over de afgelopen weken, denk ik. Hè?
2: Tuurlijk.
0: Ongelooflijk. Komt er zo vloeiend uit weer. Ik denk dat ik zelf aan de beurt ben, hè? Ik ben vanuit gegaan.
1: Nou, ik dacht Tijmen eigenlijk.
2: Mij ook, ja.
1: Tijmen. Vorige week aan de
2: beurt.
1: Ja,
2: zeker.
1: Oké. Okay. Michael was aan de beurt, ja.
0: Ben jij aan de beurt?
2: Ja, zeker.
0: Heb je iets uitgekozen?
2: Ik heb een straatplan.
0: Oh, nou, dan bewaar ik die voor mezelf voor volgende week. Dus heb je leuke tips?
2: Oh, die heb ik op mijn telefoon staan. Die pak je zo eventjes.
0: De tips die doen we dan zometeen. Dus tips onderweg en je kunt lekker mee gaan raden de komende 2 uur in de

0: Aswad met Shine bij Centraal Plus. Aswad is trouwens Arabisch voor zwart.
1: Oh ja?
0: Ja.
1: Hoe weet je dat alweer?
0: Opgezocht.
1: Jeetje, nou, dat wist ik echt dus niet, hè?
0: Nee, ik ook niet. Maar ik dacht even kijken of we nog iets te weten komen over Aswad. Want ik heb die plaat al heel vaak gedraaid. Dat komt uit 1994. Dus,
1: Nou, ik heb er wat geleerd vandaag.
0: Ja, die plaat al honderden keer gedraaid, denk ik. Maar nooit geweten dat dat zwart betekende. Maar dat weten we dan nu, hè?
1: Ja.
0: We gaan nu praten over Leidse muziek, dat is ook leuk.
1: Zeker.
0: Ja, want zometeen muziek uit de Leidse scene. Kat van Erp en Tim van de Vuursten zijn hier van de band Still the Moon. En dat is een band die indie pop rock mixt met alternatieve rock en funk. En dan ontstaan er energieke nummers met ook ruimte voor melancholie. En ze hebben de afgelopen tijd op verschillende podia gespeeld. En hun eerste singles zijn inmiddels opgenomen. En daarover komen ze vertellen. Dus Tim en Cas, van harte welkom.
2: Ja, dankjewel.
0: Ja. Still the Moon, dat is al een mooie naam natuurlijk. Ik kan beter de maan stelen dan de zon, denk ik.
1: Ja, daar heb je wat minder aan, hè?
0: Ja. Minder aan, dus, ja, het geeft een beetje licht, hè, dat wel natuurlijk. Maar waar kwam die naam vandaan?
2: Nou, wij zijn met z'n vieren in de band. En wij zijn allemaal ex-sterrenkundestudenten. Dus we wilden dat laten doorschijnen in de naam van de band.
0: Oké. Okay.
2: Dus zodoende.
0: En natuurlijk hoop je ook een ster te worden natuurlijk, hè, uiteindelijk.
2: Ja, dat is de droom dan. Hè. Ja, we hebben er de hele studie voor gedaan.
0: Ja, ja. Hoe zat het ook weer met de maan? Is het nou een ster of is het een hemellichaam? Hoe heet het ook weer?
2: Een hemellichaam.
0: Het is een hemellichaam, hè? Ja.
2: Een maan.
0: Het valt niet onder de sterren.
2: Nee,
0: dat is precies.
2: Nee.
0: Ja.
1: En hoe is jullie band ontstaan eigenlijk?
2: Ja, eigenlijk een beetje via. Dus de drummer was een vriend van mij en ik kende de bassist weer. En die kende de bassist dan weer.
1: Ja.
2: Nou ja, en zo gaandeweg een beetje.
1: Maar jullie waren al afzonderlijk ook al met muziek bezig? Of,
2: Ja.
1: Okay. En uiteindelijk het gecombineerd als het ware.
2: Ja. Voor veel van ons is dit onze eerste keer dat we echt actief bezig zijn met dingen creëren en zelf dingen schrijven.
1: Ja.
2: Maar wel op individuele basis gewoon ons instrument aan het leren en met muziek bezig. Gewoon over de afgelopen, het zijn 15, 20 jaar.
1: Ja.
2: Een
3: enorme hobby, denk ik.
2: Ja een beetje uit de hand gelopen ondertussen, want nu zitten we hier.
0: Ja, inderdaad.
1: Het kan maar gaan, hè?
0: Het kan zomaar gebeuren natuurlijk. Maar kun je de muziek van Still the Moon even in één zin samenvatten?
3: Je zei net al heel mooi het woord melancholisch. Ik denk dat wel veel erin voorkomt.
0: Ja.
3: En eerlijk. Ik denk dat we heel veel eerlijke teksten schrijven over wat we voelen.
2: Zeker.
0: Waarover bijvoorbeeld?
3: Ja, liefdesverdriet komt regelmatig.
0: Het thema van
2: een
0: muziek.
2: Classic.
3: Ja. Een classic thema.
2: Ja. Maar ook soms wat maatschappelijke onderwerpen waar wij mee zitten of mee dealen. Gewoon persoonlijke dingen wat voor ons eruit moet. En muziek is zeg maar de manier om dat te doen. Zeg maar.
0: Ja. Welke maatschappelijke thema's bijvoorbeeld?
2: Sociale oneerlijkheid. Dingen die we zien momenteel in de politiek die gewoon niet door de beugel kunnen. Waar wij het niet mee eens zijn.
0: En ja,
2: daar
0: waar we dan over. Noem eens wat?
2: Nou ja, mag ik bijvoorbeeld bepaalde soort van discriminatie die je heel veel ziet in de politiek die we hebben in ons land. Mm-hmm. Of in Amerika bijvoorbeeld. De discriminatie naar bepaalde groepen.
0: Ja.
2: Leugens die hier worden verteld.
1: Een beetje geopolitiek dan.
2: Ja. Of gewoon als het, weet je wel, over de mens gaat. En als het oneerlijk is, dan is het ook belangrijk om daarover te schrijven. En dat is ook wel wat we doen in sommige van onze nummers. En andere zijn gewoon, ik mis je, ik wil je terug.
1: Probeer daar dan ook een boodschap voor de luisteraar in te verwerken in de teksten van de muziek?
3: Ik denk het wel, maar ik denk dat kunst en muziek aan zich ook het meeste spreekt in de perceptie van de luisteraar. Dus dat je ook het aan iemand zelf moet laten om de boodschap in te vullen.
1: Naar iedereen eigen belevingswereld eigenlijk.
3: Ja, ik denk dat dat juist het mooie is aan kunst, dat iedereen daar zelf iets bij kan voelen.
2: Ja.
3: En dat je niet iets oplegt.
0: Wie schrijft de teksten?
3: Ja, wij allemaal.
2: Door elkaar heen. Met elkaar samen.
0: Even, hoe gaat het schrijfproces? Gaan jullie van bij elkaar zitten met je brainstormen? Of komt er zomaar ineens in het café ineens iets op?
2: Ja, dat verschilt een beetje per nummer. We hebben er een paar die gewoon, dat iemand met de gitaar op schoot de bank thuis had te tokkelen. En opeens aankwam met, hey, ik vind dit wel leuk klinken. En heb je eigenlijk al een hele basis liggen in één keer.
0: Ja.
2: Ander nummer dat we hebben, dat is gewoon, zijn we een beetje gaan jammen. Toen was iemand zo van, hey, dit klinkt eigenlijk wel lekker. Een kwartier later hadden we een heel nummer af. En andere hebben we maanden aan lopen sleutelen. Dus in de repetitieruimte bij ons thuis op de bank. Dat al die plekken, als er iemand een creatieve invloed heeft, dan gaan we er gewoon mee rennen.
0: Ja, en er is een moment geweest dat iemand zei van, ja, ik weet even ook niet. En dan kwam het nummer I Don't Know kwam toen tevoorschijn.
2: Ja. Volgens mij is dit zo eentje die dan, wat gewoon zo'n tokkeltje was.
0: Ja.
2: Waar we dan op een gegeven moment mee, en van, oh, wat dan als ik dit doe hier? En wat dan als jij dat doet daar? En dit klinkt cool en dat klinkt cool. En dat een beetje sneeuwbaleffect, zeg maar.
0: Ja, ja. Ja, ik stel voor dat we hem even gaan horen, dat we even daarna verder praten. Want dan weten we ook een beetje waar we eigenlijk over praten. Wat voor soort muziek het eigenlijk is. Kun je nog meer vertellen over dit nummer? Of zullen we dat zo meteen doen eventjes dan?
2: Dat zo meteen.
0: Ja, het draait al, dus volgens mij begint een van jullie, wie is de zanger?
2: Ben ik.
0: Tim. Ja, die gaat zo meteen te zingen. I don't know.

0: Still the Moon. I don't know was dat bij Centraal Plus. Nou, op de radio.
1: Ja, vet. Ja.
0: Ook wel een beetje leuk natuurlijk, hè?
2: Ongelooflijk.
0: Straks even terugluisteren. Jullie zijn nou gewoon hier in de studio natuurlijk, maar... Straks even terugluisteren van hoe het nou werkelijk geklonken heeft. Hè? Dit is trouwens ook nog een nummertje van jullie volgens mij wat er achteraan komt, maar moet ik even wegdraaien. hoe was het überhaupt om... Je hebt dus een aantal singles opgenomen, hè? Is dit de belangrijkste single trouwens?
1: Is de eerste.
0: Over
1: een paar weken komt er nog een tweede uit.
0: Ja.
1: Ook erg leuk.
0: Ja. Hoe was het om in de studio dat op te nemen?
1: Ja, dat is heel vet. Dus je maakt zo'n nummer en je maakt thuis dan een demo. Maar je gaat dan echt naar een professional. En die weet dat zo te verbeteren tot echt iets wat je niet had verwacht. Hoe goed dat kan zijn.
2: Maar lijkt het dan nog een beetje op hetgene wat je eigenlijk had gemaakt? Of is het dan echt compleet veranderd?
1: Nou, zeker. Dus gewoon het arrangementen zijn eigenlijk niet veranderd. Maar vooral de kwaliteit.
0: Ja, lekker een vette sound.
1: Ja, van dat goed kunnen opnemen en goed kunnen mixen, dat is zo'n skill.
3: Wij kunnen alle stukjes wel spelen. En dat klinkt live hartstikke leuk en goed. Maar dat allemaal samenbrengen, mixen en masteren is een kunst apart. Dus Arthur Vermeij van Studio Veldroos, dankjewel.
0: Ja, die heeft het, is dat hier in de buurt?
3: Dat is hier in Leiden, zeker.
0: Oké, die heeft hem opgenomen.
3: Ja.
0: En heeft hij ook nog jullie tips gegeven bij het spelen dan ook? Of hoe werkt zo'n traject?
1: Hij heeft dan wel ideeën en dat neem je dan mee. En daar spar je dan met elkaar over. Dat is natuurlijk ook ons nummer.
0: Ja.
1: Maar je neemt alles natuurlijk heel serieus. Want hij is natuurlijk ook een professional. Weet heel goed hoe het werkt en wat kan. Wat mogelijk is.
3: En op technische dingen weet hij soms gewoon het beter. Ja. Als hij zegt, als je gitaar hier voor de versterker houdt, dan krijg je zo'n gaaf feedback effect. Of kan je dit wat meer nasaal laten klinken. En dan is het aan jou om het te doen. Maar dat hadden wij niet bedacht. Hij heeft er een hele opleiding voor gedaan. Hij werkt hiermee.

0: in kan vinden.
1: Ja.
0: En ja, ook ja, kan genieten of zo van ja, dat gevoel. Ik vind dat zelf bijvoorbeeld bij Lewis Capaldi, dat is ook zo'n artiest, die kan hele goede verdrietige nummers maken.
1: Ja.
0: Ik vind dat zo mooi dat je iemand daarin kan meenemen in dat gevoel.
1: Ja.
0: En ik denk dat ik dat ja, heel mooi zou vinden als mensen naar ons luisteren en zich daarin kunnen inleven.
1: Herkenbaar.
0: En dat, ja, en dat kunnen herkennen. Zo.
2: Ja, ja. Jullie treden natuurlijk al veel op, hè?
1: Ja.
2: Wat is veel trouwens? Hoe vaak treden jullie op inmiddels?
3: Ja, ondertussen denk ik dat we middelen op eens per maand minstens.
2: Ja, ja.
3: In de afgelopen periode.
2: Ja.
3: En dat is dan heel veel lokaal, soms wel meer. Zeker, ja. Afgelopen 2 maanden zijn we heel hard gegaan. Hebben we een stuk of 5, 6 optredens gehad. En dat gaat van straatfestivals zoals de Gouden Pet hier in de stad. Tot aan de Stadsgehoorzaal in Leiden. Een paar weken terug is dat all over the place.
2: Ja.
3: Zeg maar.
2: Ja, ja. En heb je dan al voldoende eigen werk om te spelen? Of speel je ook werk van anderen?
3: Ik ben een paar covers om het op te vullen. Die nummers die we leuk vinden, die we waarderen. Ja. Waar we inspiratie uit halen. Maar we hebben genoeg eigen werk om makkelijk 1,5-2 uur te vullen.
2: Aha, ja, dat was mooi. Mooi. Ja. En heb je al gemerkt wat het meeste aanslaat bij het publiek?
3: Het verschilt per publiek heel erg, heb ik het idee. Soms dan heb je een nummer en die denk je, die deed het de vorige keer goed. Dan speel je hem en dan krijg je een beetje stenen gezichten terug.
2: Ah, oké. Okay, ja. Ook afhankelijk van het soort podium misschien wat je hebt.
3: Ja.
1: Maar is dat dan ook iets waar je vooraf nu in gaat verdiepen? Dat je denkt, van, nou, ik ga nu daar staan, een beetje inschatten wat voor soort publiek er gaat komen. En dat je daar dan je set op aanpast?
3: Zeker, ja.
0: Ja, zeker.
3: Ja. Ja. Ja, bijvoorbeeld vanavond spelen we ook een show in de Leidse Lente.
1: Ja.
3: En dan is bijvoorbeeld aan ons gevraagd om eerst een 3-kwartier setje te doen met wat rustigere muziek. Omdat mensen gaan het eten zijn. En daarna nog een 3-kwartier setje te doen met wat meer de energieke dingen.
1: Ja, energie. Ja. Ja.
3: Dus dan bouw je daar dus ook gewoon de setlist die je hebt op. En pas je nummers daar eventueel een klein beetje op aan. Ja. Op hoe je ze live naspeelt, zeg maar.
2: Ja. En is er een nummer ook waar je misschien zelf ook heel graag altijd naar uitkijkt? Van nou, fijn dat we dat vanavond weer kunnen spelen. Want dat is gewoon lekker om te spelen.
0: Ja, ik vind Little Things. Dat is echt
3: een heel rustig nummer.
0: Maar dat echt,
2: een rustig nummer?
0: Ja, maar dat is zo mooi.
2: Ja?
0: Gewoon heel, ja, ook weer melancholisch.
2: En is het dan mooi vooral ook vanwege de tekst? Of is ook de muziek gewoon heel fijn om te spelen?
3: Het beste antwoord is beide, hè?
0: Ja,
2: natuurlijk. Ja. Je wilt niemand voor het hoofd stoten.
3: Ja, het is misschien muziektechnisch. Je kan het simplistisch noemen. Of in ieder geval niet. Hè, dat je er een YouTube-video over de diepe analyse van wat er allemaal in zit kan gaan kijken.
2: Ja,
3: maar
2: juist
3: in die simpliciteit en in de emoties die daarin zitten en die we daarin weten te brengen.
2: Ja.
3: Hebben we toch elke keer, en dat deel ik met Cas heel erg, dat je die speelt en dat je dat echt voelt. Ja. Dat je eigenlijk even vergeet dat je op het podium staat. En dan open je je ogen daarna weer. En dan is van, oh ja, er zijn mensen naar je aan het luisteren.
2: Ja, precies. Ja.
0: Een vette gitaarsolo natuurlijk.
3: En een vette gitaarsolo, ja.
2: Daar ben jij van.
3: Ja, deze zeker. Die moet je natuurlijk niet vergeten.
2: Ja, nou goed. De band heet dus Steal the Moon. Vanavond dus te zien in de Leidse Lente, zei je. En staat er nog meer op de planning voor de komende maanden?
3: Even uit mijn hoofd. 17 oktober zijn we volgens mij in de zon in Bodegraven.
0: Ja, op een festival.
3: En we zijn druk bezig met anderzijds meer venues vinden voor na de zomer. Dus als iemand luistert die denkt, nou, dat klonk wel leuk.
2: Ja.
3: Stuur ons een mailtje.
2: Nou,
3: stealthemoon@gmail.com.
1: Maar als we nou kijken naar over 5 jaar, waar staan jullie dan?
3: Oh,
0: ik hoop weer hier bij de radio.
3: Ja, Centraal Plus, als jullie ons terug willen hebben.
1: Ja.
3: Nou ja, de droom is, we waren 2 weken geleden nog op Rock Werchter Festival. En zaten naar die podia te kijken. En als we daar kunnen staan,
2: dat zou
3: toch echt wel een...
1: Hoe vet zou het zijn over 5 jaar dat jullie daar staan en dat jullie dan hier weer langskomen? Dan zeggen we, weet je nog, 5 jaar geleden?
3: Nou, bij deze, ja.
2: Dat is een mooie ambitie. Ja, ja.
3: Nou, wij binnen 5 jaar op Werchter Festival staan, dan
1: komen we hier ook weer terug.
2: Ja. Via werfpoppen eventjes eerst ook nog even.
1: Werfpoppen
0: misschien ook? Dat zou ook leuk zijn, zeker.
3: Al van die dingen die dan op ons radar zijn, weet je wel. En nu dat we muziek beginnen uit te brengen, hopelijk ook daadwerkelijk.
2: Ja,
3: een keer een ding kan worden.
2: Je bent er dus Steal the Moon, Cas van Erpen en Tim van der Vuurs waren hier. Dank jullie wel dat jullie hier waren.
3: Dankjewel.
0: Dankjewel.
2: Goed weekend en veel plezier vanavond met optreden natuurlijk. Dat vooral ook.
3: Thanks.
2: Dankjewel.
1: Dankjewel.

0: Dave McRae, Greedy was dat bij Centraal Plus natuurlijk.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
0: Ja, 6:30, hoogste tijd regio nieuws. De politie zoekt getuigen van 2 auto-inbraken in Wassenaar. Die vonden plaats tussen woensdagavond 7 uur en donderdagochtend 8 uur. Er waren inbraken aan de Middelweg en de Deilerweg in Wassenaar. Als je in de genoemde periode iets verdachts hebt gezien, wordt je verzocht contact op te nemen met de politie. En ook vraagt de politie om eventuele beelden van videodeurbellen. Je kunt contact opnemen via het landelijke nummer 0900 8844. Dus 0900 8844.
2: Dat waren niet de 2 wegen van de straatplaat die ik
0: heb. Nee.
2: Dat was niet.
0: Nee, oh ja, de tif moeten we nog krijgen natuurlijk. Hè. Maar het is een Wassenaar, begrijp ik?
2: Het is een Wassenaar.
0: Oh, dat is ook toevallig.
3: Ja, nou, weten we dat ook gelijk.
0: Dat was de tip 1 te pakken. Ja. Straatplaat straks 5 of 7. Tips onderweg. Hè. Die gaan we dan vlak voor 6 even doornemen, denk ik. Die eerste tips. Heb je trouwens een videodeurbel ook?
3: Nee, ik niet.
0: Want ik vind het altijd mooi, hè? Want de politie wil natuurlijk graag die videobeelden hebben. Want volgens mij officieel is het niet toegestaan om op de straat te filmen. Je mag alleen maar een beetje...
3: In verband met de AVG-privacy-wetgeving.
0: Dat mag eigenlijk allemaal niet, maar ja.
2: Die komt toch wel goed
0: als
2: uit.
0: Als we er toch hangen, is toch wel handig natuurlijk, hè?
3: Ja.
0: Volgens mij kan je gewoon, als iemand ergens iets gedaan heeft of iemand loopt uit huis, kan je iemand zijn hele spoor gewoon volgen via alle videodeurbellen, denk je niet?
3: Tegenwoordig denk ik wel.
0: Net zo makkelijk, na de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart zijn in onze regio meer vrouwen wethouder geworden. En dat is opvallend, omdat uit onderzoek van de NOS blijkt dat de landelijke groei van het aantal vrouwelijke wethouders juist is gestagneerd. De grootste verandering is te zien, is die weer, in Wassenaar. Er zijn nu 3 van de 4 wethouders vrouw, terwijl het vorige college volledig uit mannen bestond. En ook in Voorschoten en Oegstgeest is het aantal vrouwelijke wethouders toegenomen. In beide gemeenten bestaat het nieuwe college nu uit 2 mannen en 1 vrouw. In Leiderdorp is de situatie onveranderd. Gepke van Gaal blijft daar de enige vrouwelijke wethouder. Alleen in Zoeterwoude is het aantal vrouwelijke wethouders afgenomen. De plek van Monique van Sandik is daar ingenomen door een man, namelijk Angelique Beekhuizen is de enige vrouw die als wethouder is gebleven. Ja, en in Leiden moet het allemaal nog gebeuren. Natuurlijk is het college nog niet klaar. Het moet nog gevormd worden.
3: En in Wassenaar dus Laurens van Doeveren dan als enige man?
0: Daar ga ik vanuit dat dat moet haast wel, hè, dan.
3: Volgens mij wel, ja.
0: Ja, zeker. In Leiden ook nog meer nieuws. De Leidse regio ontvangt ruim 210.000 euro uit het Europees Sociaal Fonds om statushouders sneller aan het werk te helpen. Met het geld breiden de reïntegratiebedrijven DZB Leiden, Provalu en Rijn Vicus hun begeleiding uit. Statushouders krijgen onder meer extra coaching, taallessen en hulp bij het vinden van passend werk. En het doel is om het percentage werkende statushouders in de regio binnen 1,5 jaar te verhogen van 45% naar 60%. Dat is het nieuws uit onze regio. Ja, en dan is het wat koeler aan het worden. Na de warme dagen is het dit weekend duidelijk aangenamer zomerweer in Zuid-Holland. Morgen verloopt overwegend droog met een afwisseling van zon en stapelwolken. In de loop van de dag kan er vooral landinwaarts een enkele lichte bui vallen. Maar op veel plaatsen blijft het wel droog. De temperatuur komt uit rond de 20 tot 22 graden. En daarbij staat een matige, aan zee soms vrij krachtige noordwestenwind, waardoor het langs de kust wat frisser aanvoelt. En zondag wordt het een rustige zomerdag met geregeld zon en af en toe bewolking. De kans op een bui is klein, maar wel iets koeler met maxima van ongeveer 20 graden. De noordwestenwind blijft aanwezig en is vooral aan de kust weer merkbaar. Kortom, het is een vriendelijk zomerweekend in Zuid-Holland. Minder warm dan de afgelopen dagen, maar wel weer prima weer om er lekker op uit te gaan. Alleen op zaterdag dus een lokale bui. Die is niet helemaal uitgesloten. Dus
2: dat is ook wel een keertje lekker, denk ik.
0: Even afkoelen. Ja, de deuren kunnen weer even open, de ramen kunnen open.
2: Zoals het hoort.
0: We kunnen weer even een paar dagen vooruit in de huiskamer ook. Dat is ook eens lekker, hè? Je hebt ook niet van niks gekocht, toch?
3: Nee, dat
0: zo is het ook. Nou, John, ben je klaar voor?
3: Zeker.
0: Gaat hij weer? Ja. Komt-ie hoor, Johnny!

0: Nou.
1: Oh, ik hou er zo van.
0: Ja, rijdt het ook lekker door, Sean?
1: Nee, het valt reuze mee op de tijdstip, eerlijk gezegd.
0: Ja, valt het mee of valt het eigenlijk tegen?
1: Het valt tegen, maar ik heb er wel een paar op de A4. Natuurlijk.
0: A4.
1: Tussen Rotterdam en Den Haag, ter hoogte van knooppunt Ketelplein en Delft. Daar staat een file met een vertraging van plus 5 minuten. En de filelengte bedraagt er 2 kilometer. En er is sprake van stilstaand verkeer. Ook op de A4 tussen Den Haag en Amsterdam. Vanaf Leidschendam richting Zoeterwoude-dorp. Een file van 5 kilometer met een vertraging van 4 minuten. Hier is sprake van langzaam rijdend verkeer. En dan als laatste op de A4 tussen Den Haag en Rotterdam, ter hoogte van Den Hoorn en knooppunt Ketelplein. Een file van 3 kilometer met een vertraging van plus 4 minuten. En er is sprake van langzaam rijden tot stilstaand verkeer.
0: Nou, het is dus een hoop, hè, jongen.
2: De arme mensen op de A4.
1: Ja, arme mensen op de A4.
0: Zijn ze al op weg naar de vakantiebestemming misschien ook? Of,
1: zou dat het misschien zijn? Ja, dat kan wel kunnen, ja.
0: In ieder geval, ja, aan de ene kant heb ik met ze te doen, hè. Maar aan de andere kant denk ik van, nou, hè, met de radio aan.
1: Hebben we daar niet iets voor?
0: Valt het uit?

0: Somber. My body isn't ready. Was dat bij Centraal Plein? Nou, dat quote die ik zomaar dagelijks zou kunnen gebruiken. Ik ben er nooit klaar voor eigenlijk. Als het om sporten gaat natuurlijk.
1: Ja, is het zo erg?
0: Ja, dat ben ik niet klaar voor.
2: Ja, bij mij ook niet hoor.
0: Je moet je er even doorheen zetten natuurlijk. Hè? Ja. Gewoon beginnen, hè? Dat is eigenlijk het idee natuurlijk.
1: Klopt, ja.
0: Nou, daar weten ze bij RCO waarschijnlijk alles van. Racing Club Leidendorp, beter bekend als RCO, bestaat dit jaar 100 jaar. Op de jubileumsite wordt alvast teruggekeken op een eeuw voetbal, vrijwilligers, families, foto's en clubverhalen. En Ronald Nieuwenhuizen is hier bij ons om te vertellen hoe je zo'n rijke geschiedenis nou eigenlijk verzamelt. En hoe de club natuurlijk ook toeleeft naar dat jubileumjaar en de officiële dag. Die is op 24 augustus. Dan is het echt zover. Dan is het echt 100 jaar.
3: Inderdaad.
0: En je bent de voorzitter van de supportersclub.
3: November 2015, geloof ik. Dus ook al een tijdje onderhand.
0: Ja. Nou, dat zegt er ook wel iets over de omvang van de club, toch? Want niet iedere club heeft toch een supportersclub, denk ik? Of,
3: niet, in Leidendorp niet, voor zover ik weet. Maar hoewel, bij Velocitas hebben ze de Velodogs. Ja. Die zijn ook altijd wel actief bezig met spandoeken en herrie in de hal.
0: Ja.
3: Maar bij andere verenigingen, daar kom ik eigenlijk nooit. Want mijn bedoeling is op zaterdag op de Bloemer bij RCL. En bij andere verenigingen zul je mij niet zo heel snel zien.
0: Nee. Maar ben je alleen een supporter of ben je ook een speler?
3: Tot vorig jaar heb ik heb 50 jaar gevoetbald.
0: 50 jaar?
3: Ja, en vorig jaar de gezondheidsproblemen hebben me genoodzaakt om te stoppen.
0: Ja.
3: Maar wel, nog wel actief gebleven in het vrijwilligerswerk.
0: Ja. Dus je hebt ook een halve eeuw ook gewoon meegemaakt zelf.
3: Ben ik lid inderdaad van RCL. Ja.
1: Maar dezelfde club gewoon gebleven, gewoon bij RCL?
3: Alleen bij RCL gebleven, ja.
0: Ah, dan weet je ook veel over de club.
1: Ja, dat moet wel.
3: Nou,
2: dan zit het een beetje in je DNA, denk ik, toch?
3: In die grijze massa zitten wel wat... Ik ken mensen die meer weten, maar ik zit hier nu, dus vraag maar raak.
0: Nou, heb je veel gekopt, want dan gaat het natuurlijk altijd een beetje achteruit.
3: Ik zat in de verdediging, dus er is af en toe wel een potje kie geweest. Dat was ook wel mijn speelwijze, want we hoefden het niet van snelheid en techniek te hebben. Dus,
0: nee. Creativiteit vooral was belangrijk.
3: Ja, vooral in verdedigend opzicht. Dus weet je... De meest gangbare dingen, die kan ik je wel vertellen.
0: Ja, hoe staat RCL er momenteel voor eigenlijk? Gaat het goed met de competitie?
3: Ze hebben, de competitie ligt natuurlijk nu stil. Ja. Maar ze hebben dit jaar voor het eerst weer in de eerste klasse gevoetbald. Ja. Sinds jaren. Mm-hmm. En ze zijn als vierde geëindigd. Net aan de eerste periode misgelopen. En een wel goede eindsprint gehad.
0: Ja.
3: Maar ook daarin de laatste vervangende periode misgelopen. Aan de ene kant misschien wel goed. Want je gaat dan naar de vierde divisie als je zou promoveren. Dat is misschien nog een stapje te hoog voor dit moment.
0: Mm-hmm.
3: Maar ze hebben echt een uitstekend seizoen gedraaid wat het herenvoetbal betreft. Damesvoetbal heeft al een zwart seizoen achter de rug. Want dames 1 had zich teruggetrokken uit de competitie.
0: Oh.
3: Vanwege, laat ik zo zeggen, ze hadden een spelersprobleem om het eerste en tweede te kunnen vullen. Iedere zaterdag.
0: Ja.
3: Dus als het tweede genoeg spelers had... Had 1 tekort en andersom.
0: Ah, ja, dat is jammer inderdaad.
3: Ja,
0: hè?
3: En als je dat iedere week meemaakt. Die dames hebben gewoon besloten van... Oké, laten we de jeugd de toekomst geven. Laten we die teams dan in stand houden. Het tweede en onder de 20.
0: Ja.
3: En dan maar hopen dat het dan komend seizoen weer aangevuld kan worden. Tot een goede selectie met genoeg speelsters om een seizoen vol te maken.
1: Is de eerste klasse het hoogste wat ze ooit gespeeld hebben? Of hebben ze ooit wat hoger gespeeld?
3: Laat ik het zo zeggen, in mijn tijd was de eerste klasse de hoogste klasse. Toen had je nog geen vierde en derde en tweede divisie. En dat jaar was ik ook gedebuteerd in het eerste. Dat heeft maar 1 wedstrijd geduurd, want ik maakte toen de 2-0 en we verloren met 4-0.
0: Oh.
3: Dus dat beperkt zich tot 1 wedstrijd in het eerste. En daarna heb ik nog wel wat seizoenen mee mogen doen bij 1. Maar op dit moment heb je natuurlijk een eerste klasse en daarboven zit nog die divisies.
1: En
3: die had je in die tijd niet. Ja. Dus, nou heb ik het over de jaren, halverwege jaren 70, hè? En begin jaren 80, dat ze eerste klasse speelden, wat toen ook het hoogste niveau was.
0: Ja. Maar even 100 jaar RCL, wij vroegen ons al gelijk af, waarom heet het eigenlijk een racingclub?
2: Ja.
3: Ja, dat vraag ik mij ook af. Oh. Daar kan ik geen antwoord op
0: geven. Dat staat niet op de jubileumwebsite ook?
3: Nee, maar je hebt bijvoorbeeld ook ARC, de Alphense Racing Club. Dus het zal een Engelse club, een Engelse uitdrukking zijn geweest in die tijd toen het...
1: Dat is toevallig. Ik woon dus in de buurt van Alphen, waar het is. En ik heb dus nooit geweten dat de Alphense Racing Club dat daar de afkorting
0: voor stond. Dat ARC daarvoor staat eigenlijk.
1: Nee, en denk ik van dat is ook zo.
3: Maar dat is misschien dat het in die tijd in Engeland heel gebruikelijk was om een club zo te noemen. En dat ze het daarvan hebben afgekeken.
2: Nou, misschien als er een luisteraar is die het wel weet, stuur even een mailtje naar redactie@centraalplus.nl. Kunnen we misschien zo meteen gelijk nog toelichten of, hoe het, waarom het zo
0: is. Of Vrijmibo kan ook. Vrijmibo@centraalplus.nl. Dan komt het hier even aan. Wat maakt de RCL zo'n bijzondere club?
3: Wat maakt RCL een bijzondere club? Nou, ze hebben natuurlijk een schitterend shirt. Ik weet niet of jullie weten hoe dat eruit ziet. Het is hetzelfde shirt als wat Ajax draagt.
2: Ja, rood-wit toch?
3: Ja, wit-rood-wit. Ja. Wat maakt RCL een mooie club? Ja, het is ook een van de grotere verenigingen van Leiderdorp. Met het mooiste complex. Ja, weet je, ik loop er 15 jaar rond. Mijn hele sociale leven speelt zich daar af. Dus,
0: daar zeg je ook iets mee. Het gaat niet alleen maar over voetbal. Het gaat over het clubgevoel ook. Dus.
3: Inderdaad. Voetbal is gewoon de volkssport nummer 1.
0: Ja.
3: Het verbindt iedereen. Nou, dat merk je nu ook wel met de WK.
0: Ja.
3: Ja. Houd me te goede. Bij RCL lopen ontiegelijk veel vrijwilligers rond. En natuurlijk, het zal nooit overal even goed gaan. Maar de meeste mensen hebben wel de juiste bedoelingen voor de vereniging, voor de spelers van de RCL.
0: Ja.
3: En dat ieder seizoen ontwikkelt zich dat weer.
0: Ja, ja.
2: Een beetje een ons kent ons.
3: Dat merk je nu ook met die jubileumcommissie en met die activiteiten die eraan staan te komen. Ja, je gaat beroep doen op mensen waarvan vaak weet dat ze toch geen nee zeggen. En dat is, denk ik, bij iedere vereniging wel herkenbaar.
0: Zoals Ronald Nieuwenhuizen.
3: Die
0: ken ik toevallig.
2: Die nu hier zit.
3: Die doet dat wel.
0: Ja, die doet het wel.
3: Nou,
0: ja.
3: Bijvoorbeeld, maar dat is af en toe wel eens een beetje jammer. Dat niet meer mensen zich geroepen voelen om even de schouders eronder te zetten. Want vele schouders maken het werk wat lichter.
0: Ja, tuurlijk. Ja.
3: Ja, maar ik zeg het, als je dan zo'n groep ook actief bezig ziet met, laat ik als voorbeeld nemen, toen het hoofdveld lichtmasten kreeg, moest de elektriciteitsaansluiting verzwaard worden. Ik werkte toen de tijd bij het energiebedrijf hier in Leiden op de Lange Gracht, EWR. Mm-hmm. Nou, en we kregen korting op de prijs als we zelf de sleuf gingen graven.
0: Oh.
3: Dus stonden we daar met 16 man met een schep. Het transformatorhuisje, als je de brug afkomt, gelijk in de bocht, staat een transformatorhuisje. Ja. Daar vandaan helemaal naar de kantine toe. Ja. Nou, je hebt het over een sleuf van 200 meter. En die werd gewoon gegraven.
1: Ja, maar dat vrijwilligerswerk zal dan ook wel meer verbindend helpen. Dus dan zou ik wel juist meer mensen moeten zeggen van, joh, ga dat juist doen voor die verbinding, denk ik dan.
0: Ja. Nou, dat is ook zo natuurlijk. Ja. En dat is ook echt het verenigingsleven waar
3: het om draait. Nou, inderdaad. Je bent vrijwillig lid van een club, maar het is niet, in mijn beleving is het niet vrijblijvend. Ik vind dat je gewoon je eigen woord in te zetten om je vereniging te helpen met allerlei, ik moet even op mijn woord letten. Met allerlei klussen en werkzaamheden.
0: Ja, wat wilde je zeggen?
3: Ja, KMT. Kwalitatief teleurstellende werkzaamheden.
0: Ja, precies. Heb je op de site gekeken, de jubileumsite?
3: Zo? Ja.
0: En? Heb je dingen gezien? Wat zijn mooie momenten eigenlijk? Die je zelf gezien hebt?
3: Nou ja, kijk. Ik loop natuurlijk al een tijdje rond daar. En als je dan die foto's ziet die ingestuurd zijn. Ja, daar ken ik echt van. Daar kan ik naar blijven kijken.
0: Ja.
3: Niet alles heb ik natuurlijk meegemaakt. Maar een hoop kan ik me eigenlijk wel herinneren ook wel.
0: Maar is er een verhaal of een foto die je echt bij staat? Van, nou, dat was wel heel bijzonder. Was ik bij, het was een mooi moment.
3: Jeetje. Daar overval je me eigenlijk mee. Ja, wat mij vooral bijgebleven is, dat je dan, als je die feestavonden van de supportersvereniging in het verleden zag, dat er dan een band kwam optreden, zie je iedereen in pak met stropdas lopen.
0: Oh ja?
3: echt officieel, netjes aangekleed.
0: Ja, ja, ja.
3: En vrouwen in de jurk en allemaal netjes gekapt en gedaan.
0: Ja, dat is enigszins veranderd.
3: Het is iets vrijblijvender geworden.
2: Ja, casual.
3: Ja, iets meer casual inderdaad. Ja. Nee, dat vind ik toch wel het meest frappant aan die oude foto's.
0: Ja. Ja.
3: Dat het echt wel wat als je in het bestuur zat, dan was je echt iemand.
0: Ja, ja. Ja.
3: Weet je, en nou, als je hebt dan allemaal van die kleding in de kantine voor bestuursleden, voor kantinemedewerkers. Dus het is helemaal goed herkenbaar. er is echt niks op af te dingen. Maar vroeger was je, ja, dan was je echt een meneer als je in het bestuur zat.
0: Ja. Ja.
3: En het is nu, ja, de misschien is de waardering er wel, maar het wordt misschien wat lager ingeschat. Ik weet niet hoe ik dat moet formuleren.
1: De waardering is er wel, maar dat blijkt ervan niet.
3: Nee, ja, die uiting ernaar. Je moet eigenlijk gewoon dankbaar zijn.
0: Is het veel groter geworden ook? De club veel groter geworden.
3: Dat denk ik ook
0: en
3: wel,
0: misschien dus meer afstand ontstaan tot bestuur en zo. Ook.
3: Ja, terwijl ze toch vrij toegankelijk zijn, hoor.
0: Ja, dat wel nog steeds, ja.
3: Ja, dat wel. Ja. Nee, dat is, daar is er helemaal niks mis mee. Alleen het is misschien het respect.
0: Ja, ja.
3: Want wees blij dat de mensen doen wat ze nu aan het doen zijn.
0: Ja. Ja.
3: Want ik zeg het, geloof me, als voorzitter. Ja, je bent er echt niet mee klaar met een paar uurtjes hoor in de week.
1: Nou, het is wel wat je zegt. Dat het maatschappijgedeelte, dat zou je denk ik ook wel merken.
0: Ja,
1: in
0: de hele maatschappij is veranderd natuurlijk. Ja. Dus dat gaat in de club ook merken.
3: Normen en waardencommissie.
0: Ja. Oh ja, dat. Ja.
3: Beetje, om maar zo'n term
0: had je 50 jaar geleden niet nodig?
3: Nee. Niet zo vaak, nee.
0: Nee. Nee.
3: Nee. Nee. Nou, je leest het ook in de kranten, wat er nu in Leiden-dorp met die mobiele agenten, met die motoragenten die rond gaan rijden.
0: Ja.
3: Om die vet spugende en slaande vetbikers op te pakken.
1: Ja.
3: Ja, ik zeg, als je dat zou zien, dan zou je ze toch de kop van de romp afstompen. Maar...
0: Zijn er trouwens spelers van RCO ook landelijk bekend geworden?
3: Halomicevic.
0: Oh, die?
3: Die speelt bij Fortuna. Ja,
0: die van Fortuna.
3: Hij heeft een Servische naam. Zijn shirt hangt in de kantine, maar...
2: Ja, ik zou het niet weten. Ja,
0: maar... Als je hem tegenkomt, jij kent hem aan zijn blote bas.
3: Claudia van de Hillegaard als speelster. Die is wel heel bekend geworden. En dat durf ik niet te zeggen.
0: Nee. 24 augustus, dan is het echt 100 jaar. Ja. Wat gaat er dan gebeuren?
3: 24 augustus, dan is het officiële gedeelte. Dan is de receptie voor de verenigingen uit Leiden-Dorp. Voor de KNVB-bestuursleden en... Dat is echt het officiële gedeelte met een avondbol en een lopend buffet, geloof ik.
0: Ja.
3: Die dag ervoor hebben we met de supportersvereniging de drakenbootrace op de Dwarswatering. 29 augustus is echt het eeuwfeest. Dan is er op RCL is er een buitenpodium neergezet. Daar speelt s'avonds een band.
2: Ja.
3: Ik zie net te kijken hoe die ook weer heet. Steel Blue of zoiets.
2: Steel Blue?
3: Ik ga zo even kijken.
2: Ik had ook Barry Babak.
3: Barry Babak
0: kreeg ook. Steel the Moon.
2: Danny Plezier volgens mij ook.
3: Nou, wacht hier. Ik heb hem hier zo.
0: Oh, je weet het allemaal.
3: Steel Blue.
2: Een beetje
3: ingelezen. Steel Blue.
2: Ah, Steel Blue. Ja.
3: Oké, scheelt niks. Barry Babak komt inderdaad. Ja. Maar ook Danny Plezier.
2: Ja.
3: Die is hier jaren trainer bij RCL geweest. Wordt nu hoofdtrainer bij MMO.
0: Ja.
3: Bij onze buren in Hoogmade. Maar die is ook...
0: Dus er is sowieso plezier. Nou, dat is mooi.
3: Het Hollandse lied.
0: Ja.
3: Dus... en daarvoor is er een wedstrijd tussen een RCL-team en FC de Rebellen. Oh. Dat zijn dan dat is een verzameling van oud-profvoetballers. Zoals een Andy van der Meijden, Pascal Bosgaard.
2: Ja.
3: Dat soort figuren. Die je ook regelmatig op tv ziet in die ouwehoerprogramma's.
0: Ja.
3: En, maar die komen dan tegen een team van RCL spelen. En die hebben daarna ook een meet and greet met de gasten van RCL.
0: Ja. Ja. Nou, om naar uit te kijken... Ja, kan je RCL in één woord samenvatten misschien? Wat zou je denken als je aan RCL denkt?
3: Ja, het heette vroeger Ons Clubje. En dat zo kan je het denk ik wel omschrijven.
0: Ons Clubje.
2: Ons Clubje.
0: Ja, 100 jaar Ons Clubje. En 50 jaar met Ronald Nieuwenhuizen. Fijn dat je hier was om even te vertellen erover. Ja,
3: graag gedaan.
0: En we kijken uit naar het feest natuurlijk.
3: Ja, wij
2: zeker
3: ook.
2: Zeker weten.
0: Dankjewel. Dit is Centraal Plus. We gaan naar het nieuws van 6 uur. De eerste tip van de straatplaat komen na 6. Eerst Nelly Furtado. Money.

0: Nelly Furtado, Man Eater.
1: Raad de straatplaat aan het eind van de show.
0: We hebben toch een klein beetje tijd over, dus toch maar eventjes wat tips verzamelen nu van onze Tijmen. Want jij hebt deze week de straatplaat, de plaat die we aan het eind van de show koppelen aan een mooie straat in onze regio. En Tijmen heeft hem uitgekozen. We hebben nog helemaal geen enkele tip gehad. Behalve dat we inmiddels weten, stiekem, dat het in Wassenaar is.
2: Ja, voor de rest, tussendoor even gementiond, inderdaad.
0: Ja? In Wassenaar, inderdaad. In Wassenaar, precies. Maar nu even een gouden tip graag.
2: We gaan het hier hebben over de straat. En ik wil dat je denkt aan het strand.
0: Oh.
3: Wassenaarse slag.
0: Wassenaarse slag, ja, precies.
2: Dat is er wel een.
0: Bijvoorbeeld.
2: Bijvoorbeeld.
0: Dat is goed.
3: Ja, we kunnen wel wat hulp gebruiken, hè, Arno?
0: Ja, we kunnen zeker wat hulp gebruiken. Is dit de enige tip dat ik doe?
2: Ik heb er nog wel meer.
0: Nee, doe maar dan zometeen. Misschien dat nu al mensen weten van, oh, dat zit zo.
3: Ja.
0: Laat het maar weten via de e-mail vrijmibo@centraalplus.nl. Op het spel staan gadgets. Een goodiebag met gadgets. En natuurlijk de vrijmiboterkoek, hè? Ook lekker. Vrijmiboterkoek, heerlijk.
3: Die is heel lekker.
0: Ja hoor, die kan er wel in, hoor. Dus mail maar naar vrijmibo@centraalplus.nl als je een idee hebt over de straat of over de plaat. Hè, over de artiest of de titel van de plaat. Allemaal prima. vrijmibo@centraalplus.nl.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn 3 doden gevallen. De aanvallen waren gericht op de havens van Mykolaiv en Odessa aan de Zwarte Zee. Rusland voert de drone-aanvallen op de Oekraïnse graanexport de laatste tijd op. Daarbij kwamen deze maand 11 dokwerkers en bemanningsleden om. Oekraïne valt intussen ook de Russische olie-industrie aan om aanvoerlijnen naar het front te frustreren. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Hoewel het probleem al jaren bekend is, bleek uit onderzoek dat gemeenten nog steeds per ongeluk documenten met adressen, telefoonnummers en soms BSN-nummers online zetten. Onder meer de gemeente Voorschoten in Zuid-Holland heeft vandaag ingegrepen en zo'n document verwijderd. Verder is er melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. In verschillende steden in het noordoosten van de VS is het waarschuwingsniveau verhoogd vanwege de slechte luchtkwaliteit. Die is het gevolg van de natuurbranden in Canada en Amerika, meldt het aardobservatieprogramma Copernicus. De waarschuwing geldt onder meer voor New York, Philadelphia en New Jersey. In die laatste stad zullen zondag zo'n 80.000 mensen de finale bijwonen van het WK voetbal in een open stadion. Waarschijnlijk wordt de rook in het gebied de komende dagen wel wat minder dik. En ook wordt er zaterdagavond en zondag regen verwacht. De Ierse actrice Brenda Fricker is overleden. Ze speelde sinds de jaren 60 in tientallen films en televisieseries. Voor haar bijrol in My Left Foot uit 1989 won ze een Oscar als eerste Ierse vrouw ooit. Fricker was ook bekend van haar rol als dakloze vrouw in Home Alone 2. Ze was 81 jaar. Dan het weer. Vanavond opklaringen. In de loop van de nacht meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen zon en wolken. Het wordt dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag staat bij Delft 7 kilometer file. De vertraging is 20 minuten. Er is een ongeluk gebeurd. Er zijn 2 rijstroken dicht. Je kunt omrijden via de A20 en de A13. En tot zover de ANWB.

0: Wat een schitterend begin van je weekend, hè? Met de Bousa. Lose Myself was dat. Bij Centraal Plus, goedenavond. Het is er weer 6:06. De tijd vliegt de vrij Nibo tot 7 uur vanavond. En ja, natuurlijk met onze John Develee van de bekende fideshow. Johnny's fideshow, die is om 6:30 weer.
1: Zeker.
0: Jongen.
1: Kijk er nu al naar uit.
0: Nou, wij ook, hoor. We hopen dat je zegt natuurlijk alles is opgelost.
1: Ja, maar dan wil ik nog steeds gewoon de jingle.
0: Ja, je wilt de tune horen. Ja, dat begrijp ik wel. En de tune komt sowieso. Je hoort het maar. Van, geen mededelingen. Zeg je dan daarna.
1: Ja, precies.
0: En natuurlijk Tijmen van Duin. En die heeft vandaag de eer om de straatplaat uit te kiezen.
2: Dat klopt,
0: en dat heeft hij gedaan. En we hebben één tip. Nee, ja, we hebben twee tips gehad eigenlijk. Wassenaar, hè? Wassenaar.
2: Ja.
0: En de andere tip was?
2: Het andere tip was denk aan het strand.
0: Denk aan het strand.
2: En het gaat over de straat, hè, jongens?
0: Ja.
1: Ja.
2: En dan neem ik aan dat je nog een tip wil.
0: Ja, precies. Dus niet alleen maar denk aan het strand. Het is ook de bedoeling dat je dan iets gaat bedenken van een oplossing. Hè?
2: Ja, je mag wel aan het strand denken. Kan aan het strand denken.
0: Gezellig natuurlijk.
1: Ik denk dan toch dat ik het al weet.
2: Vertel.
1: De Wassenaarse Slag.
0: Nou, dat zei je net ook al.
1: Hmm. Ja. Maar dat is ook echt een straat.
0: Oh, dat is een straat echt. Dat wordt echt een straat genoemd. Ja, denk aan het strand.
2: Wil je het nu al goedkeur of afkeur? Of,
0: Nee, dat
2: houdt het een beetje midden.
0: Is hij warm of koud?
2: Nou, dan keur ik hem wel goed af.
0: Of, nee, warm, koud, warm. Warm, koud.
2: Nee.
1: Koud.
0: Nou, kom maar uit de volgende tip dan.
2: Het sleutelwoord, en dan gaan we weer, ik ben een beetje op het strand te maken, is water. Het eerste deel van de straatplaat vind je nou niet terug in het tweede deel.
0: Sowieso.
2: En denk daarbij aan water, dat is een beetje het sleutelwoord.
1: Hmm. Okay.
0: Lekker doorzoeken, ook thuis vooral. En je maakt kans op een goodiebag met gadgets. En natuurlijk een Vrijmi boterkoek. Even je oplossing sturen naar vrijmibo@centraalplus.nl. We nemen genoegen met de straatnaam of met de artiest of de titel van de plaat. Ja, als je alles weet, dan ben je natuurlijk de koning van alles. Maar dat maakt niks uit voor de prijs alleen. Dus vrijmibo@centraalplus.nl. Wie komen er nog, John? We gaan bellen, geloof ik, hè, dit uur.
1: We gaan dit uur bellen. Ja. We gaan bellen met Erik Paul van Egmond. De bezwarencommissie die heeft namelijk geoordeeld dat de gemeente Leiden het verkeersbesluit rond het gangetje en de Nieuwe Rijn opnieuw moet onderbouwen. Dus daar gaan we met Erik Paul even over kletsen natuurlijk.
0: Ja, zeker.
1: Kijk hoe hij daar tegenaan kijkt.
0: Die gaan we zo op deen bellen en daarna 6:30 ook nog een belletje.
1: Is zeker, dan gaan we nog eventjes bellen met wethouder Pieter Varenkamp van gemeente Voorschoten. En we praten met hem over het datalek dat aan het licht kwam na het onderzoek van de NOS.
0: Ja. Burgergegevens op de website van de gemeente terechtgekomen. Ja. Iets te veel eigenlijk.
1: Ja.
0: Maar dat was net ook in het NOS-nieuws toch door om 6:00. Dus daar gaat het over. Daar bellen we even over met de wethouder straks dus na 6:30. Dus blijf lekker luisteren. We zijn er nog tot 7:00 vanavond.

Zeker hoor, alle drie weer fris gewas aanwezig. En het hoogtepunt van de show is nu hier. De Dua Lipa garantie, ook vandaag weer. Dance the Night.

0: Alex Bowman, Passenger, bij Centraal Plus. De vrij nieuwe nog tot 7 uur. Het is 17:15 alweer. En ja, we zijn nog een beetje op zoek naar die straalplaat. Maar...
1: ja, ik heb nog goede tips klaarstaan hoor.
0: Ja, ja, ik was toch wel een beetje van slag dat jij zei dat de Wassenaar zijn slag, dat die niet goed was.
1: Oh, die had je ook, Joop?
0: Ik dacht, nou, ik had ook, ja, het is misschien wel een station op zijn minst warm, maar jij zegt nee, helemaal niet.
2: Nee, dat dacht ik ook echt wel.
0: Ja. Ja, meer tips onderweg voor de straatplaat, dus blijf ook vooral je suggesties insturen naar vrijmibo@centraalplus.nl. Bewoners en ondernemers rond het Gangetje, de Karnemelksbrug en de Nieuwe Rijn zijn al langere tijd in bezwaar tegen een verkeersbesluit van de gemeente Leiden. Onder meer vanwege het verdwijnen van parkeerplaatsen en de manier waarop hun belangen zijn meegewogen. De onafhankelijke bezwarencommissie geeft hen nu op belangrijke punten gelijk. De gemeente moet het besluit opnieuw onderbouwen en beter kijken naar parkeerdruk, compensatie en alternatieven. En Erik Paul van Egmond is aan de telefoon. En die gaat ons vertellen wat de bewoners nu van de gemeente precies verwachten. Tenminste, dat hoop ik dat hij gaat vertellen. Erik Paul, van harte welkom.
3: Ja, goedenavond allemaal.
0: Je bent niet in Leiden.
3: Nee, vanuit de zondag Spanje sta ik jullie te woord. Het kan slechter.
0: Hoeveel graden?
3: Hier in ieder geval 32 graden en genoeg parkeerplekken in ieder geval.
0: Ook op strand?
3: Ook dat.
0: Op het strand ook genoeg plek?
3: Ook dat. Alle gekheid op een stokje. Het is natuurlijk heel fijn om als bewoner van de binnenstad te horen. Dat bezwarencommissie je gelijk gaat geven. En dit voelden we met z'n allen al een hele lange tijd aankomen. En hoe de gemeente zich beweegt, merk je dat zij het niet goed konden onderbouwen hoe deze besluiten zijn gemaakt.
0: Ja.
3: En dit was een mooie bevestiging en geeft eventjes rust.
0: Erik Paul, het is natuurlijk altijd leuk om gelijk te krijgen, dat sowieso. En zeker als je op vakantie bent, is dat fijn om te horen. Maar vertel eventjes precies, wat was nou eigenlijk de situatie? Waar is nou bezwaar tegen gemaakt? Er is allerlei dingen doorgevoerd door de gemeente, althans dat was het plan. Maar vertel.
3: Vertel, er zijn parkeerplekken weggehaald rondom het gangetje Nieuwe Rijn.
0: Ja.
3: En op dat moment worden bewoners geïnformeerd en mag je op bewonersavonden mag je langskomen. En daar mag je dan wat over vertellen en je mag je mening geven. Maar uiteindelijk merk je dat er niet heel veel aan naar wordt geluisterd. En ik heb daarin mezelf vastgebeten en heb ik heel veel vragen gesteld vooral. En je hoopt met het krijgen van antwoorden daar conclusies aan te kunnen verbinden. Of in ieder geval verbanden te kunnen leggen. Ja, en die bleven uit.
0: En de gemeente wilde dus parkeerplaatsen weghalen ook. Hè? Dat was het idee.
3: Dat hebben ze ook gewoon daadwerkelijk gedaan.
0: Ja.
3: En dat gebeurt op een manier waarbij je als bewoner staat te kijken en het gebeurt onder je ogen.
0: Ja.
3: Terwijl je stelt vragen, maar hè, wat betekent dit voor een bewoner? Wat betekent dit voor een bewoner met een auto? Waar kunnen we dan onze auto kwijt? Ja, niet iedereen heeft een auto, maar als je een auto hebt, dan wil je hem toch in ieder geval kunnen parkeren. Uiteindelijk, wat je dus merkt, is dat de antwoorden daarin uitblijven. Nou, ik heb daarin onderzoek gedaan, ik heb vragen gesteld, ik heb hoofdverzoeken ingediend, wet openbare overheid, waarbij je de overheid vraagt van, geef mij nou eens antwoorden op basis van wat is dit gebaseerd, wat zijn de parkeerdrukmetingen, kunnen jullie aantonen waarom er zoveel parkeerplekken verdwijnen, kunnen jullie aantonen waarom wij dus wel nog kunnen blijven parkeren. Nou, en je merkt dus dat deze informatie dus er niet was.
0: Nee.
3: Nou, ik maak gelijk maar eventjes, ik gooi hem er gelijk maar in. Dit legt meteen wel een bom onder heel veel projecten. En waarom zeg ik dit? Omdat de gemeente dus niet kan aantonen op basis van feiten waarom parkeerplekken verdwijnen. Dus dit geldt dus waarschijnlijk ook voor het Rapenburg. Dit geldt voor zoveel projecten. Op vakantie, en voordat ik hier in de uitzending kwam, had ik een mooie discussie met iemand uit Leiderdorp. En die vertelde mij, doordat Leiden dit beleid voert, dan krijg je een waterbedbeleid, want iedereen parkeert buiten de gemeente om. Hè, vanuit de binnenstad gaan de mensen parkeren in randbuurten. En terwijl randbuurten gaat het naar andere gemeenten toe. Mensen in Leiderdorp, die worden, om maar even zo te zeggen, helemaal gek van het parkeerprobleem vanuit Leiden. Dus het is niet alleen even het centrum, het is heel Leiden heeft...
0: Het heeft zo impact, ja. Maar ja? Even, kijk, jullie zijn het gelijkgesteld, maar die parkeerplaatsen zijn al weg. Denk je dan dat ze nog weer terugkomen ook dan nu?
3: Nou, hele goede vraag. Kijk, en het is slechts ook een advies. Dus helaas hebben we ook wel in onze buurt niet goede ervaringen met dit soort adviezen. Bij ons achter komt er ook cameratoezicht, waarbij de bewoners ook in het gelijk zijn gesteld. En waarbij de gemeente toch met wat aanpassingen in het voorstel het doorheen door de raad duwt. Waarbij nu dus enkele bewoners naar de rechtbank zijn gegaan om toch wederom de gemeente te vragen. Jongens, hou rekening met elkaar. Ook mensen met een auto of de bewoners. En je merkt gewoon dat het doel heiligt de middelen. De gemeente heeft één doel. En dat is het uitvoeren van hun beleid. En ambtenaren moeten het maar uitvoeren. En het is wel een soort schrijnend. De contacten die ik heb met de uitvoerende ambtenaren. Ja, dat schuurt. Zij kunnen eigenlijk ook niet goed onderbouwen waarom zij bepaalde handelingen moeten doen. Om inderdaad parkeerplekken weg te halen.
0: Nee.
3: Sterker nog, ik krijg gewoon van de wethouder 's avonds om 11 uur. Op vrijdagavond een mail. Jongens, de parkeerplekken gaan weg. En bedankt voor het ons attenderen dat er een verkeersbesluit nodig is om de parkeerplekken te laten verdwijnen. En op maandag halen ze alle parkeerplekken weg.
0: Ja.
3: Als ze zo met elkaar moeten omgaan, dan denk ik...
0: Ja. Maar Erik, zoals je net zegt, het is een advies. Dus ik het voelt ook een beetje alsof het toch een beetje een Pyrrhus-overwinning is. Heb je er echt wat aan? Of,
3: dat zeg je heel goed. Ja. Je hebt de Leidsdagblad goed gelezen. De Pyrrhus-overwinning was natuurlijk tijdens de bezwarencommissie, tijdens de hoorzitting, heeft het Leidsdagblad dit stuk geschreven dat het een Pyrrhus-overwinning is. Hè? Dus feitelijk, het is een overwinning, maar wat gaat er echt werkelijk gebeuren? Gaan de parkeerplekken terugkomen, ja of nee? Op dit moment, het is nu reces in Leiden. Dus de politiek gaat nu helemaal niks meer besluiten. Ik ben nog in contact met diverse ondernemers en buurtbewoners. En wij zijn echt wel klaar ervoor om een plan te maken. En in ieder geval die te gaan voorstellen aan de gemeente. Het is misschien nog iets te vroeg om iets daarover te vertellen. Ja. Maar
4: hoe schat je die kans in?
3: Nou, de kans dat de commissie ons in het gelijk stelde, die acht ik ook niet heel groot. Dus stapje bij beetje maken wij hier winst. En daar zo wil ik het ook gewoon aanpakken.
0: Maar hoe heeft de commissie het geformuleerd, het advies richting de gemeente ook? Wat is het advies precies?
3: Het advies precies is dat de bewoner... dan zou ik het eventjes moeten gaan voorlezen, maar dat heb ik nu niet paraat.
0: Nou, doe me niet, het is heel formeel waarschijnlijk.
3: het is te formeel. Maar het komt erop neer, bewoners zijn in gelijkgesteld, dat bewoners niet zijn meegenomen. Het is onvoldoende onderbouwd waarom de parkeerplekken zijn verdwenen. Nou, dat zijn de twee grootste punten.
0: Ja.
3: En ook mijn bezwaar. Wat ik zeg, jongens.
0: Ja, maar waarom... is het alleen maar van ja, het is niet goed gegaan, dus niet meer doen, volgende keer beter? Of is het echt van nee, maar jullie moeten echt nu alsnog in gesprek en even opnieuw het hele verhaal bekijken?
3: Ja. Maar deze eis leggen wij natuurlijk wel op tafel. En wat de gemeente doet, dat moet maar gaan blijken. Maar ik vind dat de gemeente nu wel eens haar verantwoordelijkheid moet nemen om eens een keer echt naar de bewoners te luisteren, ook met auto. En het is niet omdat ik een auto heb dat ik mij gelijk wil hebben. Maar het gaat er eens om dat wat er gebeurt, dat er ook daadwerkelijk naar alle partijen wordt geluisterd. En een tussenoplossing wordt gevonden. Want dat wil ik wel even zeggen. Het is niet dat wij per se tegen het autobeleid of de autoluwe binnenstad zijn. Want we snappen natuurlijk met z'n allen best dat de wereld verandert. En dat misschien de stad niet vol moet staan met auto's. Maar je hebt wel met elkaar te maken. Dus ik roep altijd maar zo, het moet een evolutie zijn en geen revolutie. En wat de gemeente Leiden nu doet, is echt een revolutie, een keiharde revolutie. En dat gaat echt ten koste van bewoners.
0: Ja. Gaan jullie nu zelf contact opnemen met de gemeente om het weer te bespreken?
3: Nou, het zou natuurlijk hartstikke mooi zijn als de gemeente zelf opstaat en contact met mij zoekt. Maar... Mm-hmm. Of met onderzoek, waar met de ervaring die ik nu heb met de niet beantwoorden van e-mails, laat beantwoorden van e-mails en continu het vertragen van het hele proces, heb ik daar echt heel weinig vertrouwen in. Ja. Zelfs, ik heb een klacht ingediend over hoe de manier waarop, de wijze waarop de gemeente naar haar bewoners acteert. En zelfs daar kreeg ik pas 3 maanden na dato een reactie, terwijl ik zelf had opgebeld van jongens, wordt het niet de tijd om de dingen te behandelen. Ik heb, wat dat betreft is mijn vertrouwen wel een beetje kwijt. Maar,
0: je moet dus nog even zelf langs, toch waarschijnlijk. Hè? Dat is dan toch de enige oplossing.
3: Ik woon

0: Ja.
1: Ik ben nieuwsgierig.
0: Veel succes daarmee. We gaan het volgen, Erik Paul. En fijne vakantie nog. Veel plezier in Spanje.
1: Komt goed.
0: Dankjewel.
1: Dank jullie wel. Fijne uitzending.

0: Dark Before the Dawn, Sam Jeuvel staat bij Centraal Plus. Ik heb ze vorig jaar nog een keertje live gezien bij een festival. En het valt me op, die zanger, ik weet even zijn naam niet, maar die doet een beetje zoals Mick Jagger. Die zijn bewegingen en zo.
1: Ja? Ja, weet je wat het ding is? Dat zei je toen het uit ook al.
0: Zeg ik dat toen ook al?
1: Ja.
0: Ja, ik ben toch wat uitbrand worden. Ik ga dingen herhalen natuurlijk. Hè, en dat ik zelf weer vergeten was, maar fijn.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
0: Dit is geen oud nieuws trouwens, het is gewoon nieuw nieuws. De Leidse regio ontvangt ruim 210.000 euro uit het Europees Sociaal Fonds om statushouders sneller aan het werk te helpen. Met het geld breiden de reïntegratiebedrijven DZB Leiden, Provalu en Rijn Ficus hun begeleiding uit. Statushouders krijgen onder meer extra coaching, taallessen en hulp bij het vinden van passend werk. Het doel is om het percentage werkende statushouders in de regio binnen anderhalf jaar te verhogen van 45% naar 60%.
1: Ja, dat is goed. Zeker.
0: Ja. En na de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart zijn in onze regio meer vrouwen wethouder geworden. Dat is opvallend, omdat uit onderzoek van de NOS blijkt dat de landelijke groei van het aantal vrouwelijke wethouders juist is gestagneerd. De grootste verandering is te zien in Wassenaar. Er zijn nu 3 van de 4 wethouders vrouw, terwijl het vorige college volledig uit mannen bestond. Ook in Voorschoten en Oegstgeest is het aantal vrouwelijke wethouders toegenomen. In beide gemeenten bestaat het nieuwe college nu uit 2 mannen en 1 vrouw. In Leiderdorp is de situatie onveranderd. Gepke van Gaal blijft daar de enige.

0: vrouwelijke wethouder. En alleen in Zoeterwoude is het aantal vrouwelijke wethouders afgenomen. De plek van Monique van Sandik is daar ingenomen door een man. Angelique Beekhuis is de enige vrouw die als wethouder is gebleven. In Leiden is nog geen nieuw college gevormd. Dus daar moeten we nog even afwachten hoe het gaat uitpakken natuurlijk. Nu best een tijdje al, hè? Jongen, een paar maanden bezig. En de politie zoekt getuigen van twee auto-inbraken in Wassenaar. Die vonden plaats tussen woensdagavond 7 uur en donderdagochtend 8 uur. Er waren inbraken aan de Middelweg en de Deilerweg in Wassenaar. Als je in de genoemde periode iets verdachts gezien hebt, word je verzocht contact op te nemen met de politie. En ze vragen trouwens ook om eventuele beelden van videodeurbellen. Je kunt bellen via het landelijke nummer 0900 8844. Dus van de politie dus 0900 8844. Het zijn trouwens niet de straten van de straatplaat. Hè,
1: nee, dat klopt inderdaad. Nee.
0: Maar het is wel een Wassenaar de straatplaat.
1: Ja, klopt ook inderdaad.
0: Maar voor de rest, Wassenaar zijn slag.
1: Zo makkelijk is het niet.
0: Is hij met strand.
1: Ja, en water.
0: En water.
2: Ja. Ik heb toch een ideetje wel. Maar...
0: Een ideetje, ja.
1: Gaan we de gok behandelen, Arno? Is dat,
0: heb je nog een...
1: Is dat nu? Ik heb nog een paar tips.
0: Doe maar even één tip nog even. Ja.
1: Oké, ik heb er eentje over de artiest.
0: Ja.
1: En eigenlijk heb ik een soort combi-deal, zeg maar. Hè. Dus ik heb een artiest.
0: Ja, combi-deal. Lekker, mooi, combi-deal.
1: De artiest is een one-hit wonder uit de 2010 jaren.
0: Oh.
1: En het is een Canadese vrouw.
0: Oh. Oh, er zijn er niet zoveel, hoor. Canadese bekende mensen.
2: Ik zou dat zeggen, Canada. Er zijn
0: heel veel Canadese vrouwen, maar niet die ik ook nog zou kennen natuurlijk. Hè? Canadees.
2: Ja. Yeah.
0: Nou,
1: het is een beetje muziek uit mijn tijd, jongens.
0: Oh ja, ja.
2: Jouw tijd.
0: Ja. Ah. Nou, vrijmibo@centraalplus.nl als je dat weet. Dus vrijmibo@centraalplus.nl. Hoe is het buiten? Nou ja, na de warme dagen is het weekend natuurlijk wel wat aangenamer. Hè? Lekker zomer. In Zuid-Holland morgen verloopt overwegend droog met een afwisseling van zon en stapelwolken. In de loop van de dag kan er vooral landinwaarts een enkele lichte bui vallen, maar op veel plaatsen blijft het wel droog. De temperatuur komt uit tussen de 20 en 22 graden. En er staat daarbij een matige aan zee, soms vrij krachtige noordwestenwind, waardoor het langs de kust wat frisser aanvoelt. En zondag wordt het een rustige zomerdag met geregeld zon en af en toe wat bewolking. De kans op een bui is klein. Het wordt ietsje koeler met maximaal van ongeveer 20 graden. En de noordwestenwind blijft wel aanwezig en is vooral aan de kust weer merkbaar. Dus nou, best wel vriendelijk zomerweekend zou je kunnen zeggen. Ja, daar gaan we weer.
3: Johnny's file show. Johnny's file show.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja,
2: het is een beetje rustig verder hebben onderweg.
0: Nou, daar ben je niet. Je hebt wel iets, hè?
2: Ja, nou, het enige wat ik heb, ik weet alleen niet of dat ook mag noemen, maar een flitser.
0: Een flitser?
2: Ja.
0: Nou, vooruit.
2: Ja, die hebben we wel in de regio namelijk.
0: Ja.
2: Op de A44 tussen Den Haag en Amsterdam, ter hoogte van Wassenaar, knooppunt Ommedijk, staat bij hectometerpaal 20.4 een flitser. Dus let een beetje op je snelheid, voordat je dadelijk een bekeuring krijgt.
0: Nou, bedankt voor de tip. Ja. Besparingstip van John Develee. Hartstikke fijn. Zometeen gaan we nog praten met wethouder Pieter Varenkamp van de gemeente Voorschoten. Want er zijn bij meerdere gemeentes datalekken geconstateerd. En Voorschoten was er één van. Ja, op de een of andere manier zijn ze ook het landelijke nieuws gekomen. Maar het is natuurlijk niet dat het alleen maar in Voorschoten gebeurd is. Maar toevallig in Voorschoten. Ja. En dan kom je ineens in het NOS nieuws.
1: Weet je wat er leuk is? John Develee, let op uw portemonnee.
2: Hey, wat een mooie slogan.
1: Dat is mooi, hè?
2: Ik voel een jingletje aankomen.
0: Let op de portemonnee. Ja,
1: dat is mooi, hè?
0: De flitservice. Nou, hartstikke goed, ja. Die houden we erin, hoor. New Religion, Bibi Rexha, met Fateless nu.
4: Meer nieuws via de site, app en socials.
5: Meer voor jou.
4: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Buddy Swims, Mr. Know It All was dat bij Centraal Plus, de Vrij Bibo. Tot 7 uur zijn we er nog, zometeen de ontknoping van de straatpad. We zijn zeer benieuwd uiteraard. Maar nu even wat ander nieuws. Ja, volop op het nieuws bij de NOS. Die heeft gemeld dat meerdere gemeenten documenten online hadden gezet waarbij persoonsgegevens onvoldoende waren afgeschermd. En ook in Voorschoten bleek dat bij één oud document uit 2020 het geval. En daarin stonden gegevens van bestuurders van Stichting Sociaal Hulpfonds Voorschoten. Waaronder dus adresgegevens, geboortedatum en het paspoortnummer. En we hebben wethouder Pieter Varenkamp daar voor aan de telefoon. Van harte welkom, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, het is natuurlijk niet leuk dat je dan een keer in het landelijke nieuws komt. Want we horen het net nog in het NOS-nieuws van 6 uur voorbij komen. En dan gaat het hierover. Dat is ook niet leuk natuurlijk.
1: Nee.
0: Wat is er precies misgegaan met dit document?
1: Nou ja, gemeenten zijn natuurlijk gehouden aan de wet APG. Dat betekent dat je persoonsgegevens moet beschermen van alle activiteiten die je doet. Dat doen wij ook. We zijn geïnformeerd dat er één document online stond waarin wel persoonsgegevens stonden. Nou, we hebben dat ook direct, dus gistermiddag gebeurd, offline gehaald. Dus het is ook niet meer beschikbaar. En daarmee zijn we in het nieuws gekomen. En dat is natuurlijk niet goed. En dat betreuren we ook. En we hebben de betreffende personen die daarin genoemd worden, hebben we ook op de hoogte gesteld. Hebben we contact mee gezocht. Ja. En we hebben het datalek, wat het was, ook gemeld bij autoriteit persoonsgegevens.
0: Ja, en wanneer is de gemeente er nou zelf achtergekomen dat het niet goed was? Of dat het eigenlijk op de site stond?
1: Nee, we zijn geïnformeerd door de informatiedienst van de VNG. VNG is de Vereniging Nederlandse Gemeenten. En die hebben ons hierop geattendeerd. Ook naar aanleiding van dat de NOS onderzoek deed.
0: Ja, ja, want jullie zijn ook overigens niet de enige gemeente. Want jullie zitten toevallig in het nieuws. Maar er zijn meerdere gemeenten waar dit speelt. En waarom gaat het nou? Waarom zit het nou wat gevoelige gegevens? Waar gaat het nou precies om?
1: Nou ja, wat ik net zei, je bent gehouden om volgens bepaalde regels om te gaan met gegevens van natuurlijke personen. En dat betreft het dus namen, adresgegevens. En dat is natuurlijk logisch, dat moet niet vrij toegankelijk zijn. Dus in al je gegevens die je verwerkt, wordt dat beschermd. En dat uit zich bijvoorbeeld in documenten die publiek toegankelijk zijn, bijvoorbeeld via de gemeenteraad, dat daar gegevens weggelakt zijn. Ja. Zoals dat heet, zwart gelakt. En hier is dat bij één document, inderdaad uit 2020, je gaf dat net al aan, is dat helaas niet gebeurd.
0: Ja, want even, sommige gegevens moeten juist wel door de gemeente gepubliceerd worden. Hè? Ook persoonsgegevens moeten soms wel ook gepubliceerd worden.
1: Ja, sommige gegevens wel, maar deze toevallig niet.
2: Nee. En zijn er eigenlijk aanwijzingen dat er bijvoorbeeld ook misbruik is gemaakt van die gegevens? Of niet?
1: Nee, we hebben die indruk en we hebben geen aanleiding om aan te nemen dat er misbruik van gemaakt is. Nee, dat hebben we niet.
0: Nee.
1: Maar ja, goed, het is natuurlijk niet goed. En het beperkt zich gelukkig maar tot één document. Eén is niet goed, hè? Dus ook, ik wil het zeker niet goed praten. Dus we hebben dat ook gelijk hersteld. En we spannen ons ook in uiteraard om te zorgen dat dit niet nog meer of nog vaker voorkomt. Zo dus.
0: Ja, wat kan het toch zijn? Kijk, dit is natuurlijk uit het onderzoek van de NOS of in ieder geval de journalistiek gekomen. Maar kan het zo zijn dat er nog op meerdere plekken misschien iets aan de hand is? Gaan jullie nog iets verder onderzoeken nu?
2: Ja, procedures aanscherpen of zo.
1: Ja. Nou ja, er zijn natuurlijk procedures. Er zijn ook functierollen in de gemeente, maar ook bij organisaties buiten de gemeente die hierop toezien. Hè, die moeten zorgen dat dit niet gebeurt of dat het gebeurt zoals de AVG-wet dat voorschrijft. En ik denk ook dat aangetoond is, in ieder geval van Voorschoten, dat het overwegend goed werkt. Ja, en er is er nu toevallig één gevonden. Nou ja, niet toevallig, er is er één gevonden waar dat niet van toepassing is. Ja, en we doen er wel alles aan om dit natuurlijk te voorkomen. En ook, we willen ook nog even achterhalen hoe het nu gekomen is dat deze wel, of dat dit document niet goed was. Dat gaan we natuurlijk wel. We kijken even van wat daar nou gebeurd is. Dat gaan we achterhalen, ja.
0: Ja, ja. Heb je nog iets te zeggen tegen mensen die zich misschien die in Voorschoten wonen, die zich een beetje zorgen maken over hun privacy?
1: Nou ja, wat ik kan zeggen is dat wij volgens, laat ik het maar in huistuin en keukentaal zeggen, wij werken volgens regels die erop toezien dat gegevens van natuurlijke personen goed verwerkt worden. Dat wil zeggen dat ze beschermd zijn en niet zonder meer het publiek te vinden zijn. Dat moet ook.
0: Ja.
1: En ik denk ook, en ik heb ook de signalen dat eigenlijk goed loopt. En nu is het eentje die niet goed gelopen is. En wat ik al zei, we gaan even achterhalen wat daar gebeurd is en of er een specifieke reden is. Dus we zitten er bovenop.
3: Oké. Verwacht je zelf dat er iets van een nasmaak hier aan zit?
1: Ja, dat vind ik lastig te zeggen. Kijk, het is niet goed. Ik betreur dat. Het college betreurt dat. En we spannen ons ervoor in om te zorgen dat de gegevens die we verwerken, dat goed verloopt. Dat doen we volgens bepaalde regels. Daar hebben we zelf functionarissen voor, maar er wordt ook toegezien van buitenaf. Dus dat moet zorgen dat het goed gaat. Ja, en dan is het een misser dat nu niet goed gaat.
0: Oké, nou dank voor de toelichting in ieder geval voor deze avond. En een goed weekend.
1: Graag gedaan, dankjewel hoor.
0: Pieter Varenkamp, wethouder van de gemeente Voorschoten. Dit is Centraal Plus en dit is Anastasia. Wait my dues.

0: Goodbye. Heb je ook 50 Ways to Leave Your Lover?
1: Oh ja?
0: Paul Simon, ja, ja. Maar dit is Train bij Centraal Plus.
2: Centraal Plus, vrij niveau. Straatplaat.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, het is...
1: Nou, wil ik toch wel even jouw gok horen, John.
3: Oh, toch wel, ja.
1: Ja, ja, ja, kom maar op.
0: Ja, ja, ja, ja.
3: Ik dacht aan of de Havenstraat of de Havenkade.
0: Doe nog even recapitulatie van de tips. Even alles op een rijtje nog een keer.
1: Even snel, we zitten in Wassenaar. Ja. Je moet niet denken aan het strand. Met het sleutelwoord water kun je het eerste deel van de straat niet terugvinden in het tweede deel. En de artiest is een one-hit wonder uit de jaren 2010. En het gaat om een Canadese vrouw. En de muziek komt uit mijn tijd.
0: Is Celine Dion komt uit Canada, toch? Of,
1: is niet Celine Dion, nee.
0: Nou, zeg het maar, dan ga ik even zoeken.
1: Het gaat hier om Hideaway van Kisa. En die kennen jullie wel, misschien dat de titel jullie niks zegt. Maar jullie kennen het plaat 100%.
3: Hoor waarschijnlijk, ja. Maar...
1: is met een I, Arne.
3: En de straat dan?
1: De straat is Schelpsloot.
3: Schelpsloot.
1: Want de schelp vind je niet terug in de sloot.
3: Nee.
1: Dat vind je in de zee.
3: Ja.
1: Schelp staat natuurlijk een beetje op het strand.
3: Ja.
1: Sloot, dat gaat natuurlijk met het water. Sloten wordt het water. Mm-hmm. En de artiest is een one-hit wonder. Ja. Kisa is een one-hit wonder.
0: Dat is wel een leuke plaat ook.
1: Uit Canada.
0: Ja, Kisa. Nou, nu gaan we draaien. Nou, mooie. Ja, we hebben het niet geraden natuurlijk. Dat is een beetje jammer. Maar goed, volgende week nieuwe kansen, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Zometeen na 7:00 is hier Johan Hoogendijk. Die gaat terug naar de jaren 80 en 90. De mixtape is er om 9:00 met Erik van Oosten en Rudo. En op tv het nieuwsoverzicht met Joyce van Meurs. Oh ja, leuk hoor dit, hè?
1: Ja, lekker plaatje.
0: Straatpad van deze week. Kisa, this hideaway. Taking me

0: Unity Now on Tour komt naar de Voorschotense Paardendagen. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Met optredens van onder andere Fons Veuring, Pascal Redeker, Mick Harren, Vincent, Ray Benjamin, Wendy van Hout en Danny Ponsen.
1: Dus ik blijf nog even hier. Er is een feestje.
0: Unity Now on Tour. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Op de Voorstraat voor Tante Bet en Café Corné. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Willem Holleder wordt verplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. Hij vertrekt uit de extra beveiligde inrichting, de EBI, in Vught. Volgens zijn advocaat is het een besluit van staatssecretaris Van Brugge van Justitie, maar het ministerie wil daar niets over zeggen. De crimineel zit een levenslange celstraf uit voor een reeks moorden. Volgens onafhankelijke adviezen is het niet meer nodig om Holleder zo streng te bewaken. Het is niet bekend wanneer en naar welke gevangenis Holleder gaat. Een jongen van 15 heeft in Frankrijk 18 jaar celstraf gekregen voor het doodsteken van een onderwijsassistente op school. Vorig jaar, toen de scholier 14 was, stak hij de vrouw neer tijdens een tassencontrole. De controle was juist ingevoerd om wapens op school te voorkomen. Volgens Franse media toonde de jongen geen enkele empathie of spijt tijdens de rechtszaak. De straf van 18 jaar komt overeen met de eis van justitie. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn 3 doden gevallen. De aanvallen waren gericht op de havens van Mykolaiv en Odessa aan de Zwarte Zee. Rusland voert droneaanvallen op de Oekraïnse graanexport de laatste tijd op. Daarbij kwamen deze maand 11 dokwerkers en bemanningsleden om. Oekraïne valt intussen ook de Russische olieindustrie aan, met de bedoeling aanvoerlijnen naar het front te frustreren. De Ierse actrice Brenda Fricker is overleden. Ze speelde sinds de jaren 60 in tientallen films en televisieseries. Voor haar bijrol in My Left Foot uit 1989 won ze een Oscar als eerste Ierse vrouw ooit. Fricker was ook bekend van haar rol als dakloze vrouw in Home Alone 2... Brenda Fricker was al even ziek en overleed gisteravond in Dublin. Ze was 81 jaar. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou.

Ja, eigenlijk wel een heel klein beetje, maar ze hebben nog wat andere kleine hitjes gehad in de hitlijsten in de jaren 80. Maar dit is wel de bekendste en ook wel de grootste hit die ze scoorden. I Saved the Day hoorde hier op Centraal Plus. Aan het begin van het eerste uur, 80s en 90s. Ja, ze staan weer voor je klaar. De hits uit de jaren 80 en 90. En wat gaan we vanavond zoal voor je doen?

weer draaien. Nou, en later in het uur, dat zal rond 7:15 zijn, dan gaan we terug naar het jaar 1993 voor de albumtrack van deze week. Nou, dat allemaal en natuurlijk heel veel muziek uit diezelfde tijd, zoals deze van The Backstreet.

Later nog gecoverd in de jaren 90 door een boyband, Boyzone in dit geval. Hey, het is 7:15 hier op Centraal Plus. En dat betekent dat wij terug gaan naar de hitlijst. We gaan de hitlijsten bijpakken van 17 juli 1993. We gaan de top 5 even met je doornemen. Dit was de nummer.

0: 2. Back to the 80s and 90s. Wij nemen je mee terug naar de jaren 90. Dit is de top 5 van
1: 17 juli 1993. Op nummer 5 vonden we Rutja Kot samen met Paul de Leeuw en Blijf bij mij. Op 4 R.E.M. en Everybody Hurts. Op nummer 3 stond Ace of Base en Wheel of Fortune. En de nummer 2 die was voor The Culture Beat en Mr. Vain. En dan gaan wij natuurlijk de nummer 1 voor je draaien. De nummer 1 van 17 juli 1993. Die was voor

VS en Europa pas aan de beurt op 26 februari 1990. Maar het werd al een hele grote hit wereldwijd. En dankzij deze hit van Alanna Miles, Black Velvet,

0: jaren 90, Urban Cookie Collective en The Key, The Secret. En we gaan nog even terug naar het jaar 1993 voor de albumtrack. Maar er is tijd voor het regionieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Rudo Slappendel. De politie zoekt getuigen van twee auto-inbraken in Wassenaar. Het gaat om twee inbraken tussen woensdagavond 7 uur en donderdagochtend 8 uur. Er waren inbraken aan de Middelweg en de Deilerweg in Wassenaar. Personen die in de genoemde periode iets verdachts hebben gezien worden verzocht contact op te nemen met de politie. Ook vraagt de politie om eventuele beelden van videodeurbellen. Contact opnemen kan via het landelijke politienummer 0900 8844. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart zijn in onze regio meer vrouwen wethouder geworden. Dat is opvallend omdat uit onderzoek van de NOS blijkt dat de landelijke groei van het aantal vrouwelijke wethouders juist is gestagneerd. De grootste verandering is te zien in Wassenaar. Daar zijn nu 3 van de 4 wethouders vrouw, terwijl het vorige college volledig uit mannen bestond. Ook in Voorschoten en Oegstgeest is het aantal vrouwelijke wethouders toegenomen. In beide gemeenten bestaat het nieuwe college nu uit 2 mannen en 1 vrouw. In Leiden-Dorp is de situatie onveranderd. Gepke van Gaal blijft daar de enige vrouwelijke wethouder. Alleen in Zoeterwoude is het aantal vrouwelijke wethouders afgenomen. De plek van Monique van Sandik is daar ingenomen door een man. Angelique Beekhuizen is de enige vrouw die als wethouder is gebleven. In Leiden is er nog geen nieuw college gevormd. En de Leidse regio ontvangt ruim 210.000 euro uit het Europees Sociaal Fonds om statushouders sneller aan het werk te helpen. Met het geld breiden de reïntegratiebedrijven DZB Leiden, Provalu en Rijnvicus hun begeleiding uit. Statushouders krijgen onder meer coaching, taallessen en hulp bij het vinden van passend werk. Het doel is om het percentage werkende statushouders in de regio binnen 1,5 jaar te verhogen van 45% naar 60%. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. De temperatuur daalt vannacht tot ongeveer 15 graden bij een afnemende noordwestenwind. Morgen zijn er wolkenvelden, ook af en toe zon en mogelijk een enkel buitje. En de temperatuur ligt dan rond de 21 graden. Zondag en ook volgende week wordt het zo'n 20 tot 22 graden. Wolkenvelden en zon wisselen elkaar af en af en toe valt er dan een lichte bui.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

Hoorde hier op Centraal Plus op deze heerlijke vrijdagavond terug naar de jaren 80 en 90. Ja, je hebt het misschien wel gelezen op de website centraalplus.nl. Op 30 augustus hebben we een hele gezellige feestavond in Zoeterwoude. Ter ere van het 750-jarig bestaan. En wie komt daar onder andere optreden? Jawel, de 90s act Teaspoon. Die scoorde natuurlijk

hele mooie track van Jim Diamond. And I Should Have Known Better. Ja, we kennen Jim Diamond natuurlijk van de jaren 80 groep PhD. Die een grote hit scoorde met I Won't Let You Down. Nou, die ging in 1983 uit elkaar. En in 84 scoorde hij deze grote solo hit I Should Have Known Better. Het is bijna 19:15 hier op Centraal Plus. We gaan zo meteen terug naar het jaar 1993 voor de albumtrack. Maar nu uit de 90s, W. En Please Don't Go.

Daarvoor gaan we terug naar het jaar 1993. Het jaar waarin de Canadese atleet Ben Johnson voor de tweede keer op dopinggebruik wordt betrapt. En hij krijgt hierdoor een levenslange schorsing en mag nooit meer hardlopen. En in 1993 wordt Feyenoord onder leiding van Willem van Hanegem voor de 13e keer landskampioen van Nederland. En dan komen we aan bij het album van deze week. Het album Are You Gonna Go My Way van Lenny Kravitz. Uitgebracht op 1 maart 1993. Het is het derde studioalbum alweer van Lenny Kravitz. En het behoort tot een van de best verkochte albums van Lenny. Totaal staan de 11 tracks op het album. Een aantal bekende zijn Believe, Heaven Help en Is There Any Love In Your Heart. Nou, wij gaan vanavond de nummer 1 track van het album voor je draaien. Ja, verreweg de grootste hit van het album. Are You Gonna Go My Way van Lenny Kravitz is deze week...

24-7 en Is It Love worden hier op Centraal Plus. Het is bijna 8 uur. Het eerste uur zit er al bijna op. We gaan zo meteen natuurlijk naar het tweede uur toe. Waarin we teruggaan naar de hitlijst van 17 juli 1986. Gaan we de top 5 even met je doornemen. En de nummer 1 ga ik dan helemaal voor je draaien zo meteen. En we gaan ook nog even lekker aan het rad draaien. En daarvoor gaan we naar de hitlijst van 17 juli 1983.

0: Unity in Elwoon Tour komt naar de Voorschotense Paardendagen. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Met optredens van onder andere Fons Veuring, Pascal Redeker, Mick Harren, Vincent, Ray Benjamin, Wendy van Hout en Danny Ponsen.
1: Dus ik blijf nog even hier. Er is een feestje.
0: Unity in Elwoon Tour. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Op de Voorstraat voor Tante Bet en Café Corné. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. 200 bewoners van de Heesterbuurt in Den Haag moeten hun huis uit na de vondst van een drugslab. Er werd zo'n 1000 liter aan chemicaliën gevonden. Omwonenden worden vanavond ergens anders opgevangen. Het is onbekend of ze vandaag nog terug naar huis kunnen. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Eenmaal binnen vond de politie een man die uitgeleed en in een substantie viel. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. In en rond Den Haag rijden de rest van de avond geen bussen meer. Volgens vervoersbedrijf HTM is er een ernstig mankement ontdekt bij een aantal van de bussen. Uit voorzorg zijn ze daarom allemaal uit de dienstregeling gehaald. HTM zegt het vervelend te vinden dat reizigers vanavond niet meer met de bus kunnen, maar dat het oplossen van het mankement prioriteit heeft. Wat het technisch mankement inhoudt, is onbekend. In verschillende steden in het noordoosten van de VS is het waarschuwingsniveau verhoogd vanwege de slechte luchtkwaliteit. Die is het gevolg van natuurbranden in Canada en Amerika, meldt het aardobservatieprogramma Copernicus. De waarschuwing geldt onder meer voor New York, Philadelphia en New Jersey. In die laatste stad zullen zondag zo'n 80.000 mensen de finale bijwonen van het WK voetbal in een open stadion. Waarschijnlijk wordt de rook in het gebied de komende dagen wel wat minder dik. Ook wordt er zaterdagavond en zondag regen verwacht. De 13e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Zwitser Mauro Schmidt. Hij won het in de sprint van de Colombiaan Harold Tegada. De Brit Tom Pidcock werd derde. Het is voor Schmidt zijn eerste ritzege in de Tour de France. Tadej Pogacar blijft klassementsleider. Hij heeft een voorsprong van 3 minuut 36 op Jonas Vingegaard. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via Centraal.

aan het begin van de tweede uur. 80s en 90s. Ze staan weer voor je klaar. De hits uit de jaren 80 en 90. Nou, wat gaan we in tweede uur voor je doen? We gaan zo meteen terug naar de hitlijst van 17 juli 1986. Dan gaan we de top 5 natuurlijk even met je doornemen. En dan ga ik de nummer 1 helemaal voor je draaien. En later in het uur, dat zal rond 9:15 zijn, dan gaan we

Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen. Je hoort het de scene hier op Centraal Plus. Het is inmiddels 7:15 geworden. En wij gaan terug naar de hitlijst. We gaan de hitlijst erbij pakken van 17 juli 1986. We gaan de top 5 met je doornemen. Dit was toen

0: 17 juli 1986 op nummer 5, Janet Jackson en What Have You Done For Me Lately. Op nummer 4, Bananarama en Venus. Op nummer 3, Madonna met Papa Don't Preach. En de nummer 2, die was voor Level 42 met Lessons in Love. Ja, en dan gaan wij natuurlijk de nummer 1 voor je draaien. De nummer 1 van 17 juli 1986, die was voor Wham! En The Edge of Heaven.
1: Centraal Plus, 80s en 90s.
2: Centraal Plus.
1: 1.

Dan hoorde je Simply Red en It's Only Love hier op Centraal Plus. De vrijdagavond met de hits uit de jaren 80 en uit de jaren 90. Zometeen uit de 90s, Hathaway en Rock My Heart. En ik heb ook U2 nog voor je klaarstaan met Angel of Harlem. Maar we blijven nu nog even in de jaren 90. En deze mannen waren toch populair in het genre R&B. Heerlijk om terug te horen. Boys to Men en I'll Make Love to You.

Hathaway, Rock My Heart, hoorde hier op Centraal Plus. Ja, deze man had een aantal grote hits zo ergens halverwege de jaren 90. Hè? En dit was er eentje van, Rock My Heart. Die hoorde dus hier op Centraal Plus op de vrijdagavond. Waar we alleen maar muziek draaien waar jij vroeger op stond te dansen. Deze kan er ook wel eentje van geweest zijn. U2.

grote kleine man uit Minneapolis. Ik hoorde Prince en Little Red Corvette hier op Centraal Plus. Ja, zo meteen gaan we lekker aan het rad draaien. En daarvoor gaan we naar de hitlijst van 17 juli 1983. En dan mag het rad gaan bepalen wat we gaan draaien. Op het rad staan de cijfers 1 tot en met 40. En dan gaan we zo meteen een draai aangeven. Het rad komt stil te staan op een getal. En dan gaan we kijken, in dit geval in de hitlijst van 17 juli 1983... wat voor nummers stonden doen op dat getal. En die ga ik dan voor je draaien. Eigenlijk heel simpel. Voor mij wordt het even spannend, want ik weet ook niet wat het gaat worden. Nou, ga je zo meteen een beetje doornemen hier op Centraal Plus. Maar deze gaan we nog even genieten van Bon Jovi en Bed of Roses.

Bon Jovi en Bed of Roses. Het is daarmee 9:15 hier op Centraal Plus. En wij gaan het rad laten draaien. We gaan eens kijken wat we mogen draaien voor je zometeen. En dat weten we dan natuurlijk als het rad stilstaat. En dan kijken we in de hitlijst van 17 juli 1983 wat we dan voor je kunnen draaien. Nou, dat weten we bijna, want het rad staat nu stil. Op het getal 10. We gaan kijken in de hitlijst van 17 juli 1983. Wat stond er toen op nummer 10? Daar stond Elton John en I'm Still Standing.

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het midden van China zijn meerdere mensen omgekomen bij een aardverschuiving. Er zijn zeker 8 doden en 34 anderen worden vermist. De aardverschuiving was aan de rand van de miljoenenstad Chongqing. Een berghelling ging schuiven, waardoor grote rotsblokken naar beneden kwamen. Meerdere gebouwen zijn daardoor ingestort en meer dan 1000 mensen werden geëvacueerd. Hulpverleners zijn nog op zoek naar overlevenden onder het puin. De oorzaak van de aardverschuiving is niet bekend. In een woonwijk in Den Haag is een drugslab gevonden. De chemicaliën zijn mogelijk gevaarlijk, daarom moeten zo'n 200 buurtbewoners hun huizen uit. Het lab werd ontdekt na een melding over stankoverlast. Diegene is aangehouden. De politie in Suriname is op zoek naar een man die uit zijn cel is ontsnapt. De vermissing kwam vanochtend aan het licht. Volgens Surinaamse media waren er geen sporen van uitbraak gevonden in het cellenhuis in Paramaribo. De politie verhoort ook eigen medewerkers die nachtdienst hadden. De 58-jarige Colombiaan zat vast in een groot onderzoek naar drugshandel in de binnenlanden. Zuid-Amerikaanse drugskartels gebruiken Suriname vaker als doorvoerland voor drugs. Stellen van hetzelfde geslacht in Polen krijgen toch niet de mogelijkheid om een samenlevingscontract aan te gaan. De president heeft een wetsvoorstel daartoe gevetoed. Dat terwijl premier Tusk en het parlement wel willen dat de wet er komt. Stellen van hetzelfde geslacht zouden er rechten mee krijgen over woningbezit en toegang tot elkaars medische gegevens. De conservatieve president Nawrocki vindt het voorstel te veel op een huwelijk lijken. De president gebruikt vaker zijn vetorecht om plannen van de regering Tusk te dwarsbomen. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via Centraal.

0: rechts voor Rihanna, SNM, Mojo, Lady en Tahoe en Public Enemy. Dus dat is Meet Her at the Love Parade en Bring the Noise door elkaar.
1: Ja, en wie de drankjes gaat halen, dat blijft nog even de vraag. Zometeen draaien we ook weer aan het rad en hoor je nu eerst Seal, dit is crazy.
0: Spannend hoor.

0: Rihanna, S&M en Mojo, Lady Hear Me Tonight aan het begin van de nieuwe aflevering van The Mixtape. Voor vrijdag 17 juli. Erik, goedenavond nogmaals.
1: Ja, hallo.
0: Op deze, ja, toch wel weer lekkere dag, toch? Nou, wel wat minder als de rest van de week, maar als we nog even kijken naar het weer, dan is het eigenlijk best wel prima met temperaturen rond de 20 graden. Dit weekend nog wel kans op een buitje.
1: We gaan nu het weerbericht doornemen.
0: Ja, dan laten we een keer het weer doornemen. Waarom niet, joh?
1: Nou.
0: Jij gaat liever naar de muziek?
1: Nou, laten we doen.
0: Oké, nou zometeen Lionel Richie, All Night Long in de mix met Salt and Pepper, de Neverblend remix. Push it, hoor je. Eerst Stephanie Mills, Is Never New Love Like This Before.
1: Misschien moeten we een keer een vergadering inprennen over, zeg maar, het soort programma en de informatie die wij dan de mensen bieden en zo. Dat is natuurlijk best wel heel...

0: Ik heb wel dorst, hoor.
1: Dorst?
0: Ja, ja.
1: En dan draaien we van het rad. En de grote vraag is, wie haalt vanavond de drankjes hier in de Centraal Plus Studio? Het rad bepaalt. Niet omdat we er altijd ruzie over hadden, Erik.
0: Nee. Het is entertainment.
1: Precies.

0: Another Night.
1: Nou, allemaal 90's, hè?
0: Ja, ik hou echt wel van...
1: Welke 90's track zal ik volgende week voor je draaien?
0: Ga ik even over nadenken welke 90's track ik... misschien iets van Mariah Carey volgende week.

0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij een brand in Noorwegen zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Als gevolg van de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Een jongen van 15 heeft in Frankrijk 18 jaar celstraf gekregen voor het doodsteken van een onderwijsassistente op school. Vorig jaar stak de scholier de vrouw neer tijdens een tassencontrole bij de school ten noorden van Dijon. De controle was juist ingevoerd om wapens op school te voorkomen. Volgens Franse media toonde de jongen geen enkele empathie of spijt tijdens de rechtszaak. De straf van 18 jaar komt overeen met de eis van justitie. In het midden van China zijn meerdere mensen omgekomen bij een aardverschuiving. Er zijn zeker 8 doden en 34 anderen worden vermist. De aardverschuiving was aan de rand van de miljoenenstad Chongqing. Een berghelling ging schuiven, waardoor grote rotsblokken naar beneden kwamen. Meerdere gebouwen zijn daardoor ingestort. Meer dan 1000 mensen werden geëvacueerd. Hulpverleners zijn nog op zoek naar overlevenden onder het puin. De oorzaak van de aardverschuiving is niet bekend. Ajax heeft zich versterkt met de Braziliaanse spits Marcos Leonardo. De 23-jarige komt over van de Saoedische club Al Hilal en tekent voor 5 jaar. De Amsterdammers betalen net geen 20 miljoen euro voor Leonardo. Dat maakt hem de op 4 na duurste aankoop ooit voor Ajax. Leonardo maakte in de Saudi Premier League in 82 wedstrijden 48 doelpunten. Het weer, vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt, daarna valt er plaatselijk regen. Met een beetje zon wordt het 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via

0: the beat of the drum. We go bang to the beat of the drum.
1: In het vorige uur draaide ik dus Kia met Lick It. Dat was voor de ijsjes, hè?
2: Voor de ijsjes?
1: Ja.
2: Lick It. Ja, slim bedacht.
1: Dat was eigenlijk gewoon een hint.
2: Beetje creatief, ja.
1: Staak onbekend.
2: Groove Code en Bang to the Beat of the Drum. En een Anita Ward hoorde je Ring My Bell. Klassieker uit de jaren 80 of 90. Erik, zeg jij het maar.
1: Jaren 80.
2: Welkom, het is Centraal Plus met Rudo en Erik. En een nieuwe aflevering van Mixtape. Tweede deel ervan met Rihanna en Rootboy zometeen. Eerst, vanwege dat mooie weer, Nelly, dit is

0: de Lighthouse Family, die ken ik eigenlijk alleen van het nummer High.
1: Ja, en nu ook van Be Happy natuurlijk.
0: Ja, en nu ook van Be Happy. Hebben ze nog meer hits dat ik moet weten?
1: De Lighthouse Family? Nee.
0: Hey, Aquino, die nog, You Don't Fool Me. Het is de mixtape hier bij Central Plus. Met zometeen Topic en A7S Breaking Me. Maar eerst gaan we terug naar de jaren 80. Het is wel een beetje jouw decennium, Erik, hè?
1: Ja, ja. En bied door.
0: Ja, ik vind hem als rode draad toch altijd wel door dit programma heen komen. Eric Carmen, dit is de Block & Crown remix van Hungry Eyes.

0: Wat was dit?
1: Ken je deze niet?
0: Commiserable, zeg je het zo?
1: Jazeker.
0: En Love, en Katy Perry en Lil Yachty. You're the chain to the rhythm. Het is inmiddels alweer 22:30 geweest. Je weekend is in volle gang. Morgen mag ik trouwens nog één keer aftellen in de 30.
1: Nog steeds?
0: Ja, Erwin is nog steeds op vakantie.
1: Niet normaal.
0: Nee, ik vind het ook niet normaal.
1: Lang ook, hè?
0: Maar goed, ik mag ook nog, hè, in augustus.
1: Ja, oké.
0: Misschien moeten we zo meteen tijdens de muziek even de agenda's afstemmen. Misschien wel.
1: Ja, dat is wel slim, ja.
0: Toch?
1: Ja.
0: Yes, so, even Max de Motto hoor je zo meteen aan Bon Jovi. Dit is It's My Life.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het vanavond voor de 7e dag op rij aanvallen op Iran heeft uitgevoerd. Ook Iraanse staatsmedia maken melding van de aanvallen. Volgens de Amerikanen zijn ze bedoeld om Irans militaire capaciteit verder te verzwakken. De politie heeft een tweede verdachte aangehouden voor een drugslab dat vandaag werd gevonden in Den Haag. Vanwege de chemicaliën die binnenliggen moesten zo'n 200 omwonenden hun huis uit. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Eenmaal binnen vond de politie een man die uitgleed en in een substantie viel. Hij werd eerder al aangehouden. Het drugslab is leeggepompt. Het is nog niet bekend of omwonenden vanavond weer terug naar huis kunnen. Zorgminister Hermans zegt dat expertisecentra voor post-covid-patiënten ook volgend jaar open kunnen blijven. Er is nog geld over op de begroting. De centra doen onderzoek naar de ziekte en naar manieren om die te behandelen. Bij een brand in Noorwegen zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. In en rond Den Haag hebben de hele avond geen bussen gereden. Volgens vervoersbedrijf HTM is er een ernstig mankement ontdekt bij een aantal van de bussen. Uit voorzorg zijn ze daarom allemaal uit de dienstregeling gehaald. HTM zegt het vervelend te vinden voor reizigers dat ze niet met de bus kunnen, maar dat het oplossen van het mankement prioriteit heeft. Wat het technisch mankement inhoudt, is onbekend. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt. Daarna valt er plaatselijk regen. Met een beetje zon wordt het 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag mogen weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab inmiddels leeggepompt. Vanmiddag moesten zo'n 200 mensen hun huis uit, omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst twee verdachten aangehouden. Vermoedelijk werd in het pand MDMA gemaakt. De VS heeft vanavond opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de zevende dag op rij dat dat gebeurde. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Amerika viel de afgelopen nacht onder meer een marinebasis aan van de Islamitische Revolutionaire Garde bij de havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz. En ook waren er aanvallen op bruggen in het zuiden van Iran. Bij een brand in Noorwegen zijn honderden woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Voor de tweede dag op rij is op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing op een groot kussen aan de andere kant van een grote feesttent brak de stuntman zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman een hersenschudding op nadat zijn knie bij de landing op zijn hoofd was geknald. De stunt zou van het weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie heeft besloten dat het beter is dat niet te doen. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt. Daarna valt er plaatselijk regen. Met een beetje zon wordt het morgen zo'n 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu meer.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000. Dat heeft parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Bij de bevingen eind vorige maand stortten ruim 700 gebouwen deels of helemaal in. De omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag mogen weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab inmiddels leeggepompt. Vanmiddag moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het lab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst twee verdachten aangehouden. Bij een brand in Noorwegen zijn honderden woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Voor de tweede dag op rij is op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing brak de stuntman zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman een hersenschudding op bij de landing nadat zijn knie op zijn hoofd was geknald. De stunt zou van het weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie ziet daar toch maar vanaf. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. De dag begint straks bewolkt. Daarna valt er plaatselijk wat regen. Het wordt met een beetje zon vanmiddag zo'n 19 tot 24 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De VS heeft opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de zevende dag op rij dat dat gebeurt. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Volgens een Iraans staatspersbureau waren ook op twee olietankers explosies, nadat ze door een gebied ten zuiden van de straat van Hormuz waren gevaren, waar zeemijnen liggen. Het dodental na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000. Dat heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. De omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag mogen weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab inmiddels leeggepompt. Vanmiddag moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst twee verdachten aangehouden. Morgen wordt het lab ontmanteld. Voor de tweede dag op rij is op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing brak hij zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman bij de landing een hersenschudding op nadat hij met zijn knie op zijn hoofd knalde. De stunt zou van het weekend nog twee